0: Lady Chef. Lady Chef.
1: Change.

volgende nummer heet Fire van Lizzie Mercier. De Clue. We zijn nog steeds aan het luisteren naar Radio Centraal 106.7 naar de Mendelhof. Elke twee weken van 4 tot 7 op vrijdag. Geniet allemaal van het weekend, natuurlijk. Ik ga dat ook doen, zeg.

fire. Oh, fire. Yeah, fire. Fire. Fire. Fire. Fire.

Eine Symphonie des Grauens van de Monochrome set. We hebben nog een half uur bij de Man Love.

東京への道、東洋の夢の星、東京への道、あなたに会うことを心待ちにしながら。

Ondertussen zijn de gasten van Boogie Down zich aan het installeren voor het volgende programma hier op Radio Centraal 106.7. Het was me weer al een genoegen. Allee, ja, toch een beetje. We gaan nog een paar nummertjes spelen. En dan laten we het voor wat het is.

0: waren ze Brabanders, hè? Allee, die typetjes, dat waren geen echte Randstad-Nederlanders, dat waren Brabanders, of misschien zelfs Limburgers. En in Holland is er zo'n mopje Belg. Oh, het is 10 uur, oh, ik moet stoppen. Belg, ik ben eerst Limburger geweest. Bon, onze opvolger stond te popelen, het is 24 seconden. En ik doe de microfoon nu dicht. 3, 2, 1. Lukt het?
1: Ja, dankjewel.
0: Excuses.
1: Nee, geen probleem, joh. Wij vertrekken graag. Met de fiets gaan wij op stap door Antwerpen het komende uur. Want Stijn Wens is hier en dat is hoog bezoek. Dat is niet de eerste keer, Stijn, dat jij hier bent. Maar misschien wel de vierde keer of de vijfde keer in heel die carrière van mij van de radio maken.
2: Maar die lange carrière. Die carrière is hoger dan mijn lengte van het hoge bezoek.
1: In ieder geval, wederom welkom en dat belooft.

0: Zo, dat was de Morendans, Stijn. Dat was de muziek van de 16e eeuw hier in Antwerpen.
1: De Gouden Eeuw.
0: De Gouden Eeuw, ja. Dat was,
1: dat was eigenlijk maar 30 jaar. Ik heb het eens nagekeken. Dus,
0: ah ja?
1: Ja.
0: Dus, ze hebben dat wel overdreven.
1: Ja, inderdaad.
0: De N-VA was toen ook aan de macht.
1: Het was nogal een lange aanloop en het was nogal plots gedaan. En de Gouden Eeuw was eigenlijk gewoon...
0: Ja.
2: Er was toen ook al een beetje post-truth.
1: Inderdaad.
0: Ja. Zeg, was er toen al iets wat ze fiets noemden?
1: Nee. Ja, nee. Nee? Ik had zo wel iets met wielen, met zo'n, waar je kon opzitten en dan zo...
0: Trappen zelf.
1: Trappen, maar dat was nog niet echt... De fiets is eigenlijk pas echt doorgebroken op het moment dat ze dus een ketting en een trapper hadden. Ja, en echt een ketting en wat uit te willen.
0: En weet jij welk jaar dat we dan spreken?
1: Nee. Dus, ik denk, ja, ergens in de 19e eeuw.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: De fiets is zo jong. Dat kun je toch niet inbeelden?
1: Ja,
0: je had
1: wel van die loopfietsen en zo, en van die andere, met trappers op de voorwielen en zo, maar dat was allemaal nog niet zo... Ja.
0: Ah zo, dus ja. die fietsen met dat groot voorwiel en dat klein achterwielje?
1: Ja, dat is 19e eeuw, hè. Maar dan daarvoor had je nog zo houten dingen en zo, karrewielen, waar ze dan trappers hadden opgezet en zo. Ja. Maar daar ging je eigenlijk niet vooruit. Maar vanaf dat je die trap als in het midden had, met dan een aandrijving naar het achterwiel, dan werd dat echt... Je verrast me wel een beetje, hè. Ik had dat moeten voorbereiden.
0: Ah, wel, ik denk dat voor de volgende keer, dan is de historie van de fiets.
1: Ja,
0: hoe zit dat in? Want wie is die? Is dat meneer Ketting die dan...
1: Ja, wat heel mooi is, ja, eigenlijk aan heel dat fietsverhaal, is dat de fietsen... eigenlijk zijn de vrouwen, eigenlijk, die zijn er eigenlijk mee begonnen.
0: Mm.
1: En die hadden natuurlijk altijd een rok aan, van die lange kleedjes en rokken. En dat was super ambetant om mee te fietsen. En die zijn dan eigenlijk broeken beginnen dragen. En dus de fiets is eigenlijk een heel belangrijke schakel geweest in de emancipatie van de...
0: Oh, oké.
1: Geweldig. Ja.
2: Het ging hand in hand.
1: Ja.
2: Oké.
1: Ja. Dus en dan, ja, vandaag zie je dat nog altijd. Hè. Er zijn meer vrouwen die fietsen dan mannen die fietsen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is eigenlijk wel... dat is altijd een goede indicator als je veel vrouwen ziet fietsen. Dat wil zeggen dat je stad... dat de stad veilig is en comfortabel en goed om op te fietsen. Ja.
0: Dus die mannen die hebben dan die namen eerst het paard dan?
1: De koets
0: en het paard. En dat is nu de auto.
1: Ja, het was in het begin was dat fietsen ook wel een beetje bourgeois. Allee, was zo wat...
0: Even de happy few.
1: Ja.
2: Maar de voorloper was een soort trottinet.
1: Inderdaad, ja, daar had ik nog van die trotten in.
0: Kijk eens, volgens mij is er een hele studie die open ligt, dat jij eventueel de historie van fietsen in Antwerpen.
1: Want je had ook elektrische steppen, dat bestond 150 jaar geleden ook al. Hè. Dus dat is echt ongelooflijk, ja. Dus dat is, die hebben ze terug afgevoerd.
2: misschien ontwikkelt de geschiedenis zich dan toch een beetje cyclisch.
1: Ja, wie weet.
0: Van die steppen gesproken, gaan we daar meningen over spuwen? Of zijn we daar blij mee?
1: Ja, binnen de fietscommunity was er eerst een beetje een soort... een soort aversie tegen die steps.
0: Ja.
1: Maar ja, eigenlijk mogen wij als fietsers niet naar die steppers kijken, als dat automobilisten naar fietsers kijken. En wij moeten ons daar
0: verdraagzaam zijn.
1: Ja. Wat je wel ziet is dat die steppen eigenlijk een oplossing is voor een aantal sociale lagen in onze bevolking,
0: ja,
1: waar dat die step er wel voor zorgt dat mensen zich beter kunnen en vlotter kunnen bewegen. Dus dat is toch een gap die wordt ingevuld nu, dankzij die elektrische steps.
0: Ja.
1: En dus dat was, daarvoor moesten die mensen op een andere manier in de plan trekken. En, dus dat is wel goed dat die mobiliteitsarmoede een beetje is afgenomen door de komst van die step. Ja.
0: Ja. Goed, beste luisteraars, goedemorgen. Wij zijn van Antwerpies en wij hebben bij ons de gast vandaag, Stijn Wens. En Stijn Wens, die komt op, is Antwerpenaar, en komt op voor de fiets. En we gaan eerst een jingle draaien en dan gaan we u verder toelichten wat je allemaal mee bezig bent, Stijn.

0: Natuurlijk met fietsbel.
1: Zo, dat is de jingle een beetje voor van de Critical Mass Bike Ride, hè?
2: Inderdaad.
1: Voor de mensen die nog nooit op de laatste vrijdag van de maand mee zijn gefietst, zou ik zeggen, gaat jij ze uitnodigen?
2: Ja, kom af, dames en heren. Dus kom allemaal af, elke laatste vrijdag van de maand, op het Theaterplein. Be there on the Theater Square. 18 uur. Fietsen wij door de stad een uurtje. En dat is heel tof, want wij krijgen professionele politiebegeleiding. Dat wil zeggen dat wij aan geen enkel verkeerslicht moeten stoppen. En dat wil zeggen dat dan kan je eens voelen hoe ver je kan fietsen op een uurtje, als je nergens niet moet wachten.
1: Ja, het is dus, er wordt vertrokken aan het Theaterplein.
2: Ja,
1: en ook, er wordt daar ook aangekomen.
2: Inderdaad.
1: Het is een uurtje, dus het is niet lang.
2: Nee.
1: En gevoelt u de koning te rijk op uw fiets door de stad? Want de baan wordt vrijgemaakt.
2: Absoluut.
1: En je kunt dus vrij fietsen samen met collega's, fietsers.
2: Met collega's en vrienden en familie. Dus je kunt echt een uurtje genieten van de stad. Mm-hmm. Midden in de avondspits van de vrijdag.
1: Het is altijd een andere route die wordt uitgestippeld.
2: Ja, dus ik probeer zo wat, de doelgroep. Dus in het centrum van de stad wonen eigenlijk al heel veel fietsers. Heel veel mensen die als hun hoofdtransportmiddel een fiets hebben. Mm-hmm. Vanaf dat je eigenlijk de single, buiten de single, is dat helemaal omgekeerd. Daar gebruiken de meeste mensen hun wagen als hoofdverplaatsingsmiddel. En dat is eigenlijk mijn doelgroep. Dus ik probeer altijd toch vanuit het Theaterplein op een gegeven moment die single over te steken. Om daar ook aan de mensen in de pampas, gelijk als ze zeggen hier in de stad, om die te overtuigen en te besmetten met ons fietsvirus.
1: Ja.
3: Er is dus een scheiding intramuros, extramuros.
2: Inderdaad, dat klopt. Ja,
3: buiten de single in de ring, daar...
2: En hoe verder dat je weggaat van de stad, dus die regio, die is eigenlijk nog heel autocentrisch, gelijk als ze zeggen.
3: Daar is echt het wingewest voor jou.
2: Ja, inderdaad. En die, niet alleen voor mij, ook voor... Voor de mobiliteit en de stad en de vooruitgang van de stad is dat cruciaal dat die mensen van gedacht veranderen. Maar dat is een zeer moeilijke opdracht waar dat de overheid op dit moment niet in slaagt om die te overtuigen of te verleiden om op grote schaal van vervoersmodi te veranderen.
1: Nou, doen ze wel genoeg hun best?
2: Dat vraagt mij soms ook af, ja.
3: Zeg maar, zit de elektrische fiets niet serieus in de lift?
2: Want je ziet meer en meer mensen met de elektrische fiets rijden. Maar dat is in het geheel van alle verplaatsingen, dat is wel enorm toegenomen, maar dat is niet om te zeggen van amai. We zijn hier in heel de vervoersregio Antwerpen nu massaal beginnen fietsen.
3: Het valt gewoon op.
2: Ja, het valt. Ja. Ja, ja. Ja. Het is, als je 's morgens met een elektrische fiets over een van de bruggen van onze ring rijdt, dan zie je dat er nog altijd een probleem is. Hè. Elke moment van de dag
1: staat het autoverkeer stil.
2: Ja, voilà. Ja. En als het autoverkeer stilstaat, dan beginnen die mensen hun weg te zoeken op een andere manier in hun auto. Die beginnen dan op de single te rijden of die denken van ik rij even langs de kaaien of ik rij... En die, dus dan loopt eigenlijk op een duur loopt alles vast eigenlijk.
1: Mm-hmm. Wat de kaaien betreft, het initiatief om die tunnel te maken onder de suikerij, die is ondertussen afgewend, hè?
2: Ja, ik denk dat zo'n beetje een soort... Een onderhandelingsitem was dat ze hadden klaargelegd voor de verkiezingen. Mm-hmm. In positie hadden gezet, zodanig dat ze dat dan konden laten vallen in de onderhandelingen.
1: Oh god.
2: Ja, ik denk dat dat zoiets geweest is, want het is eigenlijk gewoon een crazy idee. Ja. Vanaf de eerste dag al. Dus,
1: het idee was eigenlijk om verkeer te kunnen langs daar leiden, als het ware. Hè?
2: Ja, dat is nu nog altijd, hè, maar ze wouden eigenlijk... Ja, er is eigenlijk in Antwerpen een heel grote afstand tussen de stad en de rivier. En ze willen eigenlijk die rivier dichter bij de stad brengen. Mm-hmm. En dat kun je doen door pleinen aan te leggen. Maar dan zit die kaaiweg natuurlijk enorm in de weg.
1: Ja.
2: En dan dachten ze van, een tunnel is dan de oplossing. Maar een knip is natuurlijk de oplossing. En die tunnel, dat is een crazy idee, zeker op die plaats. Omdat daar zitten heel veel ondergrondse vesten nog. En dat is een gigantisch kostelijk grapje om daar een tunnel te gaan bouwen.
1: Dat doet mij denken aan die uitspraak, close The city, close it for cars and the magic happens.
2: Inderdaad, dat is heel grappig. Ja. Dus als je iets wilt, als je wilt dat er iets gebeurt, dan moet je het gewoon doen. En dan gebeurt het. Allee, dus dat is heel simpel. En zo is dat dus ook met mobiliteit. Hè. Als je in een barreel zit, in het begin van de straat, dan rijden er geen auto's niet meer door die straat. Allee. En zo simpel is het eigenlijk.
1: Ja. Ja.
2: En dan in het begin hadden we wat mensen die zagen, maar als je dan 2 jaar later aan die mensen vraagt, zullen we een barreel terug open doen? Dan wil niemand dat nog, natuurlijk. En maar dat heeft wel een tijd nodig. Dat duurt een tijd, ja.
1: Ja. En daarvoor zijn een aantal vooruitstrevend denkende mensen nodig om dat beleid in de stad te zetten.
2: Ja, dat er regelmatig verkiezingen zijn en dat dus een tijd nodig heeft en dat je dus al redelijk snel nadat je verkozen bent zo'n dingen moet doen om dat te kunnen cashen met de volgende verkiezingen. En dus, ja.
1: Zit er een politieker in nu, Stijn?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee.
1: Denk jij niet stiekem van ik moet mij hier in dat politiek bedrijf smijten?
2: Dat helemaal niks voor mij is. Ik denk dat ik heel snel heel verdrietig zou worden. Ja. Ik doe het veel liever op deze manier. Nu kan ik me amuseren. En
1: je moet natuurlijk een beetje opportunist zijn, hè? Als je in de politiek gaat.
2: Opportunist, ja. Ik denk dat je vooral... Je moet best niet te veel ideeën hebben, eigenlijk.
1: Ah, zo.
2: Luisteren naar de ideeën van andere mensen. En daar dan voor kijken wie dat de meeste dezelfde ideeën heeft. En daarna voor gaan, zodat je de volgende keer terug...
1: Ja, dus opportunist zijn, met andere woorden.
2: Inderdaad.
3: Maar er raken veel af, hè.
2: Ja,
3: er
2: zijn...
3: In de gemeenteraden is nu weer iemand afgehaakt in Hemiksem.
2: Ja, er zijn...
3: Een groene schepen die het niet meer zag zitten. Nee, de toxische werksfeer.
2: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Je moet dat zeker eens doen. Hè. Je kunt dat online volgen in de gemeenteraad. Ja. Dat is echt hilarisch. Dat
1: doet mij denken aan... onlangs was ik in de kringwinkel en er was een boek geschreven door het kindermeisje die daar in die bunker was waar dat Hitler leefde.
2: Ah, ja.
1: En die had dus van heel kort bij gezien hoe Hitler was eigenlijk, gedurende een heel aantal jaren. En dan dacht ik van eigenlijk is dat wel interessant om dat boek te lezen. Maar ik dacht van ik ga dat toch niet meepakken, want dan heb je zo... Hitler komt dan zo nabij. Hè. Die ligt dan naast je bed eigenlijk. Dat kun je toch niet... Maar langs aan de andere kant...
3: Waarom moet je dan naast je bed liggen?
2: Ja, ik zou dat in je bed liggen. Ja.
1: Hitler, je moet in de keuken blijven. Zo.
2: Maar mij mooi die al lezen wat je
1: dus boek ik heb dat boek dan toch niet meegenomen, alhoewel ik dat toch achteraf moet ik stiekem toegeven dat ik wel een paar keer aan gedacht heb. Van je zou toch...
3: Ligt dat op je pingpongtafel of zo?
2: Ja.
1: Ga jij het voorlezen misschien voor mij?
2: Wij flashen wel...
1: We waren over opportunisten bezig en dingen. Maar we komen terug naar Oya Velo.
2: Ja, maar ik wou even nog eens zeggen. Dus het voordeel van dat opportunisme is als je zorgt dat de mensen allemaal meer fietsen willen en meer... leefkwaliteit in een stad, dan zal de politiek daar ook naar handelen. Hè? Dus je moet als je de dingen wilt veranderen, moet je misschien gewoon de kiezers overtuigen en niet zelf in de politiek gaan, maar gewoon als activist of als...
1: Daar op die plek voel jij je meer thuis. Hè?
2: Ja, inderdaad. Ja.
3: Dus je hebt precies politici. Zo. Wij begonnen gewoon af te wijken van het onderwerp.
2: Inderdaad, klopt.
1: Er zitten vreemde figuren in ons allemaal. Hè. We hebben een 12-tal persoonlijkheden, hè, elk van ons.
2: Ja, dus, inderdaad. Maar die Oya Velo, dat is wel iets heel speciaals, iets heel mooi, waar ik eigenlijk wel trots op ben.
1: Mm-hmm, vertel.
2: Dus ik had eigenlijk moeten vragen om een K3-nummer voor te bereiden.
1: Ik kan het nog opzoeken natuurlijk.
2: Ja, dus dat is oké. Misschien voor een beetje in de sfeer te komen.
1: Ja. Je kunt het misschien zingen of zo.
2: Dus Oya Lele, dat is een bekend nummer van K3.
1: Ja, iedereen kent het, dat is genoeg.
2: En dus op 29 mei is er een groot concert van K3 in het vroegere Sportpaleis. Dat heet nu de AFAS Dome.
1: Ja, leuke naam, hè?
2: Ja.
1: AFAS Dome.
2: Ik weet niet wat AFAS wat dat is eigenlijk.
1: Dat is de broer van PFAS, niet? Is dat?
2: Ah, nee. Volgens mij is dat iets met verzekering of zoiets. Of met... Ik weet het niet. Of een... Wat is dat, weet jij dan?
1: Dus als je PFAS in je lijf hebt, dan kun je bij AFAS terecht voor een vergoeding.
2: Van AFAS. Ja, ik weet het niet. In ieder geval... De AFAS Dome, die zitten eigenlijk met een hele grote uitdaging. Omdat er gaan nog 10 jaar werken aan de ring en zo. Mm-hmm. En het is eigenlijk helemaal niet zo evident om met een auto naar de AFAS Dome te komen.
1: Oh, oké. Okay. Ik hoor het al aankomen.
2: Ja, dus er zit heel veel druk op die wijken daar rond, op die verkeersafwikkeling. Ja. En die zijn eigenlijk aan het nadenken, hoe kunnen wij die oplossen? En het openbaar vervoer wordt ook enorm... het lijkt voor mij wel alsof het gesaboteerd wordt eigenlijk, maar het werkt niet goed. En als je na een concert in de AFAS Dome naar de tram gaat, dat is gewoon dat is bijna een deportatie of zoiets. Dat is echt... er stonden allemaal van die mannen met fluwel vestjes die je zo opjutten om te wachten of om door te lopen. Dat is echt...
1: Niet fijn eigenlijk.
2: Ja, en dus die mensen die willen... Ik vind het een mooi voorbeeld als je naar Disneyland Parijs gaat bijvoorbeeld. Vanaf dat je daar uit je auto stapt, zit je eigenlijk mm-hmm. al in de experience. Ook al moet je nog 3 kwartier wandelen tot aan de ingang. Je zit eigenlijk al in de experience. Hè? Dus vanaf dat je uitstapt, zit je in de beleving van het... Je zit in een gedesigned concept. En dat willen ze eigenlijk daar aan de AFAS Dome ook doen. Dus ze willen eigenlijk mensen meer... vanaf dat een voordeur uitgaan eigenlijk al in de sfeer komen van het concert. En dus ja, dat is zo een parkeerplaats zoeken en al die hassle en zo is echt enorm. Ja, je komt eigenlijk helemaal gestrest aan op die plek. En ook daarna wil je snel terug weg, want je wilt er zo snel mogelijk weg uit die chaos. En dus ze willen dat eigenlijk allemaal wat meer gaan designen en er meer een experience van maken. Dus ze willen meer mensen overtuigen om met de fiets of met alternatieve vervoer naar daar te komen.
1: Ja.
2: En dat steun ik, dat vind ik een fantastisch idee. Dat is ook hetgeen wat er moet gebeuren.
1: Ja.
2: Dus ik wil dat keihard steunen.
1: Aha.
2: Dus de 29e mei, dan is het een speciale Critical Mass Edition, namelijk een Oya Velo editie.
1: Okay.
2: En dan fietsen wij van het Theaterplein, waar ook een eventlocatie is van dezelfde organisatie van Beat. Die hebben daar ook de Stadsschouwburg, waar zij concerten doen. Fietsen wij eigenlijk naar de AFAS Dome. En het is helemaal in de K3-sfeer. Dus we gaan K3-muziek spelen en we roepen de mensen op om zich te verkleden. En we maken er gewoon een groot fietsfeest van, richting AFAS Dome. En dan met de mensen die niet naar het concert gaan, fietsen we daarna terug naar het Theaterplein.
1: Aha. Voilà. Ja, heel fijn.
2: Ja.
1: Dus dat is voor de luisteraar die het niet hebben gehoord, 29 mei.
2: Ja,
1: kan u dus op het Theaterplein vertrekken.
2: Ja,
1: kom verkleed als een K3.
3: K3.
2: Ja,
1: het wordt een avontuur. En is de politie daarmee akkoord die jullie gaan begeleiden, dat jullie dan langs die drukke massa
2: gaan passeren? Ja, die gaan dat fixen. Ja. Die doen dat heel goed. Hè. Dat is echt cool. Ik heb de indruk dat die dat zelf echt ook heel leuk vinden om te doen.
1: Ja.
2: Dat zijn allemaal dus politieagenten op de fiets.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Die begeleiden ons. En dat is elke maand.
1: Je hebt daar een goed contact mee.
2: Wij bespreken de route. En zij zeggen ook, bijvoorbeeld in de winter, dan is het eigenlijk al donker. En dan is het wel de bedoeling dat elke fiets een fietslicht heeft en zo van die dingen. Dus we proberen ook op die manier
1: te sensibiliseren.
2: En er is eigenlijk wel een goed tof contact. Dat is ooit anders geweest. Maar sinds dat dat fietsteam van de politie dat doet, is dat echt wel tof. Dat verloopt goed. Ja,
1: ja, ja,
3: ja. Ja, de AFAS Dome. Ja, vroeger zag ik altijd zo keiveel mensen in tram 3 die van het Sportpaleis kwamen. Dan zaten die tram 3's bomvol, maar dat gaat nu ook niet mee natuurlijk.
2: Nee, inderdaad. Dus
3: de metrotunnel is gesloten.
2: Inderdaad. Ja, dat is een bijkomtisch sabotage ding. Dus vroeger dan parkeerden mensen inderdaad, bijvoorbeeld mensen die van het Oost-Vlaanderen of zo kwamen, die parkeerden dan in de Park and Ride. En die pakten dan daar een tram en die reden dan zo naar het Sportpaleis.
1: Ah, dat kan dus niet meer, de komende zoveel maanden.
2: Ja, ja, dat kan niet meer, dus dat is echt een chaos. Ja. Hè.
1: Ja. Want in Park and Ride, daar heb jij het voor de sluiting van de metro ook al eens gaan kijken en gezien dat daar vrij leeg is, kwestie van wat daar staat van auto's.
2: Ja, inderdaad. Dus je zit in een auto, je kent Antwerpen niet en je rijdt Antwerpen, dus je volgt gewoon de pijlen Antwerpen centrum. Hè? Of je volgt, je zet je routeplanner op Antwerpen en je komt gewoon hier in stad.
1: Dus het zou beter aangeduid moeten zijn op de uitstraden.
2: Ja, er zijn steden in Frankrijk, als je centrum volgt, dan kom je beperking uit. Hè? Zo moet het eigenlijk zijn. Hè?
3: Maar het is wel zo, Stef, bij grote evenementen staan er wel veel auto's.
2: Als het echt zo koopjes bedoelen. Mensen hebben hun lesje wel geleerd ondertussen, zo met kerstmis of zoiets. Maar dat is zeker niet elke dag. Ja. Ja. Ik heb nog heel veel mensen die de stad inrijden met hun auto. Zeker van buiten, alleen niet geen mensen die in de stad wonen, maar mensen die echt van buiten komen, toeristen en bezoekers.
1: Is dat nu al van kracht dat, dat de metro niet meer rijdt?
2: Ja, die is
3: 4 maanden.
2: Ja.
1: Dus jij hebt er al mee te maken. Rafa, merkte jij meer drukte op de andere invalswegen?
3: Zeker, de veerboot is echt druk. Ze hebben nu eigenlijk een ingang en een uitgang gemaakt. Dus ik was zo dom te proberen langs de ingang te gaan, maar dat ging dus niet. Iemand wees mij terecht, daar is de uitgang. En ik zag het zo ineens, ik mag hier niet op.
1: Nou. En de boten zijn drukker, maar er is ook meer frequentie in overvaart? Of?
3: Ja, want ik was dus gisteren, ik had zo rond 4 uur in de namiddag, had ik de veerboot naar rechteroever gepakt. En dan zag ik daar echt dromen scholieren langs die ingang gaan. En daarom werd ik zeker terecht gewezen. Maar het is echt wel gescheiden nu, een ingang en een uitgang. Ze hebben er een uitgang bijgezet. Daarvoor was er maar één weg. Zo.
1: Ja. Ja. Ja. Dat doet mij natuurlijk ook denken aan de brug over de Schelde. Verdorie, dat liedje had ik ook moeten meebrengen natuurlijk.
2: Er is geen brug over de Schelde, hè?
1: Fietsbrug over de Schelde, die...
2: Ja, die is aangekondigd, hè?
1: Is aangekondigd. Of is dat ook misschien een verkiezings...
2: Ze zijn daar... Dat is wel iets dat ze echt wel willen. Dat is ook een soort medaille die je dan...
1: Op je palmares kunt schrijven. Op je opportunistische palmares.
2: Ik ben al 12 jaar bezig en dat zou toch wel schoon zijn dat hem op een gegeven moment kan afsluiten met zo'n iconisch kunstwerk in de stad.
3: Maar wordt dat alleen een fietsbrug?
2: Een fiets- en voetgangersbrug, ja.
3: Oké, want dat is dan toch wel heel duur.
2: Dat is 225 miljoen. Ja. Maar er wordt elk jaar
1: om te beginnen.
2: Ja, dus er wordt elk jaar meer aan fietsinfrastructuur uitgegeven. Uh-huh. En als je dan zo van die grote kunstwerken hebt, dat is wel handig, want dan is dat budget. Allee, dan moet je niet te veel fietspaden verharden of aanpassen.
3: Ja.
2: Dan maak je gewoon één brug en dan kun je zeggen, we hebben 300 miljoen uitgegeven aan fietsinfrastructuur. Dus dat is op zich wel een gemakkelijke manier om dat budget gewoon op te maken en te zeggen van, kijk eens hoeveel dat wij aan fietsen uitgeven.
3: Ja, dat doet de NVA graag ook zo in stenen investeren. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, soms moet je dan echt lang wachten, want die brug die kan niet altijd functioneel zijn. Hè. Die moet functioneel zijn, hè. Die moet dan
2: Openkomen. Ter hoogte van waar die fietsbrug komt,

0: die de bocht van de Schelde nemen, die kunnen eigenlijk... ja, die moeten eigenlijk zeker weten dat ze door kunnen uit de hoogte van het zuid. Want anders moeten die, kunnen die, vanaf dat die in die bocht zitten, kunnen die eigenlijk geen manoeuvres meer doen om te zorgen dat het misloopt.
1: Nee, ja.
0: Dus die moeten eigenlijk daar al beslissen van ik stop, ik ga beginnen te remmen of ik ga draaien of ik weet niet wat. Dus die moeten eigenlijk, daarom dat die brug eigenlijk lang op voorhand moet openstaan voordat die een boot kan, ja, kan komen eigenlijk.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: En dat, is, ja, dat maakt dus inderdaad dat je wachttijden hebt van een uur, anderhalf uur. En ze zeggen dan van ja...
1: Een uur, anderhalf
0: allee, opening, dus dat die opening open, dat die brug open gaat staan. Hè, dat dat een uur, anderhalf uur gaat staan. Maar ze gaan dan met apps werken, dat je dat op voorhand kunt zien. Zodanig dat als je elke morgen over die brug fietst, dat je op voorhand kunt plannen van, ah nee, ik ga morgen vroeg gaat de brug openstaan, dus ik ga dan op de drukke boot zitten of ik ga dan door een tunnel fietsen.
1: Ah ja, ja. Met openstaan bedoelde dat je er niet over kunt rijden.
0: Ja, inderdaad, dat is ook wel grappig. Je hebt dat, ja, dat is ook zoiets, dat zit, zelfs die problematiek zit in onze woordenschat, in ons vocabulaire, zit daar ingebakken. Hè? Dus een brug die openstaat, dat is eigenlijk, ja, wat is dat eigenlijk? Dat is een brug die gesloten is eigenlijk. Hè? Als je een fietser bent, maar als je een boot bent, is dat tof, hè, dat een brug openstaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat is, ik heb dat ook met straten bijvoorbeeld. Ja, ik mis misschien een leuk bruggetje naar de Open Stratendag. Ja. Dus wij organiseren met een aantal mensen de Open Stratendag in september. En hetgeen wat wij doen is, wij zetten een barreel in het begin van de straat. En,
2: de straat gaat toe.
0: En wij openen de straat. Mm-hmm. Ja, dus dat is iets om over na te denken. Hè. Dat...
1: Ja, waarom niet gewoon een elektrische veerboot, vraag ik mij af.
0: Ik weet niet wat elektrisch überhaupt kan, omdat de Schelden is heel harde stromingen.
1: Aha.
0: Ik weet niet of het zo'n elektrische motor krachtig genoeg is om zo'n boot... Want dat is echt niet simpel. Dat is geen sinecure om hier gewoon naar de overkant te varen.
2: Mm-hmm.
0: Wat je ook hebt, er zit 6 meter getijdenverschil op onze rivier hier. Dat maakt dat mensen met kinderen, met bakfietsen, met zware dingen op hun fiets, dat soms niet simpel is om op een veilige manier beneden te geraken als het laag tij is.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ken mensen die dat niet durven met kinderen bijvoorbeeld, als het echt laag tij is, om dan langs die vlakte naar beneden te gaan.
1: Okay.
0: Ja. Dus dat is ook iets dat... Ja, dat maakt dat niet zo inclusief eigenlijk.
1: Een kabelbaan, dat is ook al
0: iets gereden. Ja, een kabelbaan is dat echt, dat werd echt weggelachen. Ik heb ook bij die... dat is heel grappig eigenlijk. Dus er was een soort werkbank georganiseerd. En die werkbank die heette Werkbank Fietsbrug. En daarin gingen we dan beslissen wat dat we gingen doen. Een kabelbaan, een brug of een veerboot. En maar die werkbank, dat is gelijk dat je de pizza-werkgroep hebt en je gaat beslissen wat je gaat eten. Allee, dat is gewoon hilarisch. En maar die heette dus Werkbank Fietsbrug. Dus het was heel duidelijk al op voorhand. En dat was dan een studiebureau die een rapport heeft gemaakt. Waar de onderzoeker die dat rapport geschreven heeft er zelfs zijn naam niet onder gezet. Maar dat is eigenlijk een lachwekkend rapport waarin er een aantal afwegingen zitten tussen de verschillende manieren om de Schelde te kruisen. En ja, dus de fietsbrug kwam daar als beste uit.
1: Uh-huh.
0: Maar dat is eigenlijk, ja...
2: Ja. Ik doe me denken aan het boek dat Koen Kennis heeft geschreven, waarin dat hij ook in de inleiding dan... zegt van, we gaan hier revolutionair alles aanpakken en dan...
0: Wordt er niet veel revolutionair aangepakt.
2: En dan voor de rest van het boek is het eigenlijk heel eenzijdig.
0: Ja, klopt, ja.
1: Zeg, en waarom geen echte fietserstunnel? He, want we hebben nu die pijp naast de Kennedy-tunnel, hè, dat ze dan soms fietserstunnel noemen, maar ik weet dat de Fietsersbond daartegen is. Ik weet niet wat jij ervan denkt, om dat zo te noemen. Want dat is ook maar een kleine lift en zo. En soms is die dan kapot, want nu was...
2: Slang aanschuiven vaak, hè?
1: De eerste dag, hè, 4 mei, pre-metro was gesloten en er was al meteen een lift kapot in die tunnel.
0: Ja, dat is echt... Maar die tunnel, dat is eigenlijk een evacuatiekoker van de Kennedy-autotunnel.
1: Uh-huh.
0: En die hebben ze dan... Die staat onder onderdruk of zo. Dan is dat die rookgassen en zo, dat is eigenlijk een technisch stuk van de Kennedy-tunnel, maar dat is eigenlijk totaal niet ontworpen voor fietsers in te zetten of voetgangers. En daar hebben ze gewoon, aan routeparcours hebben ze dat eigenlijk beslist van we gaan hier gewoon dat zo maken dat we er fietsers in kunnen steken. Maar dat is nooit niet echt zo ontworpen of zo.
1: Nee.
0: En Ja, dat is gewoon... Ja, ten eerste is dat helemaal niet gezond om daar door te fietsen.

0: En ten tweede is dat, ja, dat is gewoon, die capaciteit is gewoon hilarisch laag. Vooral ook omdat als je een brommerje hebt in Antwerpen, dus je hebt gewoon een 50cc brommerje, dan is dat de enige manier om aan de overkant te geraken.
1: Uh-huh.
0: Dus je kunt alleen maar door dat tunneltje gaan met je scooterje als je naar linkeroever wilt.
1: Tenzij je te voet gaat. Of met de veerboot. Of denk, mag dat niet op de
0: veerboot? Volgens mij mocht je met dat brommerje niet op de veerboot.
1: Ah nee, inderdaad. Ik heb het al gezien. Ja, iemand die daarop probeerde te geraken, ja, die veerboot, en dat mocht niet.
0: Ja, dus ja, dat is... ja, dus mensen die het openbaar voer geraken, klaken, maar alleen zo mensen met brommerjes, denk ik even problematisch. Hè. Dus je kunt niet in een appartementje, in een sociale woning op linkeroever wonen en denk je, ah ja, ik moet nu even voor een job in Ekeren zijn of zoiets. Een brommerje is geen optie eigenlijk.
1: Mm-hmm. Maar je mocht niet met de brommer te voet door de voetgangerstunnel?
0: Nee, dat denk ik niet eigenlijk.
2: Dat of, denk ik wel.
0: Misschien te voet, als je hem echt helemaal afzet.
1: Ja. Ja.
0: Maar ja, ja, dat is wel echt een lang stuk. Hè.
2: Ja.
1: Ja.
0: En dan moeten ook in de
1: lucht. Ik weet dat je. Er was een verandering. Want de Speedelex die mochten ook niet meer erdoor. Die moesten ook te voet.
0: Inderdaad. Ja.
1: Door de voetgangerstunnel.
0: Ja. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk. Ja, je hebt ook een soort pendelbus nu. Die langs door de Kennedy-tunnel rijdt. Maar die staat dan mee in de file in de Kennedy-tunnel. Want je zou dan kunnen zeggen, ah ja, we doen als stad een statement. We maken één van de drie rijstroken van de Kennedy-tunnel maken we een busbaan.
2: Ja.
0: Waar dat op het gebied van efficiëntie enorme winst zou zijn.
2: Ja, ja.
0: Als je een hoeveelheid mensen efficiënt wilt verplaatsen, is een busbaan echt 100 keer efficiënter dan een rijstrook. Dus er is alles voor te zeggen om daar een busbaan te maken waar alleen bussen en taxis over mogen rijden. En dan zou zo'n pendeldienst perfect, alleen goed werken. En dan zou je ook, gelijk als ze dat in de Liefkes ook kunnen doen, een fietsbus kunnen maken. Hè, waar mensen hun fiets of hun brommerje op de bus zetten en dan die bus door de Kennedy-tunnel over die busbaan laten rijden. Maar dat is ook een... op deze moment zijn dat dingen die waar je... Ja, als je dat voorstelt, dan wordt het gewoon... Ja, wordt gewoon... Ja, ze lachen er gewoon uit. Ze zijn zoiets van, bedromer. Allee, ja.
1: Maar met die Oosterweelverbinding komt er ook iets nieuws van het fietsenstunnel, dacht ik.
0: Ja, dus er is de Oosterweeltunnel. Dat is een tunnel die ze gaan bouwen ter hoogte van de Top Hat vroeger en ter hoogte van het Noordkasteel. Daar gaan we ook kunnen doorfietsen, maar dat is een tunnel van 2,5 kilometer.
1: Amai.
0: Ja, hè, dus dat is helemaal niet te vergelijken met de voetgangerstunnel hier.
1: Mm-hmm.
0: Het is veel langer. En er zit wel, gaat wel...
2: En waar gaat die buiten komen?
0: Die vertrekt eigenlijk ter hoogte van de... Van het Noordkasteel, alleen waar dat vroeger het Noordkasteel was, want als je er nu komt, is gewoon verdwenen eigenlijk.
2: Ja.
0: Hetgeen waar dat er nog van over was. Hè, want eigenlijk... Het Noordkasteel, het historische Noordkasteel, was een veel groter domein. Ze hebben daar ondertussen al helemaal al een stuk van afgesneden, maar nu is het gewoon helemaal weg eigenlijk. En dan, dat komt eigenlijk uit, maar dat is veel verder richting stroomafwaarts, komt dat terug boven. Dus dat is echt, die tunnel die loopt eigenlijk op een moment zelfs bijna... parallel met, dus die loopt eigenlijk onder de Schelde in de stroomrichting van de rivier.
2: En dat is ook de bedding waar de auto's gaan rijden dan? Of?
0: Nee, dat is gescheiden.
2: Dat is iets anders. Dus dat is een andere tunnel nog?
0: Ja, dat is één constructie waarin dat je eigenlijk twee keer drie rijstroken hebt. Allee, dat is twee keer drie rijstroken, denk ik, of twee keer vier rijstroken. En dan een aparte koker waar dat de fietser zit. En onder die koker waar dat de fietser zit, zit er eigenlijk een koker voor het afvoer van het water. En we weten nog allemaal van die dingen.
1: En waar kom je dan uit op linkeroever?
0: Ja, maar als ze dat nu ontbouwen, dat is echt...
1: Ietske voor buiten Sint-Annabos.
0: Ja, inderdaad. Ja, verder achter eigenlijk. Ja.
1: Toch wel.
0: Ja.
1: Ja, het is 2,5 kilometer.
2: Wie gaat die tunnel dan gebruiken? Dat zijn mensen die van Melzelen of verder doorkomen dan?
0: Ja, heel dat Oosterweelproject is een project voor onze haven. Hè. Je hebt de grootste containertrafiek zit aan de andere kant van de rivier. Hè. Die zit op linkeroever. Maar merendeel van de containers die hier van de boten gaan, die moeten over de rivier. Die moeten naar de andere kant. Die moeten, hè. Dus, en dat is nu, dat moet nu allemaal langs de Kennedy-tunnel of langs de Liefkeshoek-tunnel. En dat is gewoon een capaciteitsprobleem. Dus dat moet eigenlijk, dus daarom dat ze die een tunnel maken, hè, dat mensen, de containers die van de boten gaan, dat die efficiënt naar het inland kunnen. Hè.
1: En wordt die nieuwe tunnel dan wel gezond om in te fietsen?
0: Ja, die is helemaal afgezonderd van de nieuwe. Dat is niet dezelfde, want je hebt in die nieuwe tunnel heb je ook in het midden een evacuatiekoker. En die is echt een logistiek, alleen een koker waar je ook een hulpdienst of zo in kan rijden als er een calamiteit is in een van die twee tunnels. Ja. Dus dat zijn eigenlijk een hoop bazen die samen in een soort kasset zitten. Want ze hebben die in stukken laten zakken, hè. In het water, omdat er is eigenlijk weinig technologie, boortechnologie in België, in Vlaanderen aanwezig om echt tunnels te gaan boren. En dus hebben we eigenlijk gezegd van we gaan grote betonblokken maken en we gaan die dan laten verzinken in de rivier. En dan gaan we die aan elkaar koppelen en dan hebben we een tunnel. Dat is een beetje het concept van de Oosterweeltunnel. Ja.
2: Oké, okay,
0: allemaal heel trots op.
2: We gaan even een muziekje nog draaien.
0: Ja.
2: En dan komen we terug. Beste luisteraar, we hebben Stijn Wens op zoek. De toekomstgeschreven van mobiliteit.
0: No way.

0: Zeg, er zijn nogal wat liedjes gemaakt. Ik heb dat eens even in de aanloop van onze uitzending bekeken op het internet. Veel artiesten maken dus liedjes over de bicycle, de fiets. Ik heb hier nog iets staan van Luca Bloom en daar is Rafa van, toch?
1: Ja, ja.
0: En ken jij dat nummer, die zeker, acoustic zeker motorbike?
1: Al vaak gedraaid, ook verschillende keren live gezien.
0: Oké, okay, dus dan kunnen we misschien straks, als er nog tijd is, nog spelen, die acoustic motorbike.
2: Ik begrijp eigenlijk wel dat mensen, dat artiesten geïnspireerd geraken. Of die er zo fan van zijn. Omdat, dat is heel tof. Als je statisch zit, dan werken je hersenen op een andere manier dan je beweegt. Dus heel veel goede ideeën. Of inspiratie komt als je aan het bewegen bent. Hè? Ja. Dus als je met je handen iets aan het doen bent. Fietsen is echt fantastisch. Hè? Als je fietst naar je werk, of je fietst naar je atelier, of je fietst naar Radio Centraal. Je hebt ideeën. Je krijgt ideeën gewoon omdat je lichaam op een andere manier functioneert. Dat is een heel toffe combinatie. En creatieve mensen die hebben dat wel door. De deur van, als ik hier blijf zitten, dan gaat er niets gebeuren. En die gaan gewoon naar buiten. En dan zijn die aan het stappen of aan het fietsen en die krijgen een idee.
0: Ja, zo heb jij al verre tochten gemaakt, hè, met je fiets. En ook samen met companen die ijverden voor het fietsverkeer.
2: Heel leuk. Hè. Fietsreizen is heel tof. Hè. Dus, omdat dat een heel... de ruimte is heel toegankelijk. Hè. Je evolueert traag. Maar niet te traag. Hè. Als je stapt, vind ik het iets te traag. Maar als je op fietsreis gaat, kun je 120 kilometer per dag fietsen. En je ziet eigenlijk de mentaliteit van de mensen voelt veranderen. Je voelt de sfeer van de dorpen waar je doorfietst. Je voelt veel meer de evolutie. Dus als je een lange tijd gaat fietsen, je fietst bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk of zo, dan voel je echt die streken, die verschillen. Ja. En terwijl als je gewoon naar het zuiden rijdt met mijn auto, dan kom je gewoon, dat is een dag rijden en je zei, aan de Middellandse Zee, maar je hebt eigenlijk dat niet gevoeld. Ja. En dan is dat ook een beetje een cultuurclash. Als je er dan komt, moet je er zo even in komen. Terwijl als je aan het fietsen bent, dan kom je aan de Middellandse Zee aan en dan is dat helemaal anders.
0: Staat er iets in de stijgers, kwestie van fietstrips?
2: Ja, ik kan zeker nog wat fietsen, maar nu niet echt... ik heb niet echt gigantische plannen of zo op dit moment, fietsplannen. Maar ik kon regelmatig een paar dagen fietsen.
0: Ja. Er is wel, want ik heb even gekeken bij de Fietsersbond. Ja. Er is van alles te doen in de komende... Op het einde van de maand, wat is het nu weer? Wacht, hè? Een dag voor de Speed Pedelec op 9 mei.
2: Ja. Ja, er is natuurlijk, dus er is heel veel ontgebeuren. Er komen veel nieuwe soorten vervoersmodi bij. En die gaan misschien niet allemaal overleven, maar die zijn nu allemaal wel bezig. Hè. En je hebt die steps, je hebt die elektrische fietsen, je hebt dan ook nog die fatbikes. Je hebt dan allemaal zo fenomenen.
0: Ja, het is niet allemaal...
2: En dus daar moet die moeten elkaar een beetje vinden en zo, met zijn eigen beetje zetten. En dat is inderdaad, de Fietsersbond doet dat wel goed, die proberen dat een beetje... te kaderen of zo en dan niet te veel te...
0: Want er is ook een fietscongres. En ik denk dat dat op het einde van de maand is. Kan dat?
2: Je hebt het verkeersveiligheidscongres, je hebt het fietscongres.
0: Ja. Zijn dat dingen waar jij naartoe gaat? Of jij volgt er van op afstand?
2: Ik ga proberen.
0: Dus in de Fietsersbond is een vertrouwde omgeving?
2: Ja, ik ken heel wat mensen die zich engageren in de Fietsersbond. Hè. Dat is heel tof. Hè. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Dus je hebt heel veel... je hebt eigenlijk een heel klein secretariaatje, een heel kleine kern. Die proberen om al die vrijwilligers in al die afdelingen, om die een beetje te zorgen dat die hun werking kunnen doen.
0: Ja, maar ze gaan ook straatvinken, ze gaan tellen, het verkeer tellen in de straat. En dat kunnen we allemaal nog wel meedoen, beste luisteraar, op 21 mei.
2: Inderdaad, ja.
0: Doe mee op donderdag 21 mei om 17 uur. En dat is dan gedurende een uur, telt je dan hoeveel auto's er door je straat? Of alle soorten verkeers...
2: Wij wonen met Antwerpen, zitten wij in de vervoersregio Antwerpen. En je hebt de grote Oosterweelproject, en dat gaat eigenlijk...
0: De kathedraal, heb ik dan gelezen. De nieuwe kathedraal.
2: Dat is toch hilarisch.
0: Het is waar. Ja.
2: De kathedraal heeft... ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft, maar dat was een ongelooflijk uit budget gegaan. Er is dan uiteindelijk een of andere buitenlandse overheerser die dan gezegd heeft van, allee, kom, ik zal het wel betalen. En Napoleon heeft dan gezegd van, allee, kom... Ja. Dus de, allee, dat je dat dan vergelijkt met... Ja, dus dat zegt al veel, vind ik.
0: Ja, ja, dat zegt heel veel over onze tijd.
2: Ja, kathedraalbouwers. Ja.
0: Ja.
2: Maar ik was dan... Wat was ik
0: aan... Wel over dat straatvinken.
2: Ja, hè, dus die Oosterveelverbinding die gaat pas marcheren op voorwaarde dat we een modal shift hebben van 50-50. Dat wil zeggen dat je in heel de vervoersregio slechts 50% van het transport en van de verplaatsingen in een auto of in een auto zitten. Ja.
0: Dus 50% moet overschakelen op een ander vervoersmiddel.
2: Ja, inderdaad. En dat is op dit moment nog totaal niet het geval. En dus op initiatief van een aantal professoren van de UA en de Universiteit Leuven, in samenwerking met Ringland, met die actiegroep, zijn ze eigenlijk beginnen tellen van kijken hoe zit die evolutie nu. En dus er wordt elk jaar, dat is nu al een aantal jaar, dat er elke jaar in mei geteld wordt.
0: Oh ja.
2: En dus nu hebben ze al een heleboel cijfermateriaal om vast te stellen dat het dus inderdaad dat het niet, eigenlijk, het gaat niet de goede richting uit. Hè. Wij zitten hier in het centrum, zitten wij wel goed, maar daarbuiten die regio en nu met die sabotages van het openbaar vervoer en die miserie dat mensen hebben om bijvoorbeeld alleen maar van linkerover naar de stad te geraken en zo, dat zorgt ervoor dat meer en meer mensen in conclusies trekken en ofwel ergens anders gaan wonen of hun leven anders beginnen organiseren en
1: Wat was de verhouding vorig jaar dan?
2: Dat is dus in buiten de regio zitten we nog altijd om 70% of zo. Hè. 70%. En het grappige is dat ook gewoon een belachelijk getal is. Hè. Alleen een belachelijk idee. Hè, want 50, ik tel bijvoorbeeld elk jaar in de, wat is de Vondelstraat, op Sint-Jaansplein. En daar zitten we met een juiste modal shift. Hè. Dus de modal shift klopt, maar er komen wel 40 bussen door die straat. Hè. Dus dat is gewoon, dat is een onleefbare straat eigenlijk. Je kunt daar niet wonen. Dat is niet aangenaam. Mm-hmm. Maar de modal shift is in orde. Maar okay. Dus dat is totaal, dat is maar een getal. Hè. Ja. Maar eigenlijk moet je met absolute cijfers werken. Hè. Vanaf een aantal auto's en camions en bussen die door de straat komen, is het eigenlijk de levenskwaliteit? Of is het niet meer veilig om je kinderen te laten fietsen? Ook al zijn dat dan heel veel kinderen die daar fietsen en zijn die in verhouding in de meerderheid. Vanaf dat er 37 camions doorrijden door de straat, is dat eigenlijk onverantwoord om daar kinderen te laten fietsen. Hè. Allee.
0: Ja.
2: Dus dat is ook maar een beetje een raar concept.
0: Ja. Oké, okay, dan dus op 21 mei, beste luisteraar, gaan wij om 17 uur auto's en andere weggebruikers tellen.
2: Ja, andere weggebruik, fietsers, auto's, vrachtwagens, grote vrachtwagens, bussen.
0: Ja, en dan kunnen we die informatie ook meebrengen op 29 mei naar de Critical Mass Bike Ride, de Oya Velo.
2: Ja, dat zijn...
0: En dan kunnen we daar wat konkelfoezen tijdens die fietstrip
2: over hoeveel
0: verkeersgebruikers we hebben geteld.
2: Mensen die tellen, die vertellen van elkaar, maar het is dus een universitair gegeven, dat wil zeggen, die cijfer, dat duurt een hele tijd voordat die helemaal geanalyseerd en verwerkt zijn.
0: Ja, ja.
2: Dus dat is zeker niet dan al beschikbaar, of daar is dat mee. Binnen een aantal maanden is er dan een persconferentie en dan worden die cijfers bekendgemaakt op een saaie presentatie en dan weet iedereen hoe slecht dat met de stand van zaken is. Maar op zich is het, wat ik heel tof vind aan tellen, aan zelf tellen, is dat mensen eigenlijk verplicht worden om een uur te kijken, zelf te kijken in hun straat, van hoe is dat hier nu
0: eigenlijk? Ja, ja, inderdaad.
2: En dat is eigenlijk voor mij is dat bijna even belangrijk dan de resultaten van die telling, is dat iemand, dat je mensen verplicht om een uur, alleen of niet verplicht, maar engageert, om een uur eens te kijken. Maar, en alleen maar met de focus op verkeer en mobiliteit en beweging.
0: Ja.
2: Er is bijvoorbeeld, op Antwerpen-Noord is dat hilarisch, hoeveel mensen dat er bewegen in de straten, te voet, en met allerlei vervoer.
0: Attributen.
2: Ja, ook, dat is echt ongelooflijk hoeveel mensen dat er zijn.
0: Ja.
2: En eigenlijk het aantal auto's in.
0: Dat is goed.
2: Dat
0: doet mij denken aan... Aan een paar weken geleden, toen wij voor het raam zaten, toen de Ronde van Vlaanderen dan voorbij komt. Hè.
2: Ja.
0: Dat is dan toch ook wel een... Ik ben niet zo'n wielerfanaat, maar ja, ik zat toch ook aan het raam.
2: Ja,
0: ik kon ze wel niet tellen, hè, want dat ging heel snel.
2: Ja, en hoeveel auto's dat er voor en erachter rijden, dat is ook nog interessant, hè, bij de Ronde van Vlaanderen.
0: Dat was ongelooflijk. Ja.
2: Er zijn maar nog even veel coureurs dan auto's, denk ik.
0: Ja. Ja. Zeg maar, zo'n wieltoerist zei jij niet, hè? Ik heb je nog nooit niet een pak gezien, of toch wel?
2: Ik doe eigenlijk zo geen koers. kleren aan of zo. Nee.
0: Ja, dus, ja. Mag ik dat vertellen, dat jij ook te vinden bent in de Mombasa dan af en toe?
2: Ja. Ik doe af en toe een shift in de Mombasa, alleen één keer per week.
0: Want die hebben een wielerclub, hè?
2: Ja, die hebben een wielerclub.
0: Maar daar zit jij niet bij?
2: Ik ben daar niet bij, nee.
0: Ach, God.
2: Maar dat is wel... die fietsen op dinsdag en donderdag, wordt er gefietst. Er zijn verschillende categorieën. Je hebt mensen die pas beginnen fietsen, daar is zeker ook plaats voor. En mensen die al jaren fietsen en die heel hard zijn, heel snel fietsen.
0: Maar je bent nog niet over de streep getrokken, of hoe moet ik het...
2: Ik vind het wel leuk, dat is wel tof. Want die mensen komen dan allemaal aan in Mombasa en die komen dan allemaal een pomton drinken.
0: Ja.
2: Of eerst een pomton en dan schakelen ze op een gegeven moment toch over op andere drankjes.
0: Ja.
1: Stef, zet een muziekje op. Ja. Dan hebben we nog een laatste deel.
2: Inderdaad.
1: Want mensen die zitten maar te luisteren naar ons...
2: Gebrabbel.
1: Het is natuurlijk allemaal heel interessant, maar mensen willen ook wel eens
0: Het is die een akoestiek motorbike.
1: Zet een muziekje op, ja.
0: Die gaan we opzetten. Hier is hem. Luca Bloom.

0: Pedalon. Pedalon. En jij fietst niet elektrisch, hè?
1: Nee, nee, zeker niet. Ja, het is heel grappig dat nummer, want ik heb dat dus, get on your bike, dus als ik begin te fietsen, dan hang ik altijd op mijn fiets staan, dan doe ik mijn been erover en dan begin ik pas te fietsen. En als ik aankom, dan doe ik dat ook, dan stop ik en dan stap ik pas af. En ja. Ik vond dat een beetje lullig eigenlijk. Dus ik ben dan eens naar Parkspoor Oost gegaan en dan dacht ik, nu is het gedaan, nu ga ik het oefenen.
0: Ja?
1: En dus nu kan ik, dus ik heb dan een paar uur geoefend en nu kan ik dus gewoon zo op mijn pedaal gaan staan en dan zo afduwen en vertrekken. En zo als ik aankom ook gewoon er al afstappen en dan zo remmen en aankomen. Zo
0: een
1: beetje meer
0: elegant.
1: Ja, een beetje chill.
0: Dus
1: ik ben er echt wel heel blij mee. Ja, het is heel tof dat ik dat nu ken.
0: Misschien is dat iets dan om een YouTube-filmpje van te maken, om dan ook andere mensen aan te zetten.
1: Ja, het is een beetje
0: stilistisch fietsgebruik.
1: Ik wil er niet onder. Ja, ik heb het nu verteld, maar ik, ja, het is niet echt. Ik ben er wel heel blij om dat ik het nu kan, maar ik, ja, het is nu echt iets.
0: Ja, het is misschien veel mensen, een aanrader voor de mensen.
1: Mensen staan daar niet bij stil, die doen dat gewoon.
0: Ik ga het ook proberen, maar je moet het nog eens even uitleggen. Dus
1: je gaat met je linkervoet bijvoorbeeld op je linkerpedaal staan en dan duw je u af. En dan zwiert je uw been over je zaal en je fietst en je vertrekt.
0: Ja.
1: En als je aankomt, doe je eigenlijk hetzelfde. Dus je gooit je been er al af. Je staat al met je ene voet nog op je pedaal, je fiets is dus een beetje scheef en dan remt je en komt je aan.
0: Mooi.
1: Heel cool.
0: Jij wou het nog hebben over de moordstrook, over de paradigma shift, daar hebben we het al over gehad natuurlijk.
1: Ja, de paradigma shift, dat is iets dat een woord dat heel veel gebruikt wordt, maar komt meer en meer in zweer. Hè, maar dus is eigenlijk, dus je hebt heel veel mensen die hetzelfde denken. Hè, bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, stelen is slecht. En dan krijg je, en dat is eigenlijk een grote algemene gedachte die iedereen deelt. En dan beginnen meer en meer mensen van gedachten te veranderen. Iedereen is dus, maar stelen is eigenlijk wel oké. Dan noemen ze dat een paradigm shift, dus een paradigma. Dus het veranderen van een denkbeeld. En dat is eigenlijk hetgeen wat wij moeten doen met onze mobiliteit. Dat moet echt dringend gebeuren en dat is eigenlijk nog niet echt ons gebeuren.
0: Ja. Is dat een geweldige spreuk? Bouw een stad voor mensen en je krijgt meer mensen. Ja. Bouw een stad voor auto's en je krijgt meer auto's.
1: Ja, dat is dus Jan Geel, dat is een Deense architect en dat is een quote van hem. Hij zegt van ja, je moet gewoon de stad creëren die je wilt en dan zal de stad er zo uitzien. Zo simpel is het eigenlijk.
2: Ja, een paradigma is eigenlijk een vooronderstelling. Hè? Dus je moet veranderen van vooronderstellingen.
1: Ja, inderdaad. Dat is een gedachte, ja. Ja, klopt. Dus ja, voilà. Eigenlijk is dat allemaal niet nieuw, hè. Er is helemaal geen discussie binnen in de mobiliteitssector of bij verkeersdeskundigen of stedenbouwkundigen hoe dat een ideale stad er moet uitzien. Hè.
0: Ja,
1: dat is al sinds 1960 of zo. Ik heb Jane Jacobs, je hebt ook een Jane Jacobs Day. Dus dat is eigenlijk, die heeft eigenlijk toen een beetje de basis gelegd van moderne inzichten van stedenbouw en hoe dat je dat moet doen. En daar heeft een auto eigenlijk totaal geen plaats. Dat is gewoon hilarisch eigenlijk. Hè.
0: Zeg, hier zijn cursussen in Antwerpen voor nieuwkomers in België. Hè, mensen die dus komen van derde wereldlanden. Waar de auto hoogtij viert in die drukke steden. Hè, denk maar aan in India.
1: Dat is een cultuur.
0: En die kunnen dan eigenlijk niet fietsen en die kunnen dan hier leren fietsen.
1: Ja, dat is mooi. Hè? Dat is heel mooi om te zien. Dat is ook heel tof hoe dat mensen dan op zo'n moment hun vrijheid ontdekken of zo. Zeker bij vrouwen is dat echt ongelooflijk. Die spreken dan met elkaar af om dan samen de stad te verkeren of samen naar de restaurant te fietsen.
0: Ja.
1: Dat is een heel tof fenomeen. Maar inderdaad, de auto is in veel culturen, ook in onze cultuur, nog een beetje eigenlijk een onderdeel van een identiteit geworden.
0: Ja.
1: En dat is iets waar we echt vanaf moeten, want dat is eigenlijk, als je daarover nadenkt, ze gaan ons binnen 200 jaar enorm uitlachen.
0: Ja, want dan is er de zelfrijdende fiets of zo. Nee,
1: zelfrijdend is sowieso geen goed idee. Hè.
2: Zelfrijdende fiets. Hè.
1: Ja, er bestaan filmpjes over.
2: Elon Musk is er waarschijnlijk mee bezig.
1: Dus. Ja, er heeft iemand dat is ook al heel oud, al 2 of 3 jaar oud, heeft er iemand een filmpje gemaakt van een self-driving bike. Maar we hebben geen zelfrijdende dingen nodig, hè? In onze stad. Dat is echt niet nodig. We hebben juist gewoon
0: het
1: minder,
0: komt er, hè? Mensen, er wordt wel eens gezegd dat dat ze in de nabije toekomst de mensen het ongelooflijk idee gaan vinden dat ooit mensen zelf aan het stuur hebben gezeten van een auto en dat zelf hebben mogen bedienen eigenlijk.
1: Ja, ja, dat is een hilarische gedachte. En niet alleen hilarisch, hè. Er sterven elk jaar, ik weet niet, 200 mensen of zo. Ik weet niet hoeveel dat er ongeveer juist zijn, maar enorm veel mensen. Als je nu een koffiezetapparaat op de markt zou brengen dat elk jaar 200 doden op zijn dingen, dan zou dat koffiemachine zou gewoon niet meer verkocht worden. Hè. Ja. Maar bij auto's is dat dus geen enkel probleem. Ja. Dat blijft gewoon gebruikt worden. En...
2: Misschien vinden mensen het later raar dat je ver moest rijden voor naar je werk te gaan.
1: Ja, we zijn... Oh, ja. Dat is ook nog een heel mooi verhaal, maar dat is al eeuwen dezelfde tijd die mensen besteden

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lalie. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Missing Link, korte inhoud. Vandaag, de 13e dag van de 10e maand. Een overzicht van het werk, de discografie van Fred Frith. Fred Frith, Engelse multi-instrumentalist. Iemand die we de volgende week als lid van de Skeleton Crew in de King Kong aan het werk kunnen zien. In dit geval samen met Tom Cora. Fred Frith houdt van afwisseling. Zijn last recordings is haast bijna onmogelijk volledig samen te stellen. Het onmogelijke wordt werkelijkheid in de machine. Tot 3 uur op Radio Centraal. Highly recommended.

We begonnen met Frit in Limoges met Chris Cutler in 1979. Even I Got No Common Sense met Ivor Cutler. En dit is Speechless. The Loafing Matter.

0: fighting system.
1: Fight. Meaning tougher.
0: Fighting system.
1: Great.
0: Fight. They're his people now, not yours.
2: Yeah, but I've lived with those people for months.
0: Here's how to order.
3: Pain.
4: I'm here to help kids of America, Easter.
1: No matter how atrocious and abominable.
5: Op 18 oktober in King Kong, Antwerpen. Skeleton Crew met Fred Frit en Tom Cora.
6: Ze zijn met twee en spelen voor vijf.
5: Of zelfs voor tien. Aanvang 2013. En een korting voor iedereen met een geldige Radio Centraal Kaart.

0: Ik heb hier 3 bladzijden van Frit Friet en 1 van Tom Conan. Zoals iedereen al wist, hoort men voor het eerst van Frit Friet 11 jaar geleden. 1973, het ontstaan van de groep Henry Cow. Eerste LP Legend, waarvan zo dadelijk een extract op het Virgin label in Engeland. Een meer obscuurdere plaat datzelfde jaar op Greasy Truckers live at Dingwall's Dance Hall. In 1974 maakt Henry Cow zijn tweede officiële LP voor Virgin, Unrest. En Frit Friet brengt zijn eerste gitaarsolo's LP uit op Caroline Records. Hij werkt ook mee met Robert Wyatt, Tom Newman en nogmaals Robert Wyatt. Rock Bottom namelijk op I'm a Believer en The Memories single. En met Tom Newman, Fine Old Tom, ook terug te vinden op Virgin. 1975, de samenwerking Slap Happy Henry Cow, Desperate Straits.
1: Once somebody has tasted it, the need to do it again becomes even stronger than it was the first time.
0: In Praise of Learning, de samenwerking Henry Cow, Slap Happy. Weer Robert Wyatt, Rudy Stranger dan Richard. En Ivor Cutler, Velvet Donkey, waarvan we daar juist No Common Sense konden horen. Zo dadelijk 76, 77 en 78, 79.

Thank you.

Fred Friet in 76, 77. Een schrikkeljaar voor Henry Cow, de dubbele Concerts LP. En de gitaarsolo's nummer 2 met medewerking van Hans Reichel, Derek Bailey en Fitzgerald. Op Fred Friet's eigen label Rift. Toen nog uitgebracht door Caroline Records. Medewerking aan de Random Radar Sample, Jade Warrior, de LP Guides, Voices and Instruments, All Day, A Piece by Jan Steele, uitgebracht op het obscure label van Eno. The Squirrel in the Rickety Rackety Bridge, Gavin Bryars, Derek Bailey en Brian Eno. En ook op de Before and After Science LP van Eno. In 78 de Art Beers, Hopes and Fears en Henry Cowan, Western Culture. De laatste LP van Henry Cow, de eerste van de Art Beers. De Art Beers. Dagmar Krause, Fred Friet en Chris Cutler, de harde kern. 78-79 dus, de tweede LP van de Art Beers. Winter Songs, op Recommended Records. Op Rift Records, de gitaarsolo's nummer 3. Waaronder Henry Kaiser, Chad Bourne, Chusak, Candy, Rowe, Ijima, Williams en Fred Friet zelf. Op blank tapes verschijnt Strings and Springs, een cassetteopname.

Enrico, legend, working for a living. The nine funerals of the Citizen King. Een compositie van Tom Hodgkinson. Frit Frit speelt bij Enrico de gitaar en de violen, de viola, de piano en roept af en toe. Desperate Straits, de samenwerking Slap Happy. Enrico, Dagmar Krause, Peter Blekveld, Anthony Moore, John Greaves, Chris Cutler, Tim Hodgkinson, Fred Fried. Geassisteerd door Geoff Life, Pierre Moerlen, Maxine Campbell, Mongezi Feza, Nick Evans en Lindsay Cooper.

Frit Frit naar de jaren 80 toe. In 79-80 komt de single uit op Ralph Records van de Heartbeers, Rats and Monkeys, waarvan er juist een klein extract. Hij werkt mee in België met Mark Hollanders, Aksak Mabou, Un peu de l'âme des bandits, dat op Grand Disc wordt uitgebracht. Voor Ralph maakt hij ook twee solo-LP's. Dancing in the Streets. Dancing in the Streets is de single, getrokken uit LP Gravity. Op deze LP werken ook Mark Hollander en de Muffins mee, met Zamla. With Friends Like These, uitgebracht op het Meta Language label. Fred Fried met Harry Keizer in duo. Een ander duo, Fred Fried en Bob Oostertag, Getting Ahead, Rift 2. Hele zware, hoofdpijnbrengende vinyl. Contributies aan de Subterranean Modern compilatie van Ralph Records met The Residents. Red Balloon, de Maximum Penalty EP. En Eugene Chadbourne, The English Channel. Een kort extract uit guitar solo's nummer 3.

1980, de Art Beers. The World as it is today. Op Recommended Records bij Ralph. Speechless van Fred Frick. Massacre met Material. Killing Time met Bill Laswell en Fred Maher. Medewerking aan de Residence Discomo 12 inch en de commercial album. Morgan Fisher miniaturen, Lindsay Cooper Rex en Material Memory Serves LP. Productie van The Muffins op Random Radar Records. 81-82, Fred Frith, solo gitaar LP, Recommended Japan, Live in Japan. Fred Frith, Voice of America, op zijn eigen Rift label met Bob Oostertag en Phil Minton. Nog een solo LP, Live in Tokyo, met Totsuz en Danbol. Een cassette is dit. Enkele tracks met de Art Beers en Henry Cow worden nog gereleased op de Recommended Record Sampler. Hij contribueert aan de Kip Hanrahan Goede Tijd, de One Down LP van Material en enkele seconden op de State of the Union LP van Zoar Records in New York. Het is ondertussen 82 geworden. Who needs enemies?

0: Now, tough traction problems.
1: Fight. Fight company.
0: Fighting system.
1: Fight. Even tougher.
0: Fighting system.
1: Great.
0: Fight.
2: They're his people now, not yours.
3: Yeah, but I've lived with those people for months.
2: Here's how to order.
4: Pain with pain. Pain.
5: I'm here to help kids of America, Easter.
1: No matter how atrocious and abominable.
6: Op 18 oktober in King Kong, Antwerpen. Skelet on the Crew met Fred Frit en Tom Cora.
7: Ze zijn met 2 en spelen voor 5.
6: Of zelfs voor 10.
7: Aanvang 2030.
6: En een korting voor iedereen met een geldige Radio Centraal kaart.

Cheap at Half the Price in 1983, een LP voor Ralph Records, de derde. Met Lal Coxhill komt de LP French Gigs, opnamen uit 1978-79. Met Chris Cutler live in Praag en Washington. Op Recommended Records en de Limoges single, waarvan eerder in deze korte inhoud een extract. En dan de fameuze Who Needs Enemies LP, Henri Keizer en Fred Fried op het Meta Language label. Hij werkt ook nog mee in 1983 met de Golden Palominos, met Michael Zentner, Present Time, Chris Tamey, LP It's a Wonderful Life, Bill Laswell op basslines. Hij produced VFX. Een commercial van The Residents met Fred Fried, Margaret Freeman,

In 1984, Skeleton Crew, Learn to Talk, Fred Fried en Tom Cora, een duo. Eerder dit jaar heb ik ze kunnen zien in een klein zaaltje, ergens tussen Gent en de kust. Fred Fried speelt verschillende gitaren en eigen gemaakte snaarinstrumenten. Heeft ook twee of drie tape recorders met tape loops die constant uit de hand lopen. Bespeelt tegelijkertijd

The Outbears in 1980. The world as it is today. Albion, awake.

0: Op de valreep nog een extract uit de discografie van Tom Cora. Het eerste dat we terugvinden komt uit 1978. Eugene Chadbourne with 2000 Statues. Parachute 007, The English Channel. Met Andrea Sentaso, Ictus 17, Environment for Sextet. Opgenomen in New York. Met Andrea Sentaso, Ictus 18, USA Concerts. The Woodstock Workshop Orchestra. Palcos Scenico 15.000 en New Moon. Met Curlew, Landslide 104. John Zorn op Parachute. Tom Cora en David Moss, Rift nummer 4. De Cargo Cult Revival. Met Catherine Jonio en Tim Hodgkinson, Fluvial LP. Ook nog, nogmaals met Eugene Chadbourne, There'll Be No Tears Tonight. Met Ferdinand van Etron Foule Le Blanc, En Avant. En uiteraard Skeleton Crew.
1: Op 18 oktober in King Kong, Antwerpen. Skeleton Crew met Fred Fritz en Tom Cora.
2: Ze zijn met twee en spelen voor vijf.
1: Of zelfs voor tien.
3: Aanvang 2013.
1: En een korting voor iedereen met een geldige Radio Centraal kaart.

0: De Skeleton Crew, Frit Frit op gitaar, basgitaar, viool, basdrum, snarendrum, casio, tapes en zang. Daarnaast Tom Corre, die bespeelt de cello, de basgitaar, basdrum, hi-hat en werkt ook met tapes.
1: Op de achtergrond, Two Rapid Formations, een fragmentje uit The Music for Films LP. Samen met Eno, heel wat werkverzet, Frit Frit, voornamelijk pre-ambient muziek. U hoort hem op dit nummer op de gitaar. Verder nog vermelden, de sterkste LP's met Eno, waar zijn samenwerking duidelijk is, Another Green World en vooral Before and After Science.

Fred Frit samen met Brian Eno, waar hij heel wat mee samenwerkte. Ondertussen werkte Frit ook nog tezamen met de groep Artbeers. Met Artbeers had hij dus al de normaal gezien Henry Cowell P. Hopes and Fears uitgebracht. Dan in 1979 verschijnt de LP Wintersongs, waaruit de single Rats and Monkeys en op de B-zijde Collapse wordt getrokken. En dan komt er achteraf nog in 1981 de LP The World As It Is Today uit. U hoort de single van Artbeers, Rats and Monkeys.

Een erg hechte combinatie. Material met Fred Frith. Fred Frith schreef samen met Bill Aswell, Michael Beinhorn en Fred Maher Metal Test. En dat komt natuurlijk van de geniale Memory Serves.

0: Material dus, en toen Bill Aswell zijn solo LP opnam, was Fred Frith ook van de partij, zoals op Lowlands, van dus Baselines, de Bill Aswell LP, eveneens opgenomen in de OAO Studios. En viool. Het schijnt dat Fred Frith reeds op 5-jarige leeftijd een viool in zijn pollen geduwd kreeg.
1: Ja, hij wou zelf eigenlijk geen viool spelen, maar ja, op 5 jaar
0: Little Mozart.
1: Ja. Maar hij heeft er nooit echt veel succes mee gehad met die viool. Vooral niet in het begin toch niet. Omdat hij niet op het conservatorium studies had gevolgd, werd hij ook zo niet gewaardeerd met zijn vioolspel. Maar dan heeft hij later de gitaar ontdekt. En is echt met de akoestische gitaar gaan spelen in het begin. Hij versterkte namelijk bepaalde noten van de akoestische gitaar door middel van het microfoontje dat in een telefoonhoren zit.
0: Lowlands dus, uit Baselines.

optreden donderdag in de King Kong zal natuurlijk even belangrijk zijn voor Tom Cora als voor Fred Friet. Zijn aandeel zal minstens even groot zijn. Zijn muzikaal verleden loopt enigszins wel gelijk met dat van Fred Friet. In het begin werkte Cora samen met Don Cherry, John Zorn, David Moss. Voor hij dus samen met Friet aan de Skeleton Crew begon te werken. Tom Cora, zijn eerste instrument was de gitaar. Hij speelde daarop vooral blues, ook country en western muziek zelfs. En hij speelde ook nog jazz en dat samen met een groep met Lee Konitz, Leroy Jenkins, Don Cherry en George Lewis. Dus echte jazz. Daarnet hoorde u de samenwerking van Fred Friet met Bill Laswell. Zo werkte ook Tom Cora samen met Bill Laswell. Daarboven ook nog Nico Scopolitis, Bill Bacon en George Cartwright. U hoort de groep Curlew.

0: We will bury you.
1: Ja, en zoals u misschien kon horen, de Skeleton Crew wil ook reageren tegen bepaalde aspecten van de Amerikaanse cultuur, de fast food cultuur, en ook tegen de politiek, voornamelijk het beleid van Reagan.
2: Ja, dat doet Fred Frith niet alleen bij de Skeleton Crew, maar dat doet hij ook nog in, onder andere in bij Massacre en in de solo LP Cheap at Half the Price. In het nummer dat u daarnet hoorde, We're Still Free, laat Fred Frith een loop lopen met de stem van Ronald Reagan, die de hele tijd We're Still Free. Fred Frith, die dus de loop laat lopen waarop Ronald Reagan de hele tijd We're Still Free zegt, maar dat dan in een compleet vervormde stem en ook met het schrille vioolspel van Fred Frith erdoor. Frith heeft ook nog heel wat solowerk op de markt gebracht. Zo maakt hij ook een aantal live LP's. Hij brengt ook solo LP's uit met gitaarsolo's.
1: Improvisaties.
2: Improvisaties. Ja. Een live LP in Japan. En zo ook de solo LP Gravity. Daaruit hoort u het nummer Norgaarden en Nivla.

0: Hey Mathieu, het is lang geleden.
1: Hey Dries, het is inderdaad lang geleden. We hebben de vorige aflevering gemist omwille van een Radio Centraal special.
0: We kennen onze plaats.
1: We kennen onze plaats, inderdaad. Maar het is lang geleden. We hebben veel te bespreken vandaag. Maar misschien moeten we beginnen met een muziekje, wat denk je?
0: Zeker.
1: We zullen beginnen met een plaat van Bert Koos. Met de titel Bada.
0: Bada.
1: Bada. Tot zometeen.

0: kleine correctie. Dit was niet enkel Bert Kools, maar de band Hoera van Bert Kools, samen met zijn broer Stijn Kools en Dries Lahey, met nummer Para, om de dag zen en meditatief in te leiden. Is dit wel een ideaal nummer natuurlijk?
1: Ik had het nodig, Mathieu.
0: Oké.
1: Zin en meditatief. Het was al een bewogen ochtend.
0: Het is al een bewogen ochtend. En ook een bewogen aantal theaterweken ook, hè? Toch?
1: Zeker. Het seizoen draait op volle toeren. Of het is een laatste sprintje aan het trekken naar de zomer, ja, denk ik.
0: Je voelt wel dat het einde in zicht is, ja, van het seizoen. Er zijn toch wel een aantal, toch aanzienlijk minder voorstellingen. En je merkt dat heel veel huizen rustig aan het uitbollen zijn naar de zomer. Wat terug een nieuw, ja, een nieuwe periode voor veel theater is, maar wel op een heel andere manier. En juli is meestal wel een rustpauze voor heel veel huizen en initiatieven. En vanaf augustus met Theater aan Zee beginnen toch wel langzamer zeker terug op gang te komen.
1: En wat je nu merkt is natuurlijk dat ik kreeg deze week de seizoensbrochure van de single in mijn bus. Een kloeft van een brochure.
0: De Bijbel die ze elk jaar uitbrengen.
1: Dus er wordt ook al heel veel reclame gemaakt voor wat onze programmatoren in Vlaanderen de voorbije maanden en weken hebben proberen samen te stellen.
0: Mm-hmm.
1: Dus de rush naar de ticketverkoper, die start eigenlijk al.
0: Ja, het valt op dat het steeds vroeger en vroeger start. Hè? En we zijn nu 8 mei, dat is, terwijl het seizoen eigenlijk nog bezig is, dat is wel heel vroeg om uw aankondiging al te doen voor het komend seizoen. Maar je merkt inderdaad wel dat alle huizen hun aankondiging toch wel opschuiven. Hè?
1: Maar wat, ik vind dat ook wel een leuke periode.
0: Ja.
1: Ik ben nog wel zo'n een soort believer in papieren drukwerk. Allee, of ik snuister graag door de seizoensbrochures om te kijken van oké, wat heb ik, hoe zie mijn cultureel najaar eruit en welke fijne initiatieven worden er vormgegeven in Vlaanderen.
0: Ja, want ik denk, de single heeft hun programmatie al bekendgemaakt, het paleis denk ik ook.
1: Ja.
0: Zijn er al dingen die opvallen, Dries?
1: Ik heb nog niet de tijd genomen.
0: Dat is iets te snel, iets overwaarde. Dan moeten we het de volgende
1: effectief,
0: keer over
1: hebben. Wat mooi is, de zomer is in het land. Je zei het er net, en de agendas raken voller en voller. Dus ik heb nog niet een rustpuntje gevonden om eens te kijken naar van wat verwelkomt de single. Maar ik merk wel, ook aan nieuwsbrieven en dergelijke, dat ze mondjesmaat de cultuurconsument gaan overtuigen om tickets te kopen voor volgend seizoen.
0: Ja, want wat daar wel in opvalt, dus je hebt zo de strijd om tickets, het feit dat heel veel huizen alsmaar hun programmatie vroeg aankondigen, langs aan de andere kant hoor ik ook wel dat het qua verkoop wel aan het schuiven is. Je hebt nog steeds wel een publiek dat ruim op voorhand voor heel het seizoen tickets aankopen. Maar ik hoor van heel veel huizen en ook gezelschappen dat er toch meer een tendens is dat mensen het heel laat beslissen.
1: Ja.
0: Tot een paar weken voor de voorstelling. Dus je merkt wel dat er een verschuiving bezig is, maar staat dat niet volledig gelijk met hoe de huizen daarop mee omgaan. Ze kondigen alsmaar vroeger en vroeger aan. Dus dat is, dat vind ik toch wel ergens een tegenstrijdigheid of zo.
1: Ja, toen ik, we zijn jong van geest, maar de kalenderleeftijd verraadt dat we toch ook al een zekere ervaring hebben.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik begon, en we zijn op een beetje op hetzelfde moment begonnen in de culturele sector, was er al een groot pleidooi voor de witte ruimtes in de kalender. Niet heel uw seizoen vol betoneren met heel veel producties, maar eigenlijk ook ruimte laten in uw planning voor ad hoc initiatieven of initiatieven die, die rijpen niet in de snelheid van structurele planningen.
0: Ja. Eigenlijk een beetje wat je in de muziek en de concertlandschap wel veel meer ziet. Daar wordt veel meer op tendensen geprogrammeerd. Ook veel last minute. Daar, als je een theaterzaal gaat vergelijken, of een cultuurhuis of wat dan ook, gaat vergelijken met een concertzaal. Er zijn maar weinig concertzalen die echt met seizoenen werken.
1: Ja.
0: Die programmeren gewoon doorheen het jaar om veel meer te kunnen anticiperen op bepaalde tendensen. En ja, ik heb wel het gevoel dat ze wel meer de vinger aan de pols kunnen houden op die manier. Dat heeft natuurlijk wel zijn nadelen dat je ook wel iets moeilijker op voorhand een agenda kunt bepalen, een culturele agenda kunt bepalen. Maar ik zie daar eigenlijk vooral veel voordelen in. En dat is ook wel mijn wens, dat dat toch wel meer, al meer, wordt geïntroduceerd in cultuurhuizen en theaterhuizen en theaterzalen. Tegelijkertijd besef ik ook wel dat veel gezelschappen bepaalde zekerheid nodig hebben naar financiering toe. Dus dat maakt het natuurlijk niet altijd even gemakkelijk als een programmator doorheen het jaar beslist of een voorstelling van een groot gezelschap wordt opgenomen in programmatie of niet.
1: We hebben elkaar niet zo heel veel gezien de afgelopen periode.
0: Mm-hmm.
1: En ook niet in een zaal.
0: Nee, klopt.
1: Dus ik heb het geliefde concept quiz voor Mathieu overboord gegooid.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Nee, omdat ik dacht van, oei, ik weet eigenlijk niet wat hij gezien heeft.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu dat we over dat onderwerp... We zaten wel eens in een theaterzaal, maar niet om te kijken naar een voorstelling. Maar we hebben ons een dag verdiept in de zakelijke kant.
0: Klopt, ja.
1: En dat is dan wel... Ik moest eraan terugdenken, omdat we natuurlijk ook... We hebben bijvoorbeeld een fijne sessie gehad rond de tax shelter.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk, ja, het pleidooi voor witte ruimtes staat ergens haaks op het verhaal rond de tax shelter.
0: Ja, op heel die structuur. Ja, klopt.
1: En
0: ja.
1: Dat is eigenlijk dat is een spanning die wij natuurlijk ook voelen, omdat wij professioneel bezig zijn... als cultuurmedewerker, als cultuurmakers niet, maar vooral als facilitator, denk ik.
0: Voor de mensen die niet weten wat tax shelter is, heel kort uitgelegd, want het is wel iets vrij complex. Het is een manier voor bedrijven om belastingsvermindering te krijgen door te investeren in cultuur, in gezelschappen, in een bepaald aanbod. En tegelijkertijd is dat een manier voor gezelschappen om dure producties toch wel te kunnen financieren zonder extra subsidies te moeten aanvragen of bij bepaalde structureel gesubsidieerde gezelschappen om dure producties te kunnen financieren.
1: Maar daar hangen een paar voorwaarden aan af.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk, de overheid gebruikt dat om als een nieuwe bron van inkomsten voor hun. Het probeert een beetje een win-win voor alle partijen te zijn, zowel voor de gezelschappen als voor de bedrijven, als voor de overheid. Natuurlijk, dus iedereen moet in die end daar een beetje bij kunnen winnen.
0: Klopt, ja. In ieder geval, de laatste keer... Totaal iets anders, maar de laatste keer dat we wel samen in een zaal zaten, was niet alleen tijdens dat zakelijke moment, maar ook tijdens een voorstelling die we tijdens onze laatste aflevering niet hebben kunnen bespreken, Dries. En dat was Byzantium, hè?
1: Ja, we hadden... Het stond wel op onze planning vorige
0: keer.
1: Ja. Maar we waren... ik althans had me toch laten meeslepen in de lyrische... uitingen voor een andere voorstelling, waar dat eigenlijk onze tijd kort was, want we hadden ook een gast.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, wij houden van theater, wij houden van lekker eten,
0: mm-hmm.
1: Ik hou van de nonnen. En al die ingrediënten kwamen samen in de nieuwste van... In een mooie samenwerking met Abattoir Vermeijen, het Zuidelijk Toneel.
0: Ja.
1: Byzantium.
0: Ja.
1: Wat de voorstelling speciaal maakt, is dat de voorstelling parallel speelt of tegelijk speelt in twee verschillende zalen.
0: Mm-hmm.
1: Wat natuurlijk praktisch heel goed kan in de nona, omdat je hebt de oude en de nieuwe nona. Maar die begint tegelijk. En van zodra de deuren sluiten, worden meegenomen in een 4 uur durende trip.
0: Ja.
1: De...
0: En de twee voorstellingen waren ook wel verschillend in stijl. Hè?
1: Ja.
0: Dus het ene leunde eerder naar Abattoir Vermeijen, terwijl het andere meer het, in de stijl van het Zuidelijk Toneel was. Hè?
1: Ja, en wat ik het fijne aan die voorstelling is, vond ik net ook die twee identiteiten die dat echt wel heel mooi samenkwamen.
0: Mm-hmm.
1: Ik had wel het gevoel op het einde van de rit dat je niet naar twee afzonderlijke delen keek, maar dat je naar een soort van de mooie levenscyclus of de mooie cyclus van het leven. Het gaat ook over een restaurant.
0: Ja.
1: Je krijgt ook heel lekker eten.
0: Ja.
1: Dus het is ook echt een productioneel, een huzarenstukje. Maar als je overgeeft, dan beleef je wel een heel fijne avond.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, en voor de mensen die de voorstelling niet hebben bijgewoond, dus je hebt dan...
1: Het kan niet meer.
0: Het kan niet meer. Nee, nee, nee. Jawel, ik denk dat het nog wel op tournee is in Nederland op dit moment. Of het is juist afgelopen en ik denk dat het nog wordt hernomen volgend seizoen. Maar het is dus de twee voorstellingen die simultaan in de Gouden Zaal en de Oude Zaal van de Nona...
1: Goud en Oud.
0: Goud en Oud. Ah, die had dat niet door?
1: Dat had ik nog nooit door.
0: Ja.
1: Wow, ik hou nog meer van de Nona.
0: Voilà. En het...
1: Goud en Oud. Ja. Ah, schitterend.
0: Het diner werd geserveerd in de Oude Zaal. En je had effectief op het podium een volledige keuken die geïnstalleerd werd, waar dan mensen effectief de mise en place aan het doen waren voor het eten en het dessert nadien. Dus toch wel een indrukwekkende productie ook, Andries?
1: Ja, ik vond het wel. En niet alleen indrukwekkend productioneel, maar natuurlijk ook, wauw, goede acteurs.
0: Ja, absoluut.
1: Ja,
0: en daar rijmden ook wel samen. Zo de stijlen van theater maken.
1: Ja.
0: Zowel van Abattoir Vermeijen als Zuidelijk Toneel. Ik vond het een geslaagd experiment, want dat was het ergens ook wel. Een bijzondere avond ook wel.
1: Ja, en hoe dat die acteurs in die rol kruipen, hoe dat er met bezieling gespeeld werd, hoe dat je een soort van vergankelijkheid of een aftakeling van de personages die worden gecreëerd, tot leven geroept, dat vond ik ook heel indrukwekkend.
0: Mm-hmm.
1: En soms vraag ik me af, maar natuurlijk, ja, het is 4 uur lang, je begint om 7 uur, of dat eten bij mij, was dat voor u een versterkend element? Maar misschien ben
0: Goeie
1: ik gewoon
0: vraag.
1: Echt een liefhebber van het spel,
0: ja.
1: En zie ik heel graag spelen. En op een bepaald moment... misschien ken ik gewoon geen twee dingen tegelijk. Misschien is het dat.
0: Ja.
1: Misschien, dan denk ik, nee, ik wil gewoon lekker eten.
0: Dat het de aandacht een beetje afleidt van het stuk of zo. Ja.
1: Want ze blijven ook wel spelen.
0: Ja.
1: Dat is wel... het is niet dat het eten een soort van pauze is in het grotere geheel.
0: Nee, je moet wel aandachtig blijven of zo. Nee, dat klopt wel. Ja.
1: En voor mij was dat super lekker eten. Hè? En dat paste volledig in het verhaal. Maar bij iedere hap dacht ik, ik wil niks missen.
0: Ja.
1: Want dat is ook wel de kracht van zeker in het oude deel. Dat is een soort van... Er gebeurt heel veel.
0: Mm-hmm.
1: in het De Gouden Zaal. Dus de nieuwe zaal is het toch meer een soort van... blijft dichter bij het format van theater.
0: Ja.
1: Zwarte, de vierde wand, maar in die... En kijken. Maar in het... In de oude zaal is het echt een soort van... Er gebeurt alles.
0: Mm-hmm.
1: Er kan altijd iets gebeuren. Er wordt de muren en de grenzen tussen speler, acteur en publiek worden ook volledig doorbroken.
0: Ja.
1: Die tafel wordt opzij geschoven en wordt er dan niet zo'n hand afgehakt of zo. Die vier opers, dat wil de tafel...
0: Klopt.
1: Dat gebeurt echt in het midden van... In het midden tussen het publiek.
0: Ja, ze zitten bijna op je schoot.
1: Ja,
0: niet
1: ze zitten op je schoot.
0: Ja, of ze zitten zelf op je schoot.
1: Op een bepaald moment denkt, oh fuck, ik zit hier in de weg.
0: Ja, klopt.
1: En er wordt iets te enthousiast gespeeld en ik denk, ze gaan over mij heen lopen.
0: Mm-hmm.
1: Wat natuurlijk een heel fijne spanning is. Wat dan niet braaf zitten, kijken en luisteren. En oké, ik kan verdwalen in mijn eigen wereld. Er wordt van mij niks verwacht. Van zodra dat je denkt, ik ben publiek en er wordt van mij ook iets verwacht, buiten dat het kijken en het opnemen van de creatie overstijgt, dat zorgt voor een zekere spanning.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk ook met de kindervoorstellingen... ik ben de naam van de titel kwijt. Ook een Nederlands gezelschap.
0: Artemis.
1: Artemis. Dat is een beetje hetzelfde.
0: Wacht, met de container of de grote shit?
1: Ja.
0: Die vanavond het paleis speelt en die ik vanavond effectief ga zien.
1: Vanavond het paleis vanavond de shit. Paleis. Echt?
0: Ja. Ik ga even de juiste titel nakijken.
1: Jij gaat kijken vanavond?
0: Ja.
1: Ah, zalig met je. Dit is geweldig. Ik hoop dat jij mocht meedoen. Maar dat bedoel, dat is een verwachtingspatroon. Voor de mensen die de voorstelling gezien hebben, Mathieu is een titel aan het opzoeken, mijn geheugen is een zeef.
0: Diarree is mijn lievelingskleur.
1: Ja, diarree is mijn lievelingskleur. Ja. Schitterende voorstelling.
0: Het Dries is nog niet uitverkocht.
1: Ja, ik moet werken vanavond, jammer genoeg. Anders had ik zeker terug kan kijken.
0: Maar voor mensen die... Die vanavond nog geen theaterplannen hebben, je kunt nog tickets kopen.
1: Maar lees eens even waarover dat... Want nu ben ik aan het denken, verwar ik het met een andere voorstelling. Is het met een auditie? Is het...
0: Dat weet ik niet, ik heb de voorstelling nog niet gezien. Maar de diarree is mijn lievelingskleur, is... Wacht, ik zal die...
1: Ja, ik weet
0: de afbeelding laten zien.
1: Ja, maar ik schiet in. Ja. Over de top op dat moment.
0: Ja, ja.
1: Als ik die aflevering zie, dan was zalig is aan een voorstelling die... als je terugdenkt aan het moment dat je die voorstelling mocht beleven en je begint te glimlachen, dat is een teken dat je genoten hebt van die voorstelling.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ja, misschien moeten we luisteren naar muziek en nog een beetje doorgaan op Abattoir en het Zuidlandtoneel.
0: Ja, absoluut.
1: Want we hebben vandaag ook een gasten. Gast.
0: Gasten. Gast.
1: En, maar we houden de spanning hoog.
0: Ja.
1: Maar dat wilde eigenlijk zeggen dat we niet superveel tijd hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb het gevoel dat we al te lang aan het ballen zijn en te weinig muziek aan het spelen.
0: Ja, dan gaan we daar iets aan doen. We gaan een nummer van Anke Versliepen.
1: Ah, goed.
0: Echt aan Puleskai en Loni Cornelis. Part 4, I've Come Home, gaan we spelen. Tot zo meteen.
1: Talentenshow, ja. Ik moet u zelfs iets vertellen over die dag is mijn lievelingskleur. Schitterend.
0: Allee, ik ben benieuwd. Maar eerst muziek.

0: Aytan Buleşkay, anke ve slipem. En Loni Cornelis. Oei, dat was al het volgende.
1: Nee, Mathieu, dat is geniaal. Dat is teasen. Dat is die luisteraar... dat is die luisteraar vasthouden. Dat hebben wij geleerd in onze opleiding radio maken. Zie maar, Mathieu, ik wist niet, ik ken u al een tijdje, maar ik wist niet dat je nog ambitie had om te acteren.
0: Oeh, hoezo?
1: Dus vanavond ga jij auditie doen om mee te spelen in de voorstelling Diarree is mijn lievelingskleur.
0: Ik ga zeker geen auditie doen, dat laat ik over aan de professionals.
1: Nee, maar mag ik de openingsscène? Want ik vind het echt jammer dat ik niet kan meegaan vanavond. Maar de openingsscène... ik ben die samen gaan zien met een gezamenlijke vriend van ons voor de luisteraar, Joris. De Mathieu weet wie dat ik bedoel. Trouwens, Joris, I love you. Maar dus op een bepaald moment kom je binnen in de studio en iedereen krijgt een nummer. En je wordt ontvangen en je zegt, hey, welkom om auditie te doen. En op een bepaald moment zit je dus met de mensen in de zaal en wordt er gezegd, ja, nummer 15... 24, 32 moet nu naar voren komen. No shit. De eerste half uur van de voorstelling die jij vanavond gaat zien, Mathieu, is 100% interactief.
0: Oké. Okay.
1: En dat bedoel ik met soms is in de zetel zitten, een serie opzetten en denken, er hoeft niks niet meer. Ik moet alleen maar kijken en mij overgeven aan... de scenografen, de regisseur, de acteurs. Dat kan een soort van rust brengen. De beginscène, of het begin van Diarree is mijn lievelingskleur, zorgt niet voor rust, zorgt net voor spanning in de zaal. Want fuck, de helft in die zaal denkt, ik wil niet naar voren komen. Ik wil niet meespelen. Maar eigenlijk dat meespelen, want we hadden het over Byzantium. Heb je, voor ons het tweede deel, maar had je in die oude zaal van de Nona ook, je zei een deel van die voorstelling. Je zit niet in een donkere theaterzaal te kijken, nee, je zei eigenlijk 100% mee-acteur.
0: Mm-hmm.
1: Door louter en alleen jezelf te zijn.
0: Ja.
1: En dat is het...
0: En elke keer dat er een acteur jou passeert, dan krijg je dat zo iets warmer.
1: Ja, dan denk
0: je... Ah, oh, shit, die gaat me toch niet aanspreken.
1: Gaat hij nu echt op mijn schoot komen zitten? Maar
0: ik vond het daar nog wel meevallen of zo. Je hebt wel bepaalde voorstellingen die nog meer vragen van een publiek, waarin dat echt...
1: Ja, nee.
0: Ik weet nu niet hoe dat zit voor vanavond... Ik kwam me echt een beetje vast.
1: Nee, vanavond, Mathieu, ik zou beginnen opwarmen, want jij gaat moeten dansen.
0: Dat ken ik wel.
1: Oh nee, maar ik ben nu eigenlijk al te veel aan het vertellen, maar op een bepaald moment is er een scène. Allee, jij gaat heel snel

0: het patroon van die voorstelling doorbreken, omdat je die acteurs kent. Ik denk dan Louis, die daar ook mee deed in Byzantium, speelt volgens mij ook mee met Kakis. Die is mijn lievelingskleur. Ja. Geniaal acteur. Ja. Ook deel van het Zuidelijk Toneel. Geniaal acteurs eigenlijk. Maar op een bepaald moment, 6 man naar voren, ronde 2 in de auditie, speelt een dooie vis. Nee, speelt een vis dat gaat sterven. En dan zie je ja, mensen die niet moeten acteren, denk je echt, oh fuck, fuck, fuck. Maar ook kinderen, waar dat geniaal is, want die kinderen die de voorstelling die ik gezien heb, die gaan dan keihard mee in die rol. Die willen, ja, eigenlijk is het een soort van klacht aan de prestatiemaatschappij. We willen altijd meer, beter. Wat is mooi? Wat is goed? Wat is het beste? Eigenlijk willen ze daarmee, willen ze dat aan de kaak stellen. Maar ze doen dat op zo'n goede manier. Het eerste half uur van die voorstelling is gewoon spanning.
1: Ja.
0: Maar dan blijven er 3, 4 acteurs over. Ik denk 3. Ja, en dan wordt dat spel, ja, wordt er opnieuw een verhaal gecreëerd. Mm-hmm. Dus je hebt eigenlijk 2, 3 mooie delen in die voorstelling. Waar de. Nee, ik mag niet te veel klappen.
1: Ja, je moet onze luisteraars toch nog een klein beetje teasen.
0: Ja, maar je moet vanavond naar het paleis.
1: Ja.
0: Het is alleen. De luisteraars die kennen mijn telefoonnummer nog. Wie dat mij inbelt, ik koop een ticket voor u. Een duo-ticket voor de luisteraar dat mij nu een bericht stuurt.
1: Ja.
0: Je moet naar het paleis.
1: Misschien moet je toch nog een keer je telefoonnummer delen.
0: Maar ik word nu al gestalkt, Mathieu. Oké, nee, maar ik meen het wel.
1: Ja.
0: 0479-759-704.
1: Dus als je vanavond nog geen plannen hebt, in het paleis, 7 uur. Diarree is mijn lievelingskleur.
0: Ik koop 2 tickets.
1: Dries, koop jou 2 tickets.
0: Ik kan er zelf niet bij zijn. Jammer, want ik moet werken. Maar anders, ik koop 2 tickets.
1: Ja. Hey, dat is dan onze tip voor vanavond, hè? Toch?
0: Ja, ik had andere tips, maar ik wist niet dat je naar het paleis ging. Al die tips die ik hier heb opgezocht, weggooien.
1: Ja.
0: Oh. Ah nee, het zei dat jij daar een bericht krijgt. Misschien is onze gast voor de stad onze gast voor de deur.
1: Ah nee, nog niet.
0: Ah.
1: Zie maar, abattoir even mee. Ik ben nog naar een tweede voorstelling gaan kijken. Castle, een jeugdvoorstelling.
0: Ah.
1: In het paleis ook, een aantal weken geleden. En jij bent daarnaast ook naar een voorstelling van het Zuidelijk Toneel gaan zien.
0: Oh, ja, dezelfde avond. Ik had een date met mijn lief en ik was nog even aan het twijfelen. Kom, neem ik ze nu mee naar het paleis en naar de Arenberg? Maar ik dacht, oh nee, misschien gaat dat een overkill zijn en we zijn elkaar nog wel aan het aftasten. Dus ik dacht, rustig beginnen, Dries. Niet ineens... Saved Game van Julia Gijsels. In een regie, een geschreven ook door Pieter Sijnhaven. Ja.
1: Speelt ook mee in Byzantium?
0: Speel ik mee in Byzantium.
1: Mm-hmm.
0: Schitterend.
1: Ja. Ja. Kijk, over wat gaat de voorstelling?
0: Over rouw, verlies. Ze speelt meerdere rollen, maar eigenlijk is de... Het hoofdpersonage, of het personage dat het meest gespeeld wordt, heeft eigenlijk haar zoon verloren.
1: Mm-hmm.
0: En probeert... Saved Game is eigenlijk de zoon spelende game. Dus er wordt verwezen naar, een computerspel dat haar zoon speelt. Maar eigenlijk gaat het echt over verlies, rouw en hoe ermee omgaan. En hoe je eigenlijk in een soort van draaikolk terechtkomt. Waar dat je geen vat krijgt op je emoties of waar je een beetje geleefd wordt. Maar de extreme droefnis, de rauwe droefnis die je ervaart als je iemand moet afgeven die je heel graag ziet, ja, dat brengt die Julia. Het voordeel is, en dat is soms, we hebben het ooit gehad met Imke over de waar een voorstelling speelt, is ook doet heel veel aan de beleving van uw kijker. Maar dat was een voorstelling, stond in de kleine zaal van een Aremberg, dus ik ken 90 man in. Het is ook een solo. Ik denk dat het speelvlak is... haar zoon is gestorven in een auto-accident en zij zat achter het stuur. Dus ze speelt op een afdruk van een auto die gecrashed is.
1: Mm.
0: Dus vermoedelijk haar een auto waar dat zij in zat. En ze blijft heel de tijd op dat wrak spelen. Wat wou ik zeggen? Ah nee, dat de beleving doet ook veel van je zaal. En wij zaten op de tweede rij. Ik hong aan die Arliep.
1: Ja.
0: Voorstelling duurt een uur, ik denk een uur en 10. Het vergeten van de tijd en één zijn op een moment en gewoon aan niks anders denken, maar aan de lippen hangen van een acteur of meegenomen worden in een serie of meegenomen worden in een verhaal of meegenomen worden in een boek. Ja, dat is iets wat van mij heel dicht aanleunt bij magie.
1: Hmm.
0: Dus op een park zitten en een boek lezen en 4 uur later denk je, shit. Allee, wauw, het is 4 uur later. En ik zit zo hard in dat verhaal dat ik eigenlijk alles vergeet wat er is. Daar had ik met Safe Game, omdat ja, die Julia Gijsels, dat is... Ja, dat is gewoon een schitterende actrice.
1: Ja. Dat is grappig dat je het over magie hebt. Het doet mij denken aan een gesprek dat ik met Andrew Klaas, muzikant van onder andere Stuff en nog heel veel andere projecten.
0: Saxofonist.
1: Ik denk...
0: Hoe noemt deze zo de elektronische sax? Zalig instrument.
1: Ja. Maar waarin hij... zichzelf en ook andere muzikanten omschrijft, of de muzikanten beter waar hij graag mee samenwerkt, als magiërs.
0: Ja.
1: Dus muzikanten die loskomen van een partituur of van een bepaalde structuur, maar die wel ja, magie creëren of zo. En niet als een van een hogere kwaliteit, maar het heeft iets te maken met in een bepaalde zone terechtkomen of zo. Iets dat... ja, een beetje de logica overstijgt. Uh-huh. Ik denk, wat je nu beschrijft, komt daar wel wat mee overeen. En is denk ik ook wel hetgeen wat artiesten in het algemeen wel willen bereiken, is om mensen in een bepaalde zone te krijgen.
0: Ja, maar wat bijvoorbeeld... uw tegenspeler is een instrument. Dus je... dat gaat dan over dynamiek en over hoe actie-reactie. Hè. Hoe... ik zeg iets en hoe reageert mijn tegenspeler? Maar als het gaat over monoloog of solo-artiesten, wat denk ik... Dries Lahaye, we hebben hem er net gehoord, heeft ook een solo-project.
1: Mm-hmm.
0: Hij alleen op bas. Hij begint heel hard te loopen. Wat Julia doet, ook alleen. Wat je dan, wat veel moeilijker is of complexer is, je kunt op niemand leunen.
1: Mm-hmm.
0: Je leunt alleen op jezelf.
1: Ja.
0: Je leunt op jezelf, op je verhalen, over de métier die je hebt opgebouwd. Hey, wij zijn een radioshow aan het proberen en ze zak ik een beetje in. En je ziet, oh, die drie zijn weinig slaap van echt. Ik pik aan en zo ontstaat er een dynamiek. Maar alleen op de scène, acht moeilijk.
1: Ja.
0: Acht moeilijk. Dat is zo naakt.
1: Ja, heel kwetsbaar, ja, hè, dat wil ik wel zien.
0: Maar zij, zij doet dat zo. Ja. Dat is echt vakmanschap.
1: Ja. En wat is de titel van de voorstelling
0: alweer? Saved Game.
1: En kun je het binnenkort nog eens zien, of is het toneel al afgelopen?
0: Dat weet ik niet, dat heb ik niet opgezocht.
1: Je huiswerk toch niet zo goed
0: gedaan. Geen huiswerk.
1: Geen huiswerk. Maar ik denk wel dat het volgend seizoen wordt genomen. Hè?
0: Dat weet ik niet.
1: Ah, dat weet ik ook niet.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb het programmatorschap een beetje proberen loslaten. Maar ik was wel aan het denken, misschien moet ik toch proberen om die naar het meest atypische, maar idyllische cultuurcentrum van Antwerpen te krijgen.
1: Ja.
0: Namelijk, Hof de Biste.
1: Ja.
0: Dus misschien moet ik, zelfs als ik ga werken, toch nog eens een mailtje sturen en zeggen van, hey, kom bij ons spelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat ga ik niet beloven, omdat het nu een ingeving is van het moment. Maar wat ik crazy vind, en dat is misschien nog iets wat ik wil zeggen over het Zuidelijk Toneel, is een machine, is dat die voorstelling is gedaan, maar zo rauw gespeeld, zo eerlijk, zo dicht tegen de echtheid, dat de fictie realiteit wordt in mijn hoofd. Maar dan komt dat applaus. En wat doet het Zuidelijk Toneel altijd? En ik weet niet of ik er fan van ben, voor alle duidelijkheid. Zegt, wij waren het Zuidelijk Toneel. Je kunt ons volgen. Je kunt die QR-code. Dat zijn marketingmachines.
1: Ja.
0: Dat zijn beesten. Iedere voorstelling dat die maken, het applaus is nog niet gedaan. Of die maken al reclame.
1: Ja, wel, dat was met Frascati, Kim Kersen, die voorstelling, was dat ook.
0: Ik denk dat dat iets is dat in Nederland heel harder speelt en echt dat publiek opbouwen. Maar ja, Mathieu, ik heb er ooit met Dan, van Aarden aan Dan, een muzikant over gehad, denk ik, op Best Kept Secret, dat mensen te vroeg applaudisseren. Ook tijdens concerten, dat eigenlijk die laatste noot nog aan het uitzweven is. En dat, vanuit enthousiasme. Maar dat je eigenlijk niet wacht tot het muziekstuk of totdat de voorstelling binnenkomt. En dan, dat gebeurt in live muziek veel meer. Ja, in jazz zeker, dat na een solo iedereen applaus als een soort van als teken van respect, denk ik. Een teken van waardering tonen. Maar wat het Zuidelijk Toneel aan doen, dus die, ik had er een beetje compassie mee. Niet dat applaus ten volle oppakken, maar wel denk, ik moet hier ook het Zuidelijk Toneel in het picture zetten en ik moet. We hebben een playlist gemaakt dat we eigenlijk met iedere voorstelling proberen die zoiets interactief toe te voegen aan die voorstelling.
1: Ja.
0: Niet nodig was.
1: Ik denk dat dat te maken heeft met hoe dat de Nederlandse gezelschappen worden gesubsidieerd.
0: Misschien wel, zien, ja.
1: Een tournee wordt gesubsidieerd. Dus ik denk dat dat zakelijk heel anders ligt dan bij ons. Bij ons wordt een voorstelling gesubsidieerd en hoe vaak dat je speelt, voor hoe groot dat je publiek is, maakt in C niet zo heel veel uit. Maar ik stel voor, Dries, dat ik nog een muziekje opzet, want onze gast is toegekomen. En dan kunnen we
0: naar beneden.
1: Voilà, goed. Tot zo meteen.

0: Alright, we zijn er even tussenuit gegaan voor muziek. Het eerste wat jullie hebben gehoord was Don't Talk van Lisa van der A. En het tweede nummer was van Farfar Portal. Ondertussen is onze gast in de studio aangekomen.
1: Yes.
0: Yes. Welkom bij Egon.
2: Dank u, hallo.
0: Hey, ben je blij om hier te zijn?
2: Ik ben super blij om hier te zijn.
0: Oké, fijn om te horen. Egon, je bent theatermaker en auteur, mag je dat zo noemen?
2: Zeker, zeker.
0: Je bent auteur van een boek die je onlangs hebt uitgebracht. Waarom wist ik dit niet? Waar gaat het over?
2: Dus de ondertitel is een praktische handleiding voor startende podiumkunstenaars. Dus ik denk dat dat het is. Ik ben zoveel jaar geleden afgestudeerd aan de toneelschool en ik heb in die jaren zoveel moeten uitzoeken over hoe ik kan werken in de podiumkunsten, maar ook hoe ik mijn belastingen betaal en wat is een domicilie. En sommige heel flauwe dingen, maar die toch altijd heel moeilijk waren voor mij om te ontdekken of die mij nooit precies echt waren uitgelegd. Wat is een leefloon nu eigenlijk echt? Waardoor ik mij heel lang heel verloren heb gevoeld en ik dacht, ik zal eens een soort klein documentje maken om al die dingen op te lijsten. Ja, sorry, nu ben ik hier alles aan het vertellen.
0: Maar misschien
2: is het misschien wel logisch om het zo te doen. En dus dat kleine documentje, dat werd dan langer en langer. En dan heb ik dan wel mensen doorgestuurd. En dan is er uiteindelijk een boekje van gekomen, omdat dus de theatermakerorganisatie zei van, we willen eigenlijk wel echt ondersteunen en dan mee tot een boekje brengen. En dan is dat uiteindelijk een boekje geworden. Dat heel mooi is vormgegeven, vind ik zelf ook, ja. door Marie en Sander.
1: En Marie is een ex-leerkracht van mij.
2: Ah.
1: Ja, nee.
2: Marie, en waar?
1: In de academie van Berchem.
2: Ah ja, tuurlijk.
1: Geeft zij oriëntatie digitaal. En ik heb daar 3 jaar lang zaterdag voormiddag les van mogen volgen. En veel te weinig opdrachten afgegeven.
0: En Marie is ook verantwoordelijk voor de huisstijl van de
1: Monty.
0: Ja, klopt. Ja. We hebben dat was in maart zeker, Driesa bij het boekje hebben weggegeven. Ja. Dus Driesa had 3 boekjes gekocht. Eentje voor mij, eentje voor hemzelf. En dan eentje om aan een van de luisteraars cadeau te geven. Of zelf 2, ik weet het al niet meer.
1: Dat was de meest beluisterde uitzending. We hebben nog nooit zoveel inzending gekregen. En we hebben 2 gelukkige winnaars een boekje gegeven. Ik vind het heel leuk lezen. Omdat je neemt de lezer ook mee in de zoektocht die jij de voorbije jaren hebt bewandeld. Ik wou wel beginnen met het einde. Maar,
0: dat is geen goed idee om te beginnen met het einde.
1: Maar vind ik ook heel mooi. Maar die zoektocht... Eigenlijk startte alles als maker, als enthousiasteling, als goesting om dingen te creëren. Mm-hmm. En op zoek te gaan naar een structuur. En hoe kan ik mij het beste die artistieke creativiteit... hoe kan ik daar zo goed mogelijk kader rond creëren dat dat werkbaar blijft? Ik denk ook dat je op een bepaald moment schrijft in Rome. Ik weet niet of het er een liefde is voor Italië. Dat je zegt, ja, in Italië is de acteur iemand dat een hoge middelklasse die daar ondersteund wordt door. Of heb ik dat... dat het een luxe product is, acteur zijn. En dat hier in België toch nog... vangnetten zijn door onze overheid om wel te kunnen creëren. Het kunstenaarsstatuut. Eigenlijk is het echt een bijbel. Iedereen zou het moeten lezen. Het zou verplicht zijn. Omdat we hebben heel veel jonge makers gezien. Ik denk dat in die opleidingen, maar dat weet jij beter natuurlijk, wordt er gefocust op het creëren. Op het maken, wie wil zijn als artiest. Wat ik ook cool vind, dat je op een bepaald moment zegt van probeert eens dat helikopterperspectief te gaan en niet altijd van de ene naar de andere horizon. Vond ik ook een mooie passage. Maar ja, daar ben ik het boek heel een tijd aan het bespreken. Het is een interview. ik vind het moedig en eigenlijk vind ik het ook schandalig. We zijn twee... Wij werken ook binnen de cultuurcentra, dat een makerdam schrijft. Er zijn heel veel initiatieven, ook zoals het toneelschoolfestival ontstaat vanuit makers. Bye Bye Bühne ontstaat vanuit makers in Gent. En dat boekje is iets wat de, een maker, jij vanuit het artistiek veld en denkt van ja, fuck, ik ben hier eigenlijk een beetje alleen en ik begin gewoon van alles te verzamelen om mijn eigen leven makkelijker te maken, om mijn artistieke praktijk te bewaken. Daarom vind ik het zo mooi dat dat er ligt, maar vind ik het ook jammer voor de sector, wie dat dan ook is of zo, dat de sector dat niet doet. Dat dat echt vanuit een individueel idee is ontstaan. Heb je daarover... nu wil ik naar een vraag komen.
2: Ik kan sowieso beginnen praten of je een vraag stelt of niet. Want ik vind dat je heel wat dingen zegt die ik super interessant vind, maar waar ik misschien niet altijd helemaal mee eens ben.
1: Nee, oké.
2: In de zin van...
1: Dat is het leuke aan radio.
2: Ja. We gaan hier een nieuwe ruzie maken.
1: Ja, ja, zal.
2: Nee, maar dat...
1: Oh, we hadden het moeten filmen.
2: Dat ik helemaal rood aan het worden ben.
1: Ik verlies.
2: Nee, in de eerste plaats super, super hard bedankt voor de loftrompet. Ik denk een van de dingen, zeker wat je op het einde zegt, ben ik niet helemaal mee eens. Ik vind dat niet per se jammer dat dat vanuit een maker komt, omdat ik was op een bepaald punt, was ik met... ik weet niet hoe vaag ik moet zijn, hoeveel mensen die dat luisteren. Maar met een organisatie van de bovenbouw aan het bellen. En ik vroeg eigenlijk steun of om te collaben of om iets samen te doen. En dan zijn die, maar ja, we denken dat wij dat zelf eigenlijk al doen.
1: Echt?
2: En dan denk ik van, maar vind je dat niet raar dat ik dat moet uitleggen? Dat ik heb dat een paar keer gezegd tijdens dat gesprek, dat ik als maker misschien beter kan uitleggen hoe het is om maker te zijn, of wat je allemaal moet weten, dan iemand die in een bureau zit en die dat niet zelf moet doorlopen. Dus ik denk dat dat net relevant is of zo, dat het net makkelijk maakt dat ik dat eerste persoonsperspectief heb, omdat ik zelf allemaal heb meegemaakt, dat veel gemakkelijker is ook om mij af en toe een beetje nonchalant over iets uit te laten of af en toe eens neer te geven. Dat mag de bovenbouw mag dat niet doen, want die hebben als taak natuurlijk om objectief te zijn. En ik moet dat dan niet per se zijn. Dus ik denk dat net een beetje het voordeel is of zo van dat boekje.
1: Misschien beschrijf je ook waarom ik het graag las. Ik was gewoon mee met u aan het wandelen of zo. Of dat gevoel had ik. En de bovenbouw, inderdaad, wie het dan ook is, die bekijken dat vooral theoretisch. We gaan uitleggen hoe het moet, we gaan uitleggen waar de aanvraagformulieren te vinden zijn.
2: Ja.
1: Maar het blijft een heel persoonlijk boekje, maar met heel veel inhoudelijk krachtige inhoud. Je beschrijft ook, ik was het aan het opzoeken, ik heb het nog niet gelezen, zo de... de choreograaf die de uitlegt...
2: Jonathan Burroughs, The Choreographer's Handbook.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik was aan het denken, fuck, dit moet ik ook lezen. Allee, om zo'n dingen die ik wist niet van dat bestaan van dat boek, voor alle duidelijkheid. Dan denk ik, dat is eigenlijk ook gewoon even uitleggen en niet zo moet het, maar eerder opties geven van waar we naartoe gaan. Even welke mogelijkheden er zijn en welk pad dat jij bewandeld hebt om de kennis te genereren die je vandaag hebt. Het is eigenlijk een tijdsclausule. Ik denk dat je het ook ergens schrijft of misschien is met een nieuwe wetgeving is het vandaag al gepasseerd. Misschien worden er dingen afgeschaft, worden hervormd. Iedere regering blijkt wel een hervormingsregering te zijn of zo. maar dat is net het mooie, dat het een tijdsclausule is. Het is een gezegd ook geschreven in december, denk ik, 25, of afge...
2: Ja,
1: het punt gezet van het boekje. maar het kan zomaar verjaagd zijn. Mm-hmm. Maar toch is het leuk om mee te gaan of zo, of in het pad dat je bewandeld hebt.
0: Wat ik mij gezegd heb, is het ook, moet ik het zeggen, een bepaald aanklacht. En we hebben het straks over de bovenbouw en die bepaalde organisaties, instanties die er zijn om kunstenaars te ondersteunen om eigenlijk heel het parcours rond dat zakelijke, dat financiële, om hen daarin te ondersteunen, maar dat ze te hard vanuit die theorie vertrekken en dat die vertaalslag naar artiesten te moeilijk is, voel ik daar ergens een bepaalde aanklacht of is het dat ook niet echt?
2: Ik denk een aanklacht in de zin van... Dat vanuit bovenbouwoptiek, of als ik soms op zo'n soort van evenementen ben, die dan georganiseerd worden door iets als cultuurroket en kunstenpunten en dat soort van dingen, dan merk ik dat ik daar als enige maker aanwezig ben van mijn leeftijd, zoiets. Allee, dat er zeker niet jongere mensen dan ik zijn. Omdat dat totaal niet... je kunt ook de vraag stellen, moeten die mensen daar op dat moment zijn, als dat vooral voor de organisaties is die mensen ondersteunen. Dus je kunt er van alle vragen over stellen, maar gewoon dat de manier, de taal die mensen hanteren, of dat die soms nogal ver staat van mensen die net zijn afgestudeerd en van toeten nog blazen weten. Mm-hmm. En vooral heel veel drive hebben om het te maken, maar niet weten wat dat ze dan precies willen maken. Dat is wat ik heel hard voelde. Maar eigenlijk heel weinig begrijpen van hoe dat systeem in elkaar zit. En ik denk dat die vertaalslag, daar heb ik een antwoord op proberen bieden. En dat kan dan misschien gezien worden als een aanklacht. Ik zag daar een lacune, een gat, iets dat miste. Dus dan heb ik daarom ben ik dan beginnen schrijven.
0: Ja.
2: Maar ja, ik vind iets als cultuurroket een kunstenpunt. Als ik het boekje presenteer, al een paar keer gepresenteerd op verschillende plaatsen, twee dingen eigenlijk. Maar zo, een van de dingen die ik heel graag wil zeggen is dat het eigenlijk best fantastisch is wat we hier hebben. Dus wat jij daarnet ook zei. Ik heb een beetje gewerkt in Rome en ik heb wat collega's die ook een beetje dezelfde positie zijn als ik in Rome, maar met geen geld. Of met veel minder ondersteuning. Of die zeggen, vinto un bando. Ik heb een subsidie gewonnen. Terwijl wij hebben een subsidie aangevraagd en we hebben die gekregen. We hebben die ontvangen. Dat is nogal een verschil in manier van denken over dat soort van dingen, dat soort van lotto. Terwijl dat wij eigenlijk een supergoed onderbouwd systeem hebben en dat die bovenbouw als een cultuurroket of een kunstenpunt, dat die wel belangrijk werk doen. Ja. Allee, zoiets als een landschapstekening, zo'n dikke boek van mensen die gewoon zijn gaan kijken, oké, wat is er, wat speelt er, wat zijn oplossingen die wij voorstellen voor de knelpunten die er zijn. Cultuurroket, ik heb een vraag en ik maak daar een afspraak mee en de volgende dag kan ik die bellen. En iemand, ik heb een jurist aan de lijn die me dat gewoon haarfijn uitlegt. Allee, dat is... Ja, ik kus mijn polletjes dan. Maar wat niet betekent dat die dingen het perfect doen en dat daar niks beter aan kan. Zeker niet. Maar ik denk... Ik wil ook niet een soort gratuit aanklacht doen tegen... Nee. Zeg, doe die iets, want die doen veel. Ja. Er zijn gewoon sommige dingen dat ze niet doen.
1: Maar zo heb ik het ook niet gelezen.
0: Nee, ik hoor eigenlijk heel erg in uw verhaal dat het een kwestie van bereik is. Hoe bereikt zulke organisaties... Het is, want je zei dat eigenlijk op een toonmoment of een infomoment... De enige maker van mijn generatie, van mijn leeftijd, die daar aanwezig was, dat toont ergens wel een hiaat of zo, die heel sterk aanwezig is. Terwijl als dat bereik wat groter zou zijn, of als ze die betaalslag zou kunnen maken tussen een beetje de ivoren toren waar dat ze in zitten en de praktijk, maar dan heb ik wel het gevoel dat jouw boek wel ergens de verbinding is of zo.
2: En het is daarom hoop ik ook inderdaad wel dat het ook door de mensen die al iets langer in het veld zitten of iets meer bovenbouwig werken, dat die het eens lezen. Want ik denk wel dat het een beetje de POV van een startende maker, de point of view, uitlegt van hoe het beleven wordt. Ja. Hoe het beleefd wordt.
0: En heb je het boek naar je doorgestuurd?
2: Dat was Carolien der Waal, die heeft de redactie gedaan en dus die heeft heel veel begeleiding geholpen. En die zei, je moet dan nu in al die mensen hun brieven steken. En dat heb ik dat ook gaan doen. Dus ik heb dat bij het kabinet binnengestoken, bij de administratie, Cultuurraket, Kunstenpunt, en nog wel wat andere plaatsen.
0: En reacties ontvangen?
2: Van het kabinet niet. Nee. Dus hit me up. Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Die luisteren.
0: Caroline.
1: Hey Caroline. We hadden een lofzang over de nonen, dat was geen toeval. Bruggen bouwen.
0: Nee, cool. Zeg, maar ik wou even teruggaan naar het ontstaan van jouw boekje. Want je vertelde van ik ben daar eigenlijk zelf mee begonnen door dat voor mezelf bij te houden. En dan op een gegeven moment ben ik dat bestand beginnen delen. Tot de theatermaker, de organisatie, op een gegeven moment heeft beslist van oké, laten we daar een boekje van maken. Maar hoe afgewerkt was het boekje op dat moment? Heb je nog veel aan moeten doen? Of was het eigenlijk al een afgewerkt product?
2: Goeie vraag. Ik had een lang document. Ik heb dat lang document dan eens doorgestuurd naar iemand van... Ik denk dat er wat fouten in staan. Zouden mensen dat eens kunnen nakijken? Mm-hmm. Dus dat was zo'n soort Google-document. Het was vrij om te reageren. Iedereen die de link had, mocht het open doen en mocht reageren. Dus dat stuur ik dan door naar iemand die zegt... Weet je, ik kan dat eigenlijk eens doorsturen in de zakelijke profielengroep, chatgroep van de OCO. Dus die hebben een soort chatgroep. Waarschijnlijk heel coole shit dat daar gebeurt. Waar wij allemaal niet van mogen weten. Nee, maar dus die stuurt die link daarin door. En plots werd dat heel veel gedeeld. Zag ik zo heel veel verschillende anonieme kangoeroes en panda's. En ik weet niet wat. Lezers en mensen aanwezig in het document. Maar er was eigenlijk bijna niemand die feedback gaf. Dus ik had zo het gevoel van... En dan werd dat dan ook nog eens via doorgestuurd. Kreeg van iemand een mail, super vriendelijk, van zeg, ik zag je document. En ik dacht zo, wow, maar dat was nog niet voor, voor publieke verspreiding. Dus ik merkte wel dat er een grote... Er was veel interesse naar, maar als ik dan aan die mensen vroeg die dat dan aan het telen waren, van willen jullie dat misschien ondersteunen, dan bleef het zo nog wel even stil. En dus ik had dat document en ik wist heel even niet meer wat ik ermee wou doen. Ik heb dat dan gesloten. En dan zag ik dus drie sporen. Want ik wist, het is nog niet helemaal... Er staan nog heel veel onwaarheden in. Maar ik wist uiteraard niet wat die onwaarheden dan waren. Dus ik zag zelf drie sporen. Dat, oftewel maak ik gewoon een website. En dan is het gewoon... ik kan wel een website maken. Ik stond eigenlijk al iets in de stellingen. Ik dump het daarop eigenlijk, dat document gewoon. Ik kan er af en toe nog een filmpje tussen zetten. En dan is het wat het is. Alleen het jammere daaraan was dat mensen mij dan zouden kunnen sturen van hé, dat is veranderd of dat is toch niet waar. En dat ik dat dan alsnog heel veel werk in zou moeten steken. Tweede was, ik sluip het Kaaitheater binnen met een USB-stick en ik print dat gewoon 50 keer af en ik verteel het, as is ook gewoon. Maar dan blijft het ook alleen maar in de kring van mensen die ik ken. Mm. En dan de derde was dus het boekje. Maar dan wist ik ook dat er nog heel veel inhoudelijk aan doorgewerkt moest worden. Dus dan is er echt nog veel veranderd. En zijn er ook nog stukken bijgeschreven, heb ik dus aan Louai en Barbara. Dat zijn eigenlijk twee startende makers. De ene heeft iets meer een zijnstromerparcours. De ander is nog student van mij geweest. Die staat zeg maar klaar om het werkveld te betreden. En iemand anders die als zijnstromer, dus die niet via de geëikte paden zeg maar, het werkveld is binnengekomen. En dan had ik ook door van, het is nog niet toegankelijk genoeg. Want ik begin te praten over een cultuurcentrum en een gemeenschapscentrum. Maar misschien weet je helemaal niet wat dat is. Dus het is daarom dat het hoofdstuk 0.5, de first things first, eigenlijk dat soort van dingen ook nog worden uitgelegd. Wat is een residentie eigenlijk? Ja, als je dat al weet, dan slaagt je dat over natuurlijk. Mm-hmm. Maar dus, om een heel lange antwoord op je vraag, maar om te zeggen van... is er nog veel veranderd? Ja, superveel. Er waren echt dingen in die ook gewoon die onjuist waren of die niet genuanceerd genoeg. En daar ben ik wel blij om. Ik denk dat ik scherp durf zijn, maar ook wel genoeg nuance heb gebracht.
0: Ja, absoluut.
2: Sorry. Ik begin hier te ratelen. Dat had een kort antwoord kunnen zijn.
0: Wat mij op een gegeven moment ook wel opviel, ik denk eerst tegen het einde van het boek, is de passage rond OCMW.
2: Ja.
0: En waarin je op een gegeven moment de stelling maakt van vaak beseffen we niet dat we in armoede leven en het is, je moet geen schaamte hebben om steun te gaan zoeken bij het OCMW. Dat is een thema dat niet vaak voorkomt binnen de sector. Ik heb zowel het gevoel, niet dat er een taboe-sfeer rond hangt, maar dat zijn zaken die niet besproken worden. Maar hoe aanwezig is dat? Armoede bij jonge makers of bij makers to court, of makers die effectief steun moeten gaan zoeken bij een OCMW. Is dat iets dat vaak voorkomt in jouw optiek?
2: Ik heb dat de laatste jaren een paar keer rond mij gezien. Ook mensen die... Allee, ik denk dat daar ook mee de nood van het boekje kwam. Mensen die ook niet wegwijs raakten in dat kluwen van werkloosheidsuitkeringen en OCMW en zakelijke dingen. En eigenlijk ja, daardoor ook het einde van de maand heel weinig overhielden en financieel echt heel moeilijk hadden. En ik denk dat dat wel zeker die eerste paar jaar na afstuderen, denk ik, dat het meest precaire zijn. Als je steun van je ouders krijgt tot een bepaald punt, en misschien valt dat dan weg nadat je het diploma hebt, maar je wilt eigenlijk ook wel heel hard maken, waardoor dat je daarnaast geen voltijdse job kunt hebben. En ineens moet je allemaal dingen zelf beginnen betalen waarvan dat je niet wist dat ze bestonden. En of heb je gewoon tegenslag en je hebt geen vangnet echt. Dat is, ik denk ook inderdaad dat er heel weinig over gesproken wordt.
0: Ja.
2: En dat dan nog iets anders is, van, ik denk dat er ook in staat van cultuurwerkers of mensen die in een cc werken of die ergens communicatie doen, die hebben een vast inkomen en kunstenaars niet. En ik denk dat dat soms, ja, hoewel dat we allemaal ons daar heel goed van bewust zijn, dat dat soms toch in de dagelijkse omgang van dingen soms vergeten wordt. Dus die maker die dan voor een dag dat er iets in cc gaat gebeuren, ook zich al dagen aan het voorbereiden is. En die programmator of die persoon uit dat cc is dat ook aan het doen, maar ja, die zit gewoon op de payroll en die andere persoon heeft gewoon maar voor die in één dag dat die betaald wordt. Ja, misschien is dat wel het enige contract dat die persoon in die 2 weken tijd heeft. Daardoor... En moest hij de rest van de week voor iets anders aan het werken zijn, ja, dan zou dat evenement niet zo goed draaien, want die maker heeft daar veel meer voor gewerkt dan gewoon die in één dag waarvoor die betaald wordt.
0: Mm-hmm.
2: Dus gewoon, waar ik niet mee easy wil gaan vingerwijzen of zo, maar ik denk dat op dat soort van momenten, dat daar zo'n beetje de dagelijkse realiteit vergeten wordt van hoe is iemand... Hoe vol zat de frigo toen die persoon 's ochtends van thuis vertrok om naar hier te komen? Ja. Is die ergens gestopt voor een koffiekoek? Allee, dat soort van flauwe kleine dingen, maar die soms echt een hele grote impact hebben. Waardoor, dat is heel stom, maar als er dan ergens eten wordt voorzien of zo, is dat ook al soms iets handig, omdat dat gewoon iets... Dat kost eigenlijk een organisatie niet heel veel, maar dat is al iets waar dat soms de maker minder aan moet denken. Maar ik zeg niet dat we ook soort van zo... pas op. Want iedereen heeft het anders en ik heb het echt helemaal prima.
0: Ja.
2: Dus ik ben allee, maar
1: heb je het gevoel dat het boek ook geland is bij die jonge maker? Bij die... Wordt het gelezen, denk ik, door studenten, door net afgestudeerden? Want daar heb ik geen zicht op. Ja, ik weet dat natuurlijk vanuit de Antwerpse cultuurcentra, Jessen heeft is beginnen rondsturen naar de huizen binnen Antwerpen en zegt, kom, hoeveel gaan we daar afnemen? Zo is het eigenlijk. Zo ben ik aan het boekje terechtgekomen en wist ik dat van het bestaan van het boekje. Maar weet die pas afgestudeerde dat boekje bestaat en dat er iemand de moed en de tijd heeft genomen om daar echt een mooi product van te maken ook. Of heb je daar geen zicht op?
2: Nee, hele goede vraag. Ik heb sowieso normaal gezien maak ik dus theater of... Ja. of
1: zo. Daar moeten we het ook echt over hebben. Ja.
2: Nee, maar ik vind het ook wel interessant. Ik was een workshop aan het geven in Maastricht en dan was ik aan het uitleggen wat ik allemaal deed. En dan zei ik van, ja, en eigenlijk is het gek, dat maar ik werk dan 3 jaar aan een voorstelling en dan speelt je dat zo eens een paar keer en krijgt dan misschien wel een goede recensie op. Maar voor de rest blijft dan, rolt daar niks meer uit. En dan maak ik een boekje of dan heb ik een soort van punk act met kinderinstrumenten. En dat stroomt mijn mailbox vol.
1: Pas op, Egon, want jij hebt mijn leven verandert. Iedere nieuwsbrief waar ik van denk, moet ik hem wel invullen? Atomiumlaan 1. Dat is... Ik
2: als,
1: denk
2: adres.
1: Dat, als adres. Ja,
2: ja. Thuisadres. Ja.
1: Maar ook, die... ik hou ook heel hard van uw werk. Ja. De Fisher Prize opkomen, maar heel hard. Wat heel fijn is, en ik weet niet, is een soort van... je ziet een kinderlijke... iets kinderlijk, want natuurlijk Fisher Prize wordt direct gelinkt aan mijn 5-jarig neefje dat ik dat cadeau heb gegeven en de ouders zijn gek, omdat die denken van, hey Dries, ik moet met dat geluid hier... dus jij komt op, maar dan, en je zegt, of de voorstelling die ik zeg, ja, ik heb een plaat geschreven, dat zijn de nummers. Maar zo juist, zo scherp, zo maatschappijkritisch, zo doordacht, dat het niet alleen... misschien wou ik de vraag stellen, wat is uw drijfveer in het maken en het schrijven? Daar zie je een soort van bezorgdheid of zo, of eigenlijk ook iets willen geven of teruggeven aan. Maar ik zie of ik voel bij u een heel grote liefde voor het leven. En systemen of manieren van... of het nummer over drinkwater is eigenlijk... waarom is water niet gratis toegankelijk? Bijvoorbeeld, is dat de bron des levens. Halen ze dat uit de grond, maar dat wordt toch een heel commercieel product. In die middle-class babypunk. Ik wist niet dat de naam zo was, maar...
2: dat is ook pas daarna, denk ik, want jij hebt het ooit in Corso gezien. Het is daarna pas dat ik ben heel slecht met namen en titels. Ik heb heel lang over nagedacht. Het is iets, het moet een naam hebben.
0: Ook daarin,
1: ontwapenend scherp.
0: Zowel in de voorstellingen als in je... Ik weet niet of dat een rode lijn is dat we kunnen doortrekken, maar in je boek vertrek je altijd wel vanuit een bepaalde... Je benoemde het als een bepaalde bezorgdheid, maatschappelijke bezorgdheid. Klopt dat effectief? Is dat zo vaak je uitgangspunt? En iets waar je bijvoorbeeld ook in de voorstelling... even op de titel komen, kijk...
2: Ecologische shitshow.
0: Is ook wel een beetje maatschappijkritisch. Is dat zo de rode lijn doorheen je werk of in alles wat je doet te koor?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk... politiek. In de zin van, ja, politiek is niet alleen wat er door politici of... politiek is meer dan representatieve democratie. Politiek is wat dat we samen doen. Mm-hmm. Ooit is een lezing gezien van 2 Hannah Arendt fanboys. Dat denk ik, Dirk de Schutter en Remy Peters. En dus die zijn de grootste Hannah Arendt fanboys in Vlaanderen. Dus die dan eigenlijk in hele oeuvre bestaat uit boeken over Hannah Arendt. En die waren eens met zoveel passie over aan het vertellen dat dus volgens Hannah Arendt, Dixit, Remy en Dirk, dat politiek is samen werken aan hoe we het morgen allemaal beter kunnen doen. En dus als we vanaf dat we praten over hoe de toekomst van ons samen er anders uit kan zien, dat aan politiek doen is. Dus ik denk dat ik dat gewoon met dat idee, dat een beetje aan de binnenkant van mijn hoofd getatoeëerd is, dat ik dat zelf gewoon heel belangrijk vind. Hoe gaan we dat samen doen? Als ik niet echt zie wat dat daaraan verandert of wat dat daaraan bijbrengt, dan zie ik niet echt de reden om het te doen. Dan zijn er interessantere dingen om te doen.
0: Ja. En wat zijn zo de thema's die jou het meest raken?
2: Wel, ecologie is, ja. is voor mij... Ik was nu een artikel in et cetera van de visies op het veld van Carly-Rae Heathcote. Ja. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. En Jana de Kokkere. Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Maar dat makers veel gevraagd worden om een thema.

0: We trekken het door en het bestaat niet meer.
1: Exact. Ja, exact. Ja. Dus vanuit een interview met Zizek, uit een soort van rant van Zizek, waarin dat hij zegt van, when you go to the toilet, you flush and shit disappears. En dan wijst hij naar een berg met plastic en dan zegt hij, real ecologists should love all this. Heel Zizek, heel provocerend uiteraard. Maar gewoon in de zin van het vieze, de eindmonoloog die ik kan spoilen, want we gaan het nooit meer spelen, is mijn personage, Karel, die vertelt over dat hij zijn moeder heeft gevonden die naast het huis is neergevallen, die de knie was geknakt en die lag daar de hele nacht en die heeft in haar broek gekakt. En dus hij draagt haar naar boven en in plaats van haar zelf te wassen, belt hij de thuisverpleger. En de eindmonoloog is dat hij eigenlijk sorry zegt en dat hij dat heel graag zelf had gedaan. Dat eigenlijk de vieze dingen des levens zijn en deel uitmaken van onze ecologie en dan een soort van drang naar properheid die dingen eigenlijk alleen maar erger maken. Mm-hmm. Maar hoe zijn we hier beland? Sorry, mijn hoofd. Ik ben nogal eclectisch. Cool van.
2: Dat is helemaal oké.
0: Maar ik denk dat ik ooit... ik heb de voorstelling ook gezien, maar ook denk ik de pitch... Ik weet niet wat het waar was, maar ineens moet ik je toen echt verhaal vertellen. Hebben jullie niet eens een zender door het toilet? Of is dat, je moet de magie niet doorbreken als het niet waar is. Maar toen ik jullie pitch daarover hoorde, in de mond, die denk ik, maar al even lang geleden. Dus, want toen denk ik dat jullie dan nog 2 jaar onderzoek gedaan, gingen kouwen aan of kneden aan de voorstelling. Toen dacht ik wel, ja, dat uitgangspunt is wel gewoon goed. En dat denk ik wel, er is uw idee of de vraag die jij stelt, is voor mij altijd wel een vraag van, hoe komt het dat ik nooit heb gedacht, wat gebeurt er nu met mij? Kijk, ik trek inderdaad door, maar ja, je hebt heel goede uitgangsvragen. En dat vind ik wel, altijd interessant om te kijken naar de dingen die je doet. Ook in die babypunk, dan denk ik van ja, dat is wat gebeurt er met al die nieuwsbrief? Als we nu echt allemaal één adres geven, dan gaat er misschien ooit eens gestopt worden met alle boekjes van de Colruyts, waarin dat eigenlijk toch, je komt iedere week komt in die winkel, dus je zou eigenlijk perfect de promo ook rechtstreeks kunnen geven aan de consument zonder dat effectief te moeten drukken. En ik weet, ik heb er net een lofzang gedaan dat ik heel graag ook de seizoensbroschures nog lees van de cultuurcentrum. Ja. Om een soort van verhaal. Ik weet dat... maar ik heb dat niet bij supermarkten. Dus ik ben blij met de seizoensbroschures van de cultuurcentra, maar minder met al de andere... maar dat is natuurlijk waar uw interesse ligt of zo.
1: Ja.
0: maar waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is het traject Montingaars.
1: Ah ja.
0: Ook lang geleden. Maar ik vond het eigenlijk heel... hoe heeft u dat beïnvloed als maker? Ik zal misschien... Montingaars was een project, denk ik, van de Monty, waarin dat 5 of 6 jonge makers... een tijd lang mochten creëren. Ik denk gewoon, hier is de Monty. En het concept is in de loop der tijd ook een beetje veranderd. Ik denk dat eerst eens 1 seizoen was en dan om de maand iets doen, denk ik. En je kreeg zo'n rietenkaart. Vond ik altijd leuk. Dan konden ze alle Montingaars projecten bekijken. En dan denk ik dat na 1 maand de Monty krijgen en dan een soort slotmoment. Maar eigenlijk heb ik u daar voor het eerst zien spelen, maar dat is misschien al 10 jaar geleden. Maar ik vroeg of oh ja,
1: 6. Ja.
0: 6?
1: Ja. Nee, maar ja.
0: Hoe hecht u dat beïnvloed heeft? Want voor mij was daar een heel grote spielerij. Wat je beschrijft in uw boek is van, en dat was eigenlijk ook nog een vraag. Heeft dit boek of die zoektocht dat je bewandeld hebt door de bureaucratie of door de vangnetten van onze samenleving, heeft u dat rust gegeven in het creëren? Heeft u dat geholpen om met een vrijere geest voorstellingen te kunnen maken? Want drie vrije geesten,

0: Ik weet niet wat ze waren, die voelde ik in de mond in Gaars. Ik dacht zo'n stoem en drank, gewoon spelen, we maken. Maar ik weet niet hoe dat jij dat smaakje zelf ervaren hebt. Veel vragen.
1: Ties, wat is je vraag nu eigenlijk? Ja.
0: Nee, misschien moet ik de vragen die los van mond in Gaars, het schrijven van dit boek, heeft u de rust gebracht in het creëren?
2: Want je hebt heel veel gezegd en gevraagd. Ik kan gewoon beginnen praten misschien. Ja, en dan op een bepaald punt stop ik met praten en dan praat jij een beetje. Want alleen denk zo, ik ben slecht met een recht antwoord te geven, zelfs al moest je een rechte vraag hebben gesteld.
0: Ja. Dus cool.
2: Don't worry. Ik heb het boekje... Een van de dingen wat we daarnet ook zeiden, van het zou verjaard, maar het zou al na een maand verjaard kunnen zijn. Wat nu wel niet zo is, het is nu in tweede druk, het is nu naar de drukker. En ik heb eigenlijk niet heel veel moeten aanpassen. Er is nog niet echt iets heel groots veranderd. Mm-hmm. Maar dus toen we dat afgelopen zomer zeiden van oké, we gaan er een boekje van maken. Dan dacht ik, gaan we daar nu subsidies voor aanvragen of niet? En dan dacht ik, dan ga je nu een paar weken schrijven voor een subsidiedossier. Dan allemaal mensen moeten overtuigen, een intentiebrief, ik weet niet wat. Dan ben ik eigenlijk heel dat dossier aan het schrijven. En dan een paar maanden lang hopen dat het ervan komt dan. En dan is er geld om het te beginnen maken. En dan zou het er pas na even kunnen zijn ook. En voor hetzelfde geld dan zou het nu eigenlijk pas gelanceerd zijn. Maar ook gewoon omdat ik voor hetzelfde geld in januari dan die subsidies niet had gekregen. En dat vind ik wel zelf heel fijn in dit boekje, dat ik het eigenlijk zonder subsidies heb gedaan. En dus dat ik dat geleerd heb van, dat gaat eigenlijk wel. Mm. En we hebben het dus zo gedaan, we hebben die dozen per 50 op voorhand verkocht aan verschillende plaatsen. Of dus aan de Antwerpse huizen, aan een grotere... Allee, meer dan 50 mocht ook. Wat echt heel hard heeft geholpen. Want ik weet dat door de bestelling van Jesse doorkwam, dat ik dacht, phew. We geraken bij de minimum oplagen om financieel rond te geraken. Ik denk dat daar ook iets in heeft gedaan. Dat ik ineens dacht van, ik kan naast dat subsidiesysteem kan ik daar op een andere manier mee omgaan. Maar niet betekent dat ik niet nu in september opnieuw subsidies ga aanvragen voor iets anders. Maar ik denk dat heeft dat wel veranderd. En ook, ik denk ook, het heeft een eigen dramaturgie. En ik vind het heel leuk om te horen dat je bijvoorbeeld dat je het over iets over het einde zegt. Want ik krijg vooral een reactie op zo, dat is echt handig. En dan bij sommige dingen denk ik, heb ik daar af en toe zo... Maar dan denk ik, misschien heb ik dat te veel. Iets echt wel in willen leggen. Iets persoonlijk of een narratief of zo. Dus dan toen mij heel veel deugd dat je het daarover zou willen hebben.
0: Maar ik weet niet, misschien ben ik te... Het einde was, misschien moet ik het nu toch al zeggen, is het een soort van... Er is een verwijzing naar zo een huiskamervoorstelling. Ik heb gewoon zin om iets te maken.
2: Ja.
0: En we gaan dat maken. We gaan niet nadenken over van, wat als ik mijn been breek?
2: Ja.
0: Voor mij was het soort ook een pleidooi van naïviteit. Of een pleidooi van, als je echt iets wilt, als je echt op een artistiek ei zit en als je echt denkt, dit wil ik vertellen, hier ga ik een publiek voor zoeken, houd u niet tegen door... ik weet niet hoe dat ik dit en dit moet doen, maar het u... Soms kunnen dingen verwezenlijkt worden door het ook gewoon te doen en in de loop van het proces te kijken van waar kom ik wel uit. Vond ik heel mooi ook aan Disney's van benauwend of zo. Het is eerder iets van, als je er iets mee zei, goed. Als je er niks mee zei, maar vergeet niet dat alles ook gewoon begint vanuit een idee.
2: Mm-hmm.
0: Ik wil iets doen. Dat vond ik heel mooi aan een mooi pleidooi dat ook voor mij in dat boek wel naar boven kwam.
2: En ik denk daar, als ik mag aanhaken, om dan een antwoord te geven op je vorige vraag eigenlijk, over de Montignards. Dat was, toen wij daar zaten, was de vraag om de 3 weken of om de maand eigenlijk iets te tonen. Dat was ook iets wat gebeurde in de lockdown, dus in de tweede lockdown. Dus ja, dat was, voor ons was dat fantastisch, want er was niemand in dat gebouw. Allee, behalve dan de ploeg van de Monty. Wij mochten alles doen. Die techniekers die hadden de handen vrij. Ja. Dus, we willen dat doen, Ja, doe maar. Dus dat is super tof. We hadden gewoon geen publiek de eerste keer. Dus dan hebben we daar allemaal verschillende oplossingen voor bedacht. Zoals, allee, oplossingen of andere manieren. Of dan mochten er 5 mensen zitten, heel ver verspreid uit elkaar. Ja. Dat soort van situaties waar we allemaal nog in hebben gezeten, denk ik. Ja. of zo, ja, dan eten met elkaar, maar dan altijd met zo'n 2-3 meter tussen. Maar ja, wij waren een bubbel. Het enige ding is dat daar... Allee, ik heb daar heel veel uit geleerd, maar wat ik niet meepak daarvan naar mijn praktijk, is dat ik veel meer... dat ik het leuk vind om soms snel te gaan en niet te lang na te denken over dingen, dat neem ik mee. En aan andere dingen was dat ook gewoon omdat je op korte tijd, en we hebben dat heel snel beslist dat we met 8 waren, denk ik, ja, dat we alles collectief gingen doen. Waardoor dat je ook ja, in een soort van, ja, je creëert eigenlijk een nieuwe entiteit, ja, dat collectief is, waarvan de artistieke identiteit, ik bedoel, of de manier van doen of zo, nog helemaal moet worden uitgezocht. En dat is een supercool experiment. En daar zijn interessante dingen uitgekomen. Ik heb er heel veel uit geleerd. Maar ik merk dat ik zelf wel iets op een andere manier werk of zo. Dat ik het heel belangrijk vind waarom ik iets aan het doen ben. En als je dan ja, elke keer opnieuw maar 4 weken hebt om dat te doen, dan merk ik dat deeltje van mijn makerschap of zo daar heel even is gaan sluimeren. Ja. Dat gewoon iets meer ging over van, oké, hoe lossen we dit op? Wat gaan we hiermee doen? Oké, er is een gat uit de grond en daar komt van alles uit. Oké, wat komt daar dan uit? En wat zegt dat dan? Maar veel meer van buiten naar binnen toe werken, in plaats van ik meestal van binnen naar buiten toe werken. Mm-hmm. Je kunt daar alle soorten manieren van tekenen. Maar er was dan net te weinig tijd om echt van buiten helemaal naar binnen toe te werken. Om dan echt iets te vinden.
0: De tijd haalde nu, ja, haalde ja, nu in. Ja.
2: Maar dat is wel, ik heb daar wel heel veel uit geleerd, omdat soms nu, geef ik nu les op Luca, of nu in Maastricht dat ik een workshop aan het geven ben, waar dat we eigenlijk ook net heel hard van vorm vertrekken. En zeggen van, ja, de inhoud, dat zien we wel. Maar nu gaan we echt gewoon, hoe doet je dat? En ziet dat er tegen volgende week iets is. En wij zijn benieuwd. In plaats van heel lang aan een tafel te gaan zitten nadenken van, wat zou ik gaan doen? Dus allee, ik heb daar heel veel aan opgestoken of zo. En inderdaad, gewoon die drive van doe gewoon. Dat afgewisseld met, oké, maar wat zijn we aan het doen en waarom zijn we dit aan het doen?
0: Is dat bevrijdend dan met zo'n middle-class baby punk? We hadden het er net over solo's. Van als je met een groep speelt, is er altijd een dynamiek. Hè? Hoe reageert een op het ander? Ja, bij je middle-class baby punk is het echt jij alleen. Is het het publiek proberen vasthouden, meenemen in een verhaal wat veel naakter is of zo? Is die balans belangrijk? Zowel dat jij als maker, als individu, als kijk, was ook een collectief. Hij was met 3 echt het onderzoek. Waar dat dan vermoedelijk een veel hardere interactie is met elkaar, wat meer samen boetseren. Of is die middle class baby punk, boetseerde dat ook samen, maar uit het gewoon heel individueel?
2: Ik werk heel veel samen met Runa Robbroeks. En dus wij geven dan samen les. En we hebben samen les gegeven, veel. En daar kwam dat een beetje uit voort van doe eens iets anders. Het mag geen theater zijn. Dat was een beetje de vraag dat we dan stelden. En het laatste jaar, van, doe eens iets anders. Het mag geen theater zijn. En maak er een alter ego van.
0: Ja, Roen heeft dat ook gedaan. Hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Met Beats.
2: Ja, Ronnie. Ronnie. Ja, en dus, medieval techno. Ja, een soort van techno-ridder.
1: Dat was ook in een corso in een foyer. Ja, klopt. Ja. Komt terug.
2: Dus wij helpen elkaar daar heel hard in. Nu, ik geef geen blokfluitles aan Arina, dat is ergens anders. Maar het is gewoon, wij kijken heel veel naar elkaar. Dat helpt zo hard. Ik denk dat een van de dingen nog is die waar ik het meest aan heb gehad na het afstuderen, is gewoon mensen hebben waar dat je mee omringt, en dan in dit geval zeker Runa of zo. We werken zoveel samen. Ik probeer iets kleins en zij kan direct wijzen op zo, ja, maar dat zit je eigenlijk, daar zit je eigenlijk aan het verstoppen of daar niet. En ja, dat gaat zoveel sneller dan. En dat is, ja, ik weet niet of dat een antwoord is op je vraag. Er gebeurt wel wat achter de scène ook, dat je niet ziet. En ja, wat is het? Alleen ga je snel, samen gaat je verder. Dat ik ook merkte Zwanger G heeft dat ook gebruikt in dat lied. Het is ensemble, we hebben beaucoup plus vite. Ensemble, we hebben beaucoup plus loin. Maar dat begin was er heel snel. Maar dan om dat verder te laten evolueren, die babypunk, wist ik gewoon van, oké, ik ga elke keer opnieuw, als ik speel, en daar zit weer een maat of twee tussen, dan ga ik alles afstoffen en dan schrijf ik één nieuw nummer. Dus op den duur heb ik ook gewoon echt veel nummers. wat ik dus in het begin niet had. Dus dan kwam ik op en dan las ik mijn checklist van 12 nummers voor. En dan zei ik, ja, maar ik heb eigenlijk maar de eerste twee nummers geschreven. En dus ondertussen heb ik wel al veel meer nummers.
0: Die plaat is eigenlijk al klaar.
2: Sorry, ik ben echt chaotisch.
0: Nee, maar wat ik vooral vind, en dat is wat en dat klinkt heel raar. Het lijkt eenvoudig, maar het is echt ambacht. Hè. Wat te vaak, wat dat heel goed maakt, of vind ik, is dit nu echt? Heeft hij nu die fishprijs gewoon in de coulissen gevonden? En is hij nu gewoon zo wel aan het... Maar natuurlijk, door dat te poneren aan het publiek, wordt het eigenlijk voor mij nog beter. Omdat ik, er zit een soort van... voor mij is niks toeval op de bühne of zo. Mm. Maar als het toeval lijkt en je toch twijfelt, is dit nu echt, hoort dit er nu bij? Of dan kom je in een soort van schemerzone tussen realiteit en fictie. Met nog heel sterk in inhoud. Want het is... Je wilt wel altijd een boodschap meegeven aan het publiek. Iedere keer dat ik je zeg, denk ik wel, begin ik zo aan na te denken over wie ik ben in de wereld en hoe het gaat met de wereld of zo. Ja. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dat is anders dan een boek tot leven brengen en zeggen, ja, we gaan, Tsjechof of iets proberen te vertalen. Ik denk dat jij veel meer de pen zelf vasthoudt. Veel meer vertrekt vanuit het schrijven. Is dat iets wat je ook dagelijks doet? Is dat iets wat je moet onderhouden? Of hoe zie je zo'n werkdag voor je eruit? Is dat om 9 uur beginnen en ik ga tot 10 uur schrijven? Of is dat, nee, ik heb een idee, ik stop met alles en ik probeer snel die krijtlijnen van dat idee vorm te geven? Of is het u echt opsluiten in een kamer en zeggen, nee, ik ga pas die kamer buiten als ik een nieuw nummer heb voor Babypunk? Of hoe zie je uw werkmethode? Of heb je geen vast stramien?
2: Ja, dat is, ik zou dat misschien eens moeten hebben. Nee, omdat ik dan soms verzuip ik daar een beetje in. Nee, omdat ik...
0: Verzuipen in de mogelijkheden? Of?
2: De mogelijkheden of in de vrijheid die ik mezelf... Ik heb geen hobby's. Omdat ik dan denk, zo, ja, maar misschien moet ik nou woensdagavond dat doen. Of dan ga ik naar een voorstelling. Of de vrijheid om nog naar alles te kunnen gaan. En dat is fantastisch. Maar misschien soms verzuip ik ook een beetje in die vrijheid. Dat ik sommige dagen echt van 10 tot 10 achter mijn laptop mails aan het sturen ben en non-stop aan het werken ben. En aan een andere dag dat totaal niet toe. Moest dan maar nog denken aan een interview met Connie Palme en die zegt dat hij elke dag gewoon 1 A4 schrijft. En dan zit de werkdag erop. Ja, dan zit hij inderdaad na een jaar. Heb je een roman? Ja, dat is wel fantastisch. Dat is gewoon... Dat ritme dwingt dat af. Ja.
0: En of het nu goed of zo, dat gaat diarree is mijn lievelingskleur over. Of het nu goed of slecht is, of de prestatie. Nee, gewoon, ik schrijf die pagina.
2: Ja.
0: En ik zie wel, dat is ergens ook dat helikopterperspectief.
2: Ja, ja.
0: Niet altijd wil streven naar die mooiste horizon, maar blijven bewegen, blijven werken. En op een bepaald moment ga je wel ergens een soort van oeuvre of een soort van... Er gaan onderhuids wel dingen zijn die dat alles met elkaar verbindt of zo.
2: Ja, ja.
0: Want het komt vanuit vanuit jezelf of zo.
1: Zeg, ja, ik ga jullie toch even onderbreken, okay. Want ik probeer al heel een tijd het moment te voorzien om nog eens wat muziek te spelen. Want Dries en ik, we hebben afgesproken, wij willen geen podcast maken. We moeten echt wel een radioshow zijn. Dus ik stel voor dat we toch, vooraleer dat hier helemaal afgerond is, dat we toch iets van muziek spelen. En daarna kunnen we dan nog de laatste 5 à 10 minuten nog even... Maar ja, ik ga nog een schijfje spelen van Compro Oro.
0: Ik vind het Compro Oro volgende week woensdag.
1: Volgende week woensdag in de kern. Ja. Zeker de moeite waard om te checken. Het is een oud nummer van hen, Mogadishu, die ik nu ga spelen. Dus tot zo meteen.
0: Sorry Mathieu. DJ.

0: Ja, Mathieu, nu is de flow van ons gesprek helemaal weg.
1: Ja, sorry, maar ik voelde toch dat we iets van muziek moesten spelen. Dus ik ben wel blij dat we dat hebben gedaan. Maar ja, we hebben nog 5 minuten. Maar ik ben eigenlijk vooral nog heel nieuwsgierig, Egon, wat jouw toekomstplannen zijn. Wat zijn de dingen die wij volgend seizoen of zelf sneller al van jou kunnen verwachten?
2: Ja, ik ga nog verder aan de Babypink werken.
1: Ja.
2: En ik ben een beetje aan het kouwen op een dossier om in te dienen. Kunstendecreet. Want daar ben ik nu allemaal gesprekken over aan het doen, dus ik kan daar nog niet heel veel over zeggen. Niet dat dat geheim is, maar soms weet ik het gewoon nog niet. maar ik ben een paar weken terug, ik heb een aandeel gekocht van Nestlé. En een van Danone. En een van Coca-Cola. Want dat zijn de 3 grootste waterverkopers in Europa. Nestlé wereldwijd. Echt een watergigant. En dus ik ben naar de aandeelhoudersvergadering geweest van Nestlé. Dat was super saai. maar er waren wel veel gratis... Er was veel gratis water, maar ook...
1: En hier in België? Of is dat dan in Zwitserland?
2: Nee, dat is in Zwitserland, in Lausanne. Ja.
1: Ja,
2: Dus dan ben ik ook naar de hoofdzetel in VV geweest. En ben ik daar in de official Nestlé store in de headquarters of Nestlé ben ik een KitKat bar gaan kopen.
1: Zalig.
2: Daar heb ik heel veel smaak op gegeten op de trein. Dus ik ga nog een project doen. Ik ben aan het werken aan een project waarin ik de middelklas babypunk een beetje combineer met dat onderzoek naar water. Een beetje dat figuur in de confectiepak punker met kinderinstrumenten en dat een beetje via dat een beetje meer drinkwater onderzoeken.
1: Cool.
2: Een beetje met experts praten en dan zien waar dat dan naartoe kan. Misschien naar een soort van free tap water concert. Ik denk dat ik heb gewoon echt de droom om zoals in Frankrijk, dat je op restaurant aankomt en als ze vragen, wil je iets drinken? En dan zeg je, nee, doe maar gewoon de karaf.
0: Ja.
2: Dat ze je een karaf met kraanwater brengen, dat we dat in België ook zouden kunnen krijgen. En dat is gewoon, het voordeel is, dat is een politiek totaal nog niet geclaimd door niemand. Dus misschien kunnen we dat er zo ergens tussendoor muizen.
1: Hmm.
2: En ik denk dat het een beetje het idee van een soort politiek experiment van, wat kunnen we doen, in wiens voortuin moeten we allemaal samen gaan kamperen om dat gedaan te krijgen.
1: Wat je wel hebt, is zo het idee van je bepaalt een forfait van 3 euro per persoon in bepaalde restaurants, maar dat zijn vaak wel de duurdere restaurants.
2: Ja.
1: En je kunt à volonté komen ze water op tafel brengen, zowel bruiswater als platwater.
2: Ja.
1: Maar dat is zo niet helemaal ingeburgerd. Dat zijn...
2: En je bent aan betalen voor iets wat...
1: Je bent wel iets aan betalen,
2: Als we dan terug aan het klimaat denken, je bent aan betalen voor iets dat het klimaat aan het verpesten is, want elke dag vertrekken er camions met soms glazen flessen zwaar water uit San Pellegrino, die rijden door de Alpen om hier in een pseudo-Italiaans restaurant...
1: Het gaat dikwijls wel om kraantjeswater. Waar ze dan effectief
2: Zo die filters
1: en dan kan je zo zelf bruiswater maken.
2: Ja.
1: Op die manier dan zowel platwater als bruiswater voorzien.
2: Maar voor mij zou dat gratis moeten zijn.
1: Ja.
2: Want ik betaal ook niet, als ik 3 keer naar het toilet ben geweest, in de koers dat ik daar was, dan is er meer water doorgespoeld geweest dan wat er zou gedronken zijn aan tafel. Dus het is gewoon voor mij een beetje, ik betaal ook niet extra omdat ik een extra serviet vraag of omdat er een vork ligt. Je betaalt geen coperta in België, zoals dat je dat in Italië soms betaalt. Dus dat is gewoon, voor mij is dat gewoon een standaard deel van een maaltijd of van de service.

zijn er weer. Kunnen ze horen of kunnen ze nog luisteren? Kunnen ze nog zien wat ik zeggen kan? Kunnen ze horen of nog luisteren? Zien wat ik zeggen kan?

meer. Oké, die parken die zie je het geheel. Is het plaatje dan nog volledig? Vervolledig helemaal het zijn tot komen. Kun je de ondergang nog zien te... Ik heb de dromen al lang bij elkaar gevechten. Ik zie het allemaal wel best goed. Het ziet er goed uit, de toekomst. Alles wat mij toekomt, dat neem ik en ik...

hadden te wat kunnen kennen dat ze me niet meer. Ik heb het niet gezegd, was ze snapte dat. Snapte dit, snapte wat het hadden.

als omgevallen is en de tijd ik door, ik wil zijn wie ik was. Ik wil alles weten, wat is wat. Ik zie de ziggy van die zag niet meer. Ik zeg de zigzag, die zag de kerling. De terling die keert om, die zegt dit. Wat is dat, je dacht niks.

0: A sonic ray gun just barely got out of the way. Wow, you gotta get out of the way of the sound wave.
1: It hit the space hit cat's car. No cat mentioned it for 4 years, and no cat moved it for 5 years, no. Here and there, cat would dig it single old, but it was so far out he couldn't dig anyone in his cat circle to cut it up with. And all the space cats were tuning in, dig.
2: Ik kom ze nog zeggen wat ze doen. Ik vind het leuk te kunnen zijn, ik vind het leuk genoeg te doen. Woorden zonder wording, wat heeft dat nog betekenis? Zinnen opgezet.

0: is het niet meer dat.
1: Get the money.
0: Dat
1: That's why I try to tell all you, get the money.

0: maar is het dan ook origineel? Ik weet niet meer, wat maakt het eigenlijk nog uit? Als je nu essentie van essentie brengt, dan zit er nu ook jezelf toch te vinden en dat is toch al wat telt. Ik zet dat je zegt, ik zet dat je vertellen. Ik zal het wel eens op een platje zetten. Ik zou het zomaar niet meer weggelegd hebben in de kast van mijn ladder. Ik haal het wel iets later uit, want ik wil het niet meer nu niet doen.
1: Ik

0: moet zijn. Ik probeer ze nu en dan weer eens zacht te zijn. Ik probeer ze nu en dan weer eens zacht te zijn. Ik kan ook huilen als het moet. Maar het is ook spijtig dat het zo moet zijn dan. Waarom alle man opgekropt, vast van binnen, wat is het dat je binnen hebt gekopt? Is het allemaal zo van stoer doen, eruit doen, ik cool doen, ik dit doen, ik dat doet. Doe maar om het even, doe maar als een echtheid. Het is best leuk en erg altijd shine, kid, maar zit dat ook in een echtheid? Blijf oprecht, blijf bij de essentie.
1: Space station alert. Space station alert.
0: Capitando, wat is het dat ik handando? Ik ben een midi-bidi wando. Milly lang gone, is it no better than one? Is it, wat is het dat je nog maar zeggen wilt?

0: er is een necessiteit te vinden van. Vinden van, oh, wat vind je ervan? Ik vind het beter nog te kunnen leren, leren ga nog wel. Wie zit er ja, wat is wat, wat is de reden, hè? Wat is de reden van, dat je zo wilt zijn? Ik wil het allemaal omkantelen, maar kan niet, hè? Ze kennen dit, ze kennen dat. Ze wijzen met de vinger en ze nakken hem eraf.
1: Hoe moet het dan zo zijn?
0: Vertel het me, vertel me.
1: Ja, hoe moet het dan zo zijn?

worden nog wel beter. Ten Hanschen niet probeert te beter leren, kunnen niets doen. Profiteurs komen profiteren in dit leven. Ze hebben heel de tafel leeg gegeten. Ze krijgen geen toegang tot de kist.

eten. Moet maar nu weten, kijk met die mannen kan ik niet delen. De volgende de keren dat ze binnenkomen, huh? Heb ik niks voor de dit, dat, dit doet toch mijn mallen. Als je meer neemt, denk je, meer neemt, denk je. Denk je hebt te kunnen delen, toch? Het is om het even balanceren. Sommige mensen hebben.

Stel ik niet te watten, een dag beter is een dag. Ik ook het doe toch? Ik zeg naar moeder nee. Deze brief als je bij mij binnenkomt, weet dat voor de vriend. Ik wil een dag je schoenen en het doel. Op de schotskust, op de sloppen, dat je me vertelt zo. Ik wil je zeggen dat ik het niet meer. Ik zeg naar moeder nu. Dat ik het allemaal te naaf was, niet zelf doen voor haar toch? Doe goed zelf, zelf een beetje beter, ik vertel het niet. Ik wil een dag je het weet, dat ik het spreek.

maar red. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Dit is wat het is en we kunnen er nu niks aan doen. Mama, ik feitelijk, nee, negeer alles. Ik zet gewoon mijn zinnen op mijn strepen en soms is het wel eens leuk om je eigen brief te vinden in het kijken naar anderen, de ogen niks verblinden. Yeah.

emoties die alleen maar doen verblinden in de tijd. Wie is wat, wat is wat? Het is de kop die analyseert, maar het hart dat moet volgen, dus dat luidt. Hoe kan ik zeggen, ik begeleid mijn leven. Ik balanceer de twee tussen het oneindige heden. Ik wil gewoon kunnen begrijpen dat je het weet. En ik wil kunnen terugvinden waar ben ik mee bezig deze dagen. En ik kijk hand in hand, te kunnen weten dat het is wat het is, ik kan. Zoveel dingen herbeginnen, maar ze kunnen nog wel eindigen. Dus dan moet ik wel afstand van nemen. Het is zo, maar het

0: dan?
1: Ik heb gedacht ik wil nu zeggen dat.
0: Wat kan ik zeggen dat ik het niet meer weet? Ik kan nu zeggen dat ik het zeggen wil, maar wat is wie er spreekt? Het zijn de binnenste, de buitenste. Het zijn de mensen met de die me zeggen wat er luistert in. En het zijn de mensen zonder het ene of het ander.

vorm, dus ik rap ernaast. Ik kijk naar de klok en ik zeg, het is een tijd dat de woorden die zijn. Wij, alle mama, mannen, man, we zijn niet met de banen. We kunnen ook met vrouwen hangen, dus het is oké. Als we niet met te veel domme dingen doen, zijn de kids ook welkom en willen ook bij ons blijven. Dus ik zeg het, het is beter dat we niet groepen. Alle mogen vallen als zeurt kunnen zijn. Eerd kunnen zijn, gebalanceerd kunnen zijn. Het is toch beter dat we kunnen bijleren van elkaar. Kijken naar elkaar, er niet naar zeggen bubbel. Het is wel iets fijn om in de weg bubbels op te zijn. Maar beter als in alle man erbij kan zijn. Kan ik snappen dat ze

Mijn menigte met de kudde volgende. Het is maar beter met de stroming in of er tegenin. Hoewel ik kan niet meer zijn. De meeste mensen in groep best oké als alleen zijn. Maar zijn ze met z'n allen, dan kunnen ze ook mij laten walgen van wat is dat? Wat is dat? Ook collectief geheugen dat ik vergeten ben. Dat ik het niet meer snap. Dat ze allemaal op 1 liter zat zijn en niks meer zeggen.

dus ik zou wel zeggen dat je dus beslist, maar ik ben aan het slippelen, ik ben aan het stippelen. Pad uitgestippeld als ik wist wat ik wou, was ik ermee bezig. Oh, ik zie mijn eigen nu staan, dat zei ik in het verleden en nu ben ik in het heden. Ik kom zo gemoet en nu ben ik er, maar wat heb ik er nog aan? Wat heb ik er nog aan? Uithassen schakelaar. Ik ben geen hel aan trick en draad. Ik ben mezelf. Ik ben die olie. Dobby dobby dobby dana man. Ik ben die dobby dobby dobby funny funny dan. En als je weet dat ik zijn herkent uit de stijl. Niemand zoals mij, niemand zoals u, niemand zoals dat. Niemand zoals alle man. Wat is dat dan? Wat had dat gedacht te kunnen zijn? Ik denk dit, ik denk dat. Maar het echo even opzij. Ik denk dit, dat. Echo aan de kast.

Zeggen ze te veel, ja dan zeg ik weer wow. Ik zeg even op stil, even op de rem, druk je god niet te snel. Ik grap er best wel dicht bij de mic, dat ik mijn eigen een dichter noem. Maar wat is dat

Schap schollen op de maten die me kunnen kennen. Dat ze de gasten niet meer gastheerlijk zijn. Ik vind het tof toch, toch vind ik het allemaal wel omgekeerd, dus dat maakt het wel beter. Ik leer bij uit zoveel dingen dus. Ik schud zoveel handen met de hele wereld dat ze me niet meer nu kunnen.

0: draaien door, kan ik niet meer niet lachen. Dus dan heb ik me nog wacht voor vergeten. Dus dan moet ik het hebben te zo. Als je kind hebt gezegd wat dat het allemaal was, ik weet niet meer zeker. Elk wacht op deze dag.
1: Ja, dat is het. He's Willem Thorne. Hey, I knew you didn't lean it down right. He'll get on my back, Jack. What's the matter with you? I'm trying to hear what the guy's putting down. He got his own leg.

0: Balagadandos. Ik heb genoeg iets te zeggen. Ik heb genoeg iets gezegd. Ik heb genoeg iets te zeggen. Ik heb genoeg iets te zeggen. Zeg het. Ik heb genoeg zeg het. Ik hoop dat ze het dat je het weet. Al die fascisten moeten beter in de kisten dichtgeklopt worden met hun koppen op. Ik heb nog schoenen om me niet in hun strot te douwen, want het is maar beter dat ze doodgaan. Wat woonde jij dan? Vertel het mij, ik zal daar even opzoeken. En dat je niet kunt appreciëren. Racisten in de kist, dat is alles wat ik weet. Niks beter dan een dode gast. Niet de gast toch? Dat is wat ze in het verleden deden met de goede mensen. En dat is dus niet oké. En nu zijn die mensen weer nog steeds kwaad. Ik denk dat ze beter even allemaal chillen. Het is beter dat je leeft om het heeft. Het is maar beter dat je weet wat het is. Het is maar beter dat je loslaat van de fouten van andere mensen. En je kijkt naar elk ander dat je weet dat het is wat het was. Dat het was wat het is. Dat je het kunt omdraaien. En bekijk het van de goede kant. Positief, positiviteit. Plus minus, maar niet altijd minus zijn. Ik wil zeggen dat het glas half vol is. Zodat je ook naar de toekomst kunt kijken met een impact die eigenlijk wel goed is. Want wat heb je eraan aan alle negativiteit mee te sleuren? Dat weegt als een baksteen. Veel te veel. Dat weegt als een baksteen. Veel te veel. Dus beter dat je dat daar achterlaat. Gooi het in de zee. Laat de stroming het meenemen en heel de wereld. Je kan het weten dat het beter is. Dat sowieso. En als je dat niet wist, ik weet dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Dus samen kunnen we er wel doorkomen. Praat over problemen, dat is de eerste stap. Open jezelf op en allow yourself to be soft and high. Het is toch oké te kunnen wenen. Het is oké emoties te laten vloeien. Het is oké over problemen te spreken. Niemand is perfect. Niemand is perfect. Niemand is perfect. Het is wel oké te delen wat er mis is. Maar niet meer altijd met de vinger wijzen. Ik ook. Jij ook. Maar dat ken ik beter voor mijn eigen laten. En op een positieve manier zeggen hoe dat het beter kan. En niet de anderen neerdrukken door mezelf beter te willen voelen. Ik word beseft. Ik besef het allemaal.
1: Come on in.
2: You're so right.
1: Why should I be?
2: I didn't behave very well, did I?
1: Well, you did all right. You got the bottle, didn't you?
2: You're so right.
1: Now look, get this straight. I don't care.
2: I know. You don't give a hoop what I do, but when I do it, you get sore. After all, you told me to, you know.
1: I told you.
2: You said go ahead, didn't you?
1: Oh, yeah, that's right. I guess I did. You were pretty good at it, too.
2: Thanks. Would you rather I wouldn't?
1: Wouldn't what?
2: Do things like that.
1: Why ask me?
2: I'd like to know.
1: Well, of all the screwy...
2: All right. I won't do it anymore.
1: Look, I didn't ask you.
2: I know you didn't. Don't worry. I'm not giving up anything I care about. It's like shooting fish in a barrel anyway, men like that. They're all a bunch of... I'm a fine one to talk. The pot calling the kettle.
1: How long have you been away from home?
2: This is about the time for it, isn't it?
1: Time for what?
2: Story of my life. Where do you want me to begin?
1: I got a pretty fair idea already.
2: Who told you?
1: You did. That slap in the face you took.
2: Yeah, what about it?
1: Well, you hardly blinked an eye. It takes a lot of practice to be able to do that. Yeah, I know a lot about you, Slim.
2: The next time I get slapped, I'd better do something about it.
1: Hey, you forgot your drink.
2: I don't want it.
1: Who's sore now?
2: I am.
1: I'm sorry, Slim. Sorry, Slim. Slim. I'm sorry, Slim. But I still say you're awful good, and I wouldn't...
2: Oh, I forgot. You wouldn't take anything from anybody, would you?
1: That's right.
2: You know, Steve, you're not very hard to figure. Only at times. Sometimes I know exactly what you're going to say. Most of the time. The other times... The other times you're just a stinker.
3: Let me in on it?
4: In on it? Sure I will.
3: Sure.
4: Well, go ahead and spill it. What's so funny?
3: I was just thinking what a bonehead play that old jackass made when he put all his goods in our keeping.
5: Well, man, can't you see? It's all ours. We don't go back to Durango at all, savvy? Not at all. We take all his goods and go straight up north, leave the old jackass flat.
4: You aren't serious, are you? You don't really mean what you're saying.
5: Red Sea Dove, don't say nothing he don't mean.
4: As long as I'm here and can do anything about it, you won't touch a single grain of the old man's goods.
5: I know exactly what you mean. You want to take it all for yourself and cut me out? Oh, you're not putting anything over on me. I see right through you. For a long time, you've had it in your mind to bump me off at the first good opportunity and bury me out here in the bush like a dog, so she could take not only the old man's goods, but mine in the bargain. Yeah! I'm gonna finish this right now.
4: You're gonna murder me?
5: Oh, brother, not murder, no. Your mistake. I'm doing this to save my life, that you'd be taken from me the minute I wasn't looking at you. Up! March!
4: Where?
5: To your funeral. Come on, keep going.
1: Hello, what do you want, please?
4: What? I called you.
1: Say, who is this? Sergeant Riley, whatever his name is. Sergeant Riley, here. Oh, wait a minute, you better talk to my mother.
6: Hello, who's this? The police? Well, this isn't a police station. Well, if you know it, then why did you... Look, this is not a police station. What was that you said? Oh, my father should hear this.
1: Hello, who is this? Yeah, but she just told you that... Oh, you're the police. Oh, he's the police. Oh, well, that's different. What can I do for you? I can do what? Where? Oh, no, I wouldn't like that. Neither would my daughter. I hope the sergeant never traces that call.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: Limbo, limbo. Limbo, limbo. Limbo, limbo. Limbo, limbo. Limbo, limbo, limbo. Limbo, limbo. Limbo, limbo. Limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo, limbo.
1: En waar is het in de limbo?
2: Limbo.

0: My man, is this an ambition?
1: Oh, wow.
0: Baby or grape it now.

Are you happy now?

Hi.

0: nu nog snel een interview. Is de tijdschrift al bij de drukker?
1: Nee.
0: Er was gepland om vandaag alles af te hebben.
1: Ja, maar dat is niet waar. Dat is niet klaargekomen.
2: Wat zijn de bijzondere omstandigheden? Wat zijn de bijzondere omstandigheden die dit uitstel hebben veroorzaakt?
1: De man van de layout had een kater.
0: De man van de layout?
3: Wie is de man van de layout?
1: Had vanmorgen een kater.
2: Nog een vraag misschien van een
0: luisteraar hier. Radio. Vandaag niet bij u, dankbaar Sandra.
2: Mag ik alstublieft een vraag stellen?
0: Uw vraag.
2: Waar kan ik maandag dit blad verkrijgen, alstublieft?
1: Dat moet u zoeken. Dat blad. Dat krijgt u niet.
2: Verkrijgen, wou ik zeggen.
1: Wij zouden het zelf ook niet zo goed weten.
2: Dus als ik het goed versta, dan wil dat zeggen dat het blad verschijnt, maar niet verkrijgbaar is. Maandag dan.
1: Ja, wel. Maar zoals gezegd, moet u het zoeken.
2: Ah. Dank u.
0: Verschenen maar niet gedrukt. Heidi.
4: Heidi ho.

0: Zimbo, Zimbo, hier te koop.
1: Merci, merci. Pas de merci.
0: Is deze een goede jingle? Wat is deze? We hebben hem gedaan, is dat een goede jingle?
2: Die rijden zo, dat blijft.
0: Die een harde.

0: Maar het
1: is nog niet helemaal.
2: Wat?
0: En nu volgt het succes IDO.
2: Ah, hij heeft dat.
0: Hij heeft dat.
2: Ah, fantastisch.
3: Bloed, zweet en tranen.
0: Ayeta,
2: Ayeta.
0: Dio, Dio.
2: Adio.
0: En de teer.

0: stelling?
1: Dat is het.
2: Hadi-ho.
1: Hadi-ho.
2: Hadi-ho.
3: Gonna get me a piece of the pie.
4: Elke wat? Elke vrijdag. Hadi-ho. En Hadi-ho.
3: I'm singing Hadi-ho.
4: Dat is een
3: lied.
1: Yeah.
3: I've been down so long. Bottom look like
5: a
3: girl.
4: Dat krijg ik niet. Dat zoek me.
3: I offered all I got.
1: Hi.
3: Hi. Hi. Hi.

0: Too long.
1: Hard to hold.

0: hi and heidi hi.
1: Yeah.
2: What's I met the devil?
1: Ooh, heidi.

Huidi, huidi.

Daddy Ho.

0: Singing,
1: don't forget you.
2: RTVS Productions.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

Meester X spreekt. Missing Link, korte inhoud. Vandaag, de 13e dag van de 10e maand. Een overzicht van het werk, de discografie van Fred Friet. Fred Friet, Engelse multi-instrumentalist. Iemand die we de volgende week als lid van de Skeleton Crew in de King Kong aan het werk kunnen zien. In dit geval samen met Tom Cora. Fred Friet houdt van afwisseling. Zijn last recordings is haast bijna onmogelijk volledig samen te stellen. Het onmogelijke wordt werkelijkheid in de machine. Tot 3 uur op Radio Centraal. Highly recommended.

We begonnen met Frit in Limoges met Chris Cutler in 1979. Even I Got No Common Sense met Ivor Cutler. En dit is Speechless.

0: fighting system.
1: Fight. Even tougher.
0: Fighting system.
1: Great.
0: Fight. They're his people now, not yours.
2: Yeah, but I've lived with those people for months.
0: Here's how to order.
3: Pain.
4: I'm here to help kids of America, Easter.
1: No matter how atrocious and abominable.
5: Op 18 oktober in King Kong, Antwerpen. Skeleton Crew met Fred Frit en Tom Cora.
6: Ze zijn met twee en spelen voor vijf.
5: Of zelfs voor tien. Aanvang 2013. En een korting voor iedereen met een geldige Radio Centraal.

0: heb hier drie bladzijden van Fit Friet en één van Tom Cora. Zoals iedereen al wist, hoort men voor het eerst van Fit Friet 11 jaar geleden. 1973, het ontstaan van de groep Henry Cow. Eerste LP Legend, waarvan zo dadelijk een extract op het Virgin label in Engeland. Een meer obscuurdere plaat datzelfde jaar op Greasy Truckers live at Dingwall's Dance Hall. In 1974 maakt Henry Cow zijn tweede officiële LP voor Virgin, Unrest. En Fred Friet brengt zijn eerste gitaarsolo's LP uit op Caroline Records. Hij werkt ook mee met Robert Wyatt, Tom Newman en nogmaals Robert Wyatt. Rock Bottom namelijk op I'm a Believer en The Memories single. En met Tom Newman, Fine Old Tom, ook terug te vinden op Virgin. 1975, de samenwerking Slap Happy Henry Cow, Desperate Straits. Once somebody has tasted it, the need to do it again becomes even stronger than it was the first time.
1: We have a lot of about 60 to 70,000.
0: In Praise of Learning, de samenwerking Henry Cow, Slap Happy. Weer Robert Wyatt, Rudy Stranger dan Richard. En Ivor Cutler, Velvet Donkey, waarvan we daar juist No Common Sense konden horen.
2: Generations cannot be
0: zo dadelijk 76, 77 en 78, 79.

Fred Friet in 76-77. Een schrikkeljaar voor Henry Cow, de dubbele concerts LP. En de gitaarsolo's nummer 2 met medewerking van Hans Reichel, Derek Bailey en Fitzgerald. Op Fred Friet's eigen label Rift. Toen nog uitgebracht door Caroline Records. Medewerking aan de Random Radar Sample, Jade Warrior, de LP Guides, Voices and Instruments, All Day, A Piece by Jan Steele, uitgebracht op het obscure label van Eno. The Squirrel in the Rickety Rackety Bridge, Gavin Bryars, Derek Bailey en Brian Eno. En ook op de Before and After Signs LP van Eno. In 78 de Art Beers, Hopes and Fears en Henry Cowan, Western Culture. De laatste LP van Henry Cow, de eerste van de Art Beers. De Art Beers, Dagmar Krause, Fred Friet en Chris Cutler, de harde kern. 78-79 dus, de tweede LP van de Art Beers. Winter Songs, op Recommended Records. Op Rift Records, de gitaarsolo's nummer 3. Waaronder Henry Kaiser, Chad Bourne, Chusak, Candy, Rowe, East Jima, Williams en Fred Friet zelf. Op Blank Tapes verschijnt Strings and Springs, een cassetteopname.

Enrico, legend, working for a living. The nine funerals of the Citizen King. Een compositie van Tom Hutchinson. Frit Frit speelt bij Enrico de gitaar en de violen, de viola, de piano en roept af en toe. Desperate Straits, de samenwerking Slap Happy. Enrico, Dagmar Krause, Peter Blekveld, Anthony Moore, John Greaves, Chris Cutler, Tim Hutchinson, Frit Frit. Geassisteerd door Geoff Life, Pierre Moerlen, Maxine Campbell, Mongezi Feza, Nick Evans en Lindsay Cooper.

Goedemiddag, beste luisteraars. Dit is Radio Rauw, live met Nando van den Branden. Vanuit de Ernest van Dijk Kaai 21 naar jouw speakers in uw radio, of in uw gsm, of in uw laptop. Whatever je naartoe aan het luisteren bent. Ik zit hier nu alleen in de studio. Ik weet dat ik vorige week had beloofd dat ik een spreker ging meenemen. Die heeft wat last minute afgezegd en ik zat thuis. En ik dacht van, ja, ik kan niks gaan brengen. Dus ik was aan het denken en aan het denken en aan het denken. En toen kwam ik op het idee, waarom breng ik niet wat hiphop voor jullie mee? Omdat hiphop is voor mij altijd mijn eerste muzikale liefde geweest, van jongs af aan. Echt toen ik, ja, bij wijze van spreken in de crib lag, was mijn vader al oldschool hiphop aan het afspelen. Kunt u, ja, meningen apart van qua opvoeding, heeft dat wel een heel grote invloed gehad op de muziek die ik heb geluisterd of nog altijd luister. Dat maakt echt wel, ja, de basis van alle muziek die ik graag luister. Dus ik dacht van, ik wil deze liefde graag met jullie delen. En we kunnen het niet echt hebben over boombap of oldschool hip-hop zonder het over Illmatic te hebben, van Nas. Illmatic is een album van Nas, die uitgekomen is op 19 april 1994. En deze wordt in veel kringen gezien als een van de beste hip-hop albums ooit. Waarom? Omdat het gezien wordt als een super producer album. Want dat producties van DJ Premier, Pete Rock, Q-Tip en Large Professor. Allemaal top producers. En grappig genoeg heeft Illmatic ook heel slechte officiële sales gehad. Omdat veel mensen het album bootlegden. Maar uiteindelijk hebben ze dat dan gelegitimized. Dus elke zegt van, ja, die tellen ook mee bij de sales. En dan is die heel snel eigenlijk certified platinum geworden. En bij deze, Memory Lane van Nas.

Ja, ja, ja, beste luisteraars. Dat was Memory Lane van Nas. Het volgende nummer, want mijn vader heeft altijd gezegd, ik kan niet op één been staan, dus we gaan een dubbel Nas feature doen. Het volgende nummer is The Message van zijn volgende album It Was Written. Geniet ervan.

0: Nah, sick shit.
1: Oh, mijn excuses. Ik was even wat rough met de mic. Dat was de message van Sting. Ik vraag gewoon echt niet weten wat het Nas betaalt in royalties aan de message van Sting. Die is de message van Nas. Ik wil niet weten wat het Nas betaalt aan royalties aan Sting, omdat hij heel, ja, berucht is om grote royalties te vragen aan artiesten die zijn muziek samplen. Om gewoon een idee te geven. Nas heeft nooit eigenlijk gezegd hoeveel dat hij betaalt, elke dag. Maar gewoon een idee te geven. Er is een nummer, Every Breath You Take, van Sean Diddy Combs. Ook een heel berucht persoon, maar om andere reden. Toen dat Notorious B.I.G. ja, stierf, toen hij doodgeschoten werd, is dat nummer uitgekomen. En hij samplede Every Breath You Take van The Police. En tot vandaag de dag, sinds dat nummer is uitgekomen, betaalt hij Sting 3000 per dag. Dus ik wil niet weten hoeveel dat Nas betaalt. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie komt van een nieuw album. Ja, ja, we gaan ook wat nieuwe boom bap brengen. Want ik vind dat ook wel een beetje in de kijker mag komen. Want het spijtige aan moderne boom bap is dat... Dat wordt heel hard overschaduwd door de artiesten uit de jaren 90. Toch, er is heel veel bron natuurlijk op de hip-hop scène op het moment. Zeker commercieel. Maar dit is echt next level. Het is een album genaamd De Rommelmarkt van Vloeibaar Goud. Vloeibaar Goud is een hip-hop collectief uit Turnhout, bestaand uit 10 leden. Twee hip-hop duo's, Kaba en Twan en Kerkas. Twee DJ's, DJ Loos en DJ Loteng. En dan nog een duo met Stand Up. Dat is een live beatboxer, supercool. Die maakt beats live op stage. En die zijn vaak samen met een zanger, muzikant, rapper, poëet, genaamd Corbilla Bird. En zij, alle 10 tezamen, zij willen die oude sound een nieuwe, fris luchtje geven. Zoals ik al zei, ze komen aan Turnhout, uit de kaartenstad. Uit de kaartenstad. En ze zijn echt next up, in mijn mening. En deze nummer wil ik heel graag aan je laten horen. Ik heb 2 nummers voor jullie van dit album. Het eerste is Tongval. En het gaat over het beruchte Kempisch accent. Geniet ervan. Tongval, met de val, vallende tong.

Dus zeker met een normaal speel ik met die rappers van nou weet ik ze nu met de grond zal. Gelijk maken de tijd brek aan het overname in de Kempen plaats van. Bereikt raak ik ten einde des dagen, dat is nu iets wat je niet beklaagt toch. Wat was de vraag nog? Oh ja, maar waar zit jij?

Ja, dat was Tongval van Vloeibaar Goud. Voor de mensen die nog niet mee zijn, dit is een nieuw hip-hop-collectief van Turnhout. Zoals ze zeiden in het nummer, een Vloeibaar Goud, voor degene te afvragen, staat voor bier. Het volgende nummer van hun album noemt Marcel. En het gaat zo aan Marcel. Ik denk dat veel mensen wel een Marcel kennen. Marcel is een man die net onder de armoedegrens leeft. En eigenlijk veel hulp krijgt, maar het niet echt aanneemt. Ik ga niet meer zeggen. Ik ga het nummer gewoon laten spreken voor zich. Dit is Marcel van Vloeibaar Goud.

of centen. Maakt niet uit, weer al van die coke gebeest. Higher dan uw hoogtevrees en strekker dan een pokerface. Hij gaat erover, hij pakt meer dan hem nodig heeft. Marcel is het voorbeeld,

Ja. Toch wel hevige inhoud. Een kleine fun fact natuurlijk. Ik ken de groep natuurlijk, zijn maten van mij. En ik ben buiten radiopresentator. Nee, radiopresentator, beginnend radiopresentator. Ben ik ook een fotograaf. En ik heb die hun nummercovers gedaan. Dus ze hebben de nummers ook gedropt. Heel cool concept. Dus het was de rommelmarkt. En dan Marcel heeft dan zo gezegd een rommelmarktstandje. En elk stukje van het standje heeft te maken met de nummers. Dus bijvoorbeeld Marcel, dan een foto van hem. En dan bijvoorbeeld Doets van het Platteland is dan een foto van een Hot Wheels tractor met twee klompen. Dat is ook een nummer van op het album. En ja, het is echt heel tof om daarmee deel van te zijn. Shout-out naar jullie, mannen van Vloeibaar Goud. Dus ja, maar gaat die mannen zeker checken. Nog een keertje Vloeibaar Goud. Neem een nieuw nummer. De Rommelmarkt is te beluisteren op SoundCloud, Spotify, YouTube. En live zijn die nog beter dan op track. Allee, op track zijn ze al heel goed, maar live is het echt wel de moeite waard. Ze brengen echt wel een insane energie. Ze hebben ook een symbiose, omdat allemaal heel goede vrienden zijn. Dus je voelt dat ook op stage. Dus als je dat eens wilt live meemaken, houd dat zeker in de oog. Het volgende nummer is een nummer van de Tribe Called Quest. Can I Kick It?

0: Oei, dat was een technische fout. Het was toch al op het einde van het nummer, dus komt eigenlijk perfect uit voor het volgende nummer. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Miraculous Theory. Door Prince Paul en Big Daddy Kane. Big Daddy Kane is een van de pioniers van de hip-hop die in de late jaren 80 echt de sound gedefined heeft. Zeker zo de heel smooth en echt met een, ja, een soul- en funk-achtergrond. Dit is natuurlijk wel een ouder, een meer ja, recenter nummer van 98. Van het nummer van het album Prince Among Thieves, waar dat Big Daddy Kane, Mekkele, zich voordoet als spooier en het spel uitlegt aan Prince Paul. Tuurlijk, de inhoud is natuurlijk niet super, maar het is een... de inhoud is goed, de raps zijn goed. De boodschap is niet super, maar het is wel een goed nummer. Dus geniet ervan.
1: If you got 36 prostitutes and 30 cents in your pocket, what you got? Proof that hoes come a dime a dozen, baby.

0: Macula, he done struck again.
1: Ja, ja, ja. Prince Macula, gebaseerd op de Blaxploitation films. Qua vibe, qua energie. En de nummers die er vaak bij kwamen. Ook natuurlijk Iceberg Slim. Een heel beruchte poëer in der tijd. Die in de gevangenis een boek had geschreven over zijn ervaring als een van de grootste poëers van New York. Maar genoeg over poëers en pimps en zo'n dinges. Vandaag is het ook natuurlijk nationale staking. Chapeau naar de mensen die thuis blijven. Ook chapeau voor de mensen die gaan werken. Je kunt niet altijd thuis blijven. Zeker als je een job hebt als verpleegster of als brandweerman. Als je echt er moet zijn. Maar nog altijd veel chapeau voor de mensen die erachter staan. Ze zijn nu in Brussel met 10.000 mensen, volgens het nieuws ongeveer. Wat ook wel flink is. Maar genoeg over de staking op het moment. Het volgende nummer dat ik voor jullie heb is Fuji La van de Fugees en Miss Lauryn Hill.

0: gotta get our family together.
1: Ja, ja, ja, Mr. Luisteraar. Dat was de Fugees met Fugila. Toch zo'n bangelijke stem, hè, Miss Lauryn Hill. Het volgende nummer dat ik voor jullie klaar heb staan is van het power duo Gangstar. Bestaand uit Guru, de rapper, en DJ Premier. Een van de, als niet de meest invloedrijke producers, hip-hop producers ooit. En het nummer dat ik klaar voor jullie heb staan is Full Clip. Geniet ervan.

0: volgende nummer dat ik voor jullie heb klaarstaan laat mij denken aan een specifieke conservatieve spreker die zijn brood, zijn geld verdiende met haat, racisme, xenofobie, transfobie. Dit is Protect Your Neck van Wu-Tang Clan.
1: Cool it, man.
2: Chillin'. Yo, you know I had to call. You know why, right?
1: Why?
2: Because, yo, I never ever called and asked you to play something, right?
1: Yeah.
2: You know what I want to hear, right?
1: What you want to hear?
2: I want to hear that Wu-Tang joint.
1: Wu-Tang again?
2: Yeah, again and again.

Protect your neck. Had hij maar geluisterd, dan zou hij nu nog altijd haat aan het zaaien zijn. Dus eigenlijk wel iets goed tussen jou en mij. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is nog een nummer van Vloeibaar Goud. Want ik kon het niet maar bij twee nummers houden. Ik wou jullie nog eens een derde nummer laten horen. Gewoon om nog eens echt nog eens nadruk op te leggen dat het echt gewoon een killer album is. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Dudes van het Platte Land van Vloeibaar Goud. Hier is hem, ze.

man. Ga die mannen checken. Dat was vloeibaar goud met dudes van het platteland. Zoals ik al zei, vloeibaar goud. Die hebben net een album gedropt, De Rommelmarkt. Vol met nummertjes voor het hele gezin. Maar ga die checken. Op social media, op Instagram kun je die vinden. Op Spotify en op YouTube. Dus ja, voor wat echte campische... Ja, campische charmes. Het volgende nummer dat ik klaar heb voor jullie is echt een knaller. Dat is Played Like a Piano van King T, Ice Cube en Breeze. Some West Coast sound, man. Geniet ervan.

0: Dag Jeroen.
1: Dag Elko.
0: Het is tijd voor het kralenspel, hè.
1: Ja. Ik dat even gaan zeggen hiernaast.
0: Ja, we zijn tegelijkertijd bezig met het vorige programma, denk ik. Ik kan hier niet uitstaan.
1: Ah, nee? Dat liedje zal misschien bijna gedaan zijn. Ah, hier.
0: 13 uur, bijna 1. Voilà.
1: Kralenspel.
0: Ja, denk het, hè.
1: Radio Centraal.
0: 106.7 FM.
1: 10 AD AB.
0: Ja, ik ging het ook proberen te zeggen, maar ik was vergeten waar dat juist was. Oh, het staat daar.
1: Ja.
0: En waar, de DAB. Ah ja, 10 A op de DAB.
1: Ja, inderdaad.
0: Interessant.
1: Mm-hmm.
0: Hoe is het, Jeroen?
1: Ça va. En met u?
0: Goed genoeg.
1: Oh, voilà, dan kunnen we er weer tegenaan. Hè. Links rode draden. Lijm.
0: Wat?
1: Links en rode draden gelijmd tot kapitaal.
0: Ah, lijm. Hè. Ik had wijn verstaan.
1: Nee.
0: Ja, ik hoor niet meer zo goed. Hè.
1: Ja, en, hoe zeggen ze dat? De mond...
0: Loopt over
1: van wat het hartje...
0: Waarvan dat er niet meer al lang van overgelopen is.
1: Ja, exact dat bedoelde ik. Ik was er vorige week, zei Elko. Alsjeblieft, zeg. Ik ben er toch bijna altijd.
0: En hoe was dat dan vooral?
1: Plezant.
0: Ja, ik weet niet waar we toen over gehad hebben allemaal.
1: We kunnen met een schone lei opnieuw beginnen vandaag.
0: Oké, dat is goed. Ik herinner me ja, van de afgelopen week dat ik wel wat geluisterd heb naar het Schietijzer. Ah ja, dus er is een beetje een constant quarrel.
1: Ja.
0: Dus met dat vervoer en zo. De Schelden. Ik ben zelf van de leftbank.
1: Ja.
0: Dan de rightbank. En dat was in een tijd, toen had die een tram nog reed, was dat eigenlijk al niet zo plezant, omdat dat trok op niks. Niet meer. En nu is dat gewoon weg, die tram. Dus ja,
1: misschien gemakkelijker, zo duidelijker.
0: Beter, hè.
1: Ja, zal ook altijd de bedoeling geweest zijn.
0: Ja, dat is voor mij een plezier te doen.
1: Hey, ik bedoel, dus, dat ze expres zo laten verslechteren.
0: Ja, ja,
1: dat je dan blij bent als het weg is.
0: Ja, dus moet geprivatiseerd worden. Hoor.
1: Ja, en wel zo meteen.
0: Maar dus voilà, ja, de constant quarrel is eigenlijk voorbij. Het duurt gewoon wel langer nu. En dat maakt ja, dus veel meer contact met de mensen op de boot, in de tunnel en zo babbeltjes doen en zo. En ja, veel meer fietsen. Hè. Ah ja, dat is natuurlijk ook wel iets met die stadvelokers. Die zijn dan altijd weg op een keer overal. En in de stad zitten die, alleen 's morgens zitten die dan allemaal vol.
1: Ja,
0: dus
1: iedereen gewoon
0: nu
1: en
0: masse.
1: Ja.
0: Dus dat is wel een beetje... Veel apps checken tegenwoordig, of wat de liften werken, de trappen of, en of wat die fietsjes er wel dan niet staan, of te weinig of te veel.
1: Ja.
0: En positief ben ik dan wel in die zin ook, dus ja, meer fietsen en dan gebruik ik ook meer zo die koptelefoonnetjes dat ik er gekocht heb, zo, allee, of zo, die oorkes.
1: Conductor.
0: Ja, bone conduction. En dus dat zijn fietsen met de muziek, ja.
1: Gevaarlijk, hè.
0: Ja, maar dus met die bone conduction kan ik perfect een conversatie voeren. Dus tegelijkertijd dat ik aan het luisteren ben, maar gewoon een muziekskrat opstellen. En dan babbelen met de mensen die ik nog niet kende.
1: Ja.
0: En dan auto's horen klaxoneren en zonder problemen allemaal.
1: Dus tegelijk muziek beluisteren en babbelen ook met de mensen.
0: Ja, kan perfect.
1: En dat kun jij ook mentaal?
0: Denk een minuut of twee en dan zet ik dat wel af.
1: Dat gesprek.
0: Nee, ik geniet er dan zo hard van dat ik ervoor kies om de muziek af te zetten.
1: Wauw.
0: Dus feel good music zet ik dan af en toe op. Zullen we zo met zo'n eentje beginnen met zo'n muziekje, maar dat is dan niet Schietijzer, want ik heb dat dan thuis op video.
1: Tuurlijk, dat op wel video, steken natuurlijk. Ja, vergelijken.
0: En dan eventueel afdraaien. Vergelijken.
1: Klankkwaliteit.
0: Heb ik nu niet meer gedaan.
1: Nee, niet meer is gedaan.
0: Het is nogal druk geweest.
1: Prioriteiten stellen, hè.
0: Wat zeg je?
1: Prioriteiten stellen.
0: Ja, daar ben ik ook wel mee bezig eigenlijk, ja. Plezant. Alleen, je moet er ook zien dat het prioriteiten stellen aan zich niet de overhand krijgt, natuurlijk.
1: Dat niet de prioriteit wordt.
0: Ja, het is
1: dat. Oei, oei, oei, oei.

0: Precies een groep als die Pavlovski.
1: Ja,
0: je is ook al blij weer. Of precies Otot.
1: Otot. Radios in Motion was dit. Radios in Motion. Een nummer geschreven door Andy Partridge van XTC. London, Swindon. Andy Partridge, guitar and voice. Colin Moulding, bass and voice. Barry Andrews, steam piano, clapped out organs. En dan Terry Chambers, just drums.
0: All, kan niet, hè?
1: Dus dat was Feel Good, nog zoiets, maar dan 20 jaar later.
0: Welk album is dat eigenlijk weer?
1: Dat is de eerste, denk ik. White Music.
0: Oh, ja.
1: Terwijl we die eerst Black Music noemen, maar dat mocht niet.
0: Ja, sorry.
1: Zit jij ook, mocht niet?
0: Ja, pardon.
1: Maar dat was wel heel synchroon.
0: Ja, spijt me.
1: Kon een beetje onze stemmen uit elkaar
0: misschien
1: pannen.
0: Misschien wat pannen, ja. Ja. Anders gaan de mensen thuis, onderweg of op locatie in de war geraken misschien.
1: Als dat nog niet het geval zou zijn...
0: Dan passen we er wel een mouwtje aan.
1: Nog wat Feel Good, maar dan een trager tempo op de LP zelf. Eigenlijk misschien is dat wel zelfs een beetje melancholisch. Maar op het fietsje werkte dat goed. De Volk Implosion, ken je
0: dat? Dat is van mijn tijd, hè.
1: Wel, dat is heel lang geleden dat ik dat had opgezet, 25 jaar geleden of zo. En dacht ik dat wat beu was of zo, maar ja, ik zet het dan nu op. Zowel op Schietijzer als op plaat. Ja, ik ken dat eigenlijk nog van vroeger. Ja.
0: Straf.
1: Ik ben eigenlijk vrij goed. Terwijl ik het mij niet kon memoriseren. Eens ik het opzette...
0: Kom maar terug.
1: Allee, zeg. En goed,
0: goed. En goed ook nog, zeg.
1: Ja, dus luister.
2: Ja?
1: The Folk Implosion met Burning Paper.

0: was.
1: Goed, dat is, is dat het volgende nummer.
0: Ja.
1: Hetzelfde. Graaf. Remix.
0: Ja. Wel, we beluisterden naar Burning Paper. En nu op de achtergrond horen we tussen haakjes Blank Paper.
2: Ja.
0: Is goed, hè?
1: Ja. Ja. Ja. Ja, dat is goed. Dat is echt goed, maar ik denk niet dat ik daar nog met plezier naar zou luisteren. Ik vind dat dan toch niet zo feel good. Deze vind ik wel. Ik vind een Blank Paper precies het beste van de papers.
0: Ja, dat is van heel de plaat was dat misschien het minst veel goederige.
1: Ah ja.
0: Dus de plaat, die begint zo eigenlijk. Hè. Dus dat is wel...
1: Ook al een duister akkoord.
0: Ja, hoe kan het? Ja,
1: een beetje trage black metal.
0: Ja, het heeft toch iets mistroostiger.
1: Ja, een dromers waterachtig momentje. Maar ja. Dat is dus de groep van Lou Barlow, onder andere. Hè?
0: Ja, die zijn met tweeën altijd. Op het schiethuis zie je dan ook direct een foto naar boven springen dat ze grijs zien. Hier in 97 zagen ze nog niet grijs.
1: En dat is Lou Barlow in?
0: Ja, die en andere, hè.
1: En Lou Barlow, die heeft toch met Rudy Trouvé ook van alles gedaan?
0: Juist, een split-cd uit, alleen gemaakt voor Suprosa. En dan is... Rudy Trouvé heeft hij dus geïnviteerd om te komen optreden in Vlaanderen.
1: Brussel, niet in Dielbeek?
0: Dat was zo'n CC-tournee.
1: Waarschijnlijk ook wel in Dielbeek.
0: Dan hebben ze een aparte set gedaan. En dan Lou Barlow, die heeft dan ook meegedaan met de Rudy.
1: Een beetje gelijk Rudy Trouvé en Dao.
0: Een cover van Joy Division, onder andere.
1: Oh ja, knap. Rudy heeft ook een split uitgebracht met Craig Ward en Mauro Pavlovski. Hopla, hier is mijn link.
0: Oeh, dat hebben we vorige week al.
1: Ja, maar dus ik ben dat dan nog eens gaan helemaal beluisteren.
0: En Craig Ward hebben we dan beluisterd.
1: Ja. En dat is inspiratie geweest van dat nog eens helemaal te beluisteren. We hebben dan ook zo nog... per ongeluk zo'n quizmaster-tune van
0: Just.
1: Mauro hoort met die blaffende hond. En voilà, ik ben dus nog eens naar een heel dat album gaan luisteren. En dat is eigenlijk een terugkerend ding, die Quizmaster Ghost Animal nummers.
0: Mm-hmm.
1: En ja, die vind ik toch wel echt heel goed. En er staat dus ook een lange... Dat zijn zo van die tunes.
0: Ja.
1: Maar er staat ook een langer... nummer over de Quizmaster Ghost Animal op. En dat wou ik nu eens beluisteren. En dat is Quizmaster Ghost Animal 3, dubbelpunt, A Questionnaire Fantastic. En dat is dus van Mauro Pavlovski op het album 2, Romeinse 2. Album by Craig Ward, Rudy Trouvé en Mauro Pavlovski. Een split op Jesus Factory. On écoute.

0: Ja, dat is knap, hè. Dat hoor ik graag, zo'n muziek. Dat was Mauro Pawlowski met Quizmaster Ghost Animal 3 en Questionnaire Fantastic. Op die split CD of LP, denk ik zelfs. Sowieso split schietijzer met Craig Ward en Rudy Trouvé. En dat album heet dus 2, Romeinse 2, 2 grote I's, hoe je het ook wilt zeggen.
1: Romeinse 2?
0: Ja. Zijn dat zo geen Romeinse getallen?
1: Ah, is dat zo? Op schietijzer is dat Romeinse 2 misschien?
0: Nee, dat is gewoon de titel van die plaat. Ja. Ah nee, op de hoes getekend is dat de gewone 2.
1: Nee, het is niet dat,
0: gelijk,
1: het is dat
0: gelijk.
1: Ik voor mij zie, hè? Maar
0: ja?
1: Dat is misschien, want het artwork is van Rudy Trouvé.
0: Ja.
1: Misschien weigerde die om Romeinse cijfers te gebruiken.
0: Dat zullen we hem eens moeten vragen. Misschien willen die nog eens uitnodigen.
1: Uitnodigen, hè?
0: Gewoon om dat te vragen.
1: Mm.
0: Ja, ga nu maar terug naar huis. Als we het antwoord weten. Nee, we zouden die nog eens kunnen uitnodigen. Dat is altijd een goede centrale gast geweest. Mm. Met of zonder kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus wel goed dat je mij er even op attent maakt. Want de link is dat volgende wel mijn Romeinse 2 is.
1: Mm. 2 is 2, hè?
0: En het is niet alleen dat, maar ook dat dat wel iets is waar Mauro Pawlowski fan van is, durf ik wel te zeggen. Je kunt het al raden, hè?
1: Nee.
0: Led Zeppelin 2.
1: Ah, ja. Dat is Romeins daarop, hè?
0: Ja, ik heb die volgens mij steken op vinyl, maar ik moest ineens, er was ineens iets heel hectisch aan de hand voor ik naar hier kon komen, dus gaan we die op schietijzer beluisteren.
1: Mm-hmm.
0: Niet heel de plaat, maar enkel het nummer Ramble On, Led Zeppelin 2.

0: Ramble on, Led Zeppelin 2.
1: Cool. Ik heb hier toevallig nog wat muziek bij. Dat denk ik Mauro Pavlovski ook goed vindt. Ik moest er nog aan denken, omdat ik... om die een of andere reden ben ik zo wat terug, zal ik maar zeggen. Als mijn ouder wordt, grijpt men vaak al eens een keer in die koffer van het verleden. Ja. Folk Implosion, jaren 90. XTC, dat is wel voor mijn tijd. Dat is eind jaren 70. Toen was ik 2 jaar oud, toen die eerste plaat van XTC verscheen. Dit is in mijn tijd, maar ik was 6 of zo. En dat is effectief ook, het is een plaat van mijn vader. Die ik dan gekregen heb en zelf heb genummerd met mijn eigen tweede nummering. 297
0: is dat. Heeft uw vader ook een nummering?
1: Ja, heel lang geleden, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, dat is heel lang geleden. Ik heb het hier, de Captain Beefheart en de Magic Band.
0: Mm. Nog eens?
1: Heb ik bij nu.
0: Ja. Wel een paar keer aan bod gekomen, hè.
1: Zou kunnen, ja. En dan zien we zowel textueel als muzikaal, zie ik ook wel de invloed op Mauro Pavlovski.
0: Ja.
1: Van die maffe titels, Ice Cream for Crow, The Host, The Ghost, The Most Holy O. Daar zit er straks ook iets mee spoken, hè.
0: Spoken, The Ghost, Quizmaster, Ghost Animal 3.
1: Ja, beesten ook en zo, ja. wij gaan hier ook iets luisteren dat denk ik instrumentaal is, een plezant nummer van de latere periode, de uitgaven is van 1982. Het album heet Ice Cream for Crow en dat liedje Semi Multicolored Caucasian.
0: Oké. Speciaal.
1: Het is allemaal speciaal, joh. Jan Beefheart.
0: Knap, hè?
1: I love it. Love that guy.
0: One love, though. Only one love.

0: Semi-multicolored Caucasian. Ik heb een beef.
1: Hey Carlo. Hij zegt hey Carlo. Het over Carlo Andriani waarschijnlijk.
0: Nee, hij zegt hey Garland, denk ik.
1: Ah.
0: Garland.
1: Ik dacht Carlo Andriani.
0: Hey Garland, I dig your tweet coat. Voilà, 1983 of nee, 82. Het volgende is van hetzelfde jaar, dacht ik. En ook wel iets, dat is nu toevallig, hè. De vrouw Mauro Pavlovski van is Only Theater of Pain, het debuutalbum van Christian Death. Only Theater of Pain.
1: Wow. Prachtig. Je hebt wel eens in het Kraalspel gespeeld, een aantal jaar geleden volgens mij. Ik herinner het me.
0: Ja, en dan ook nog van dit fusje, een half jaar terug nog iets gespeeld. Dogs, dat nummer Dogs, met zo'n zware synth.
1: Deathwish is een plaat van Christian Death.
0: Deathwish op het Invitation à la Suicide label uitgebracht. Ja, dus stevig. Christian Death. Deathwish en die man, ja, Ross Williams, die heeft ook zelfmoord gepleegd. Toen niet in 1982, dat is eerder in de jaren 90 ergens, dacht ik, of misschien zelf nog iets later. Niet plezant. Ja, ondertussen kunnen we daar veel over opzoeken met dat internet en zo. Dus ik heb dat ook gedaan en ik weet er niet echt goed gezien van allemaal, van die histoires.
1: Ja, ik herinner mij zo'n uitleg.
0: Van die muziek daarentegen, dat vind ik...
1: Veel goed?
0: Ja. Romeo's Distress gaan we luisteren. Ja, het is dus, die mannen zijn ook al heel jong op die leeftijd, maar die kunnen serieus goed muziek schrijven. Zo. Die Rick Agnew, dezelfde gitarist als van Adolescents. Die maakt echt prachtige constructies met de gitaar, verschillende gitaren op elkaar. Heel simpel, maar ook heel gesofisticeerd. Ken dat? Simpel en gesofisticeerd tegelijkertijd.
1: Ja, het Kraalspel kan dat.

0: Voilà, Christian Dead, Romeo's Distress, Burning Crosses on a Nigger's Lawn. Burning...
1: Pardon?
0: Ik kon er geen tekeningetje bij maken. Hè. What's a house without a home? Weer al, deze zin komt ook in een nummer van de Adolescents. Andere tekst schrijven nog thans. Ja, joh. Goed, hè.
1: Burning Crosses, dat is al zo direct. Dan kan wel in de metal-thematiek natuurlijk. Hè.
0: Ja, daar ben ik er al in. Er is een kruisen. Keer een omkeren en zo zeker. Hè?
1: Een omkering.
0: Omkeren ook die kruisen. Hè?
1: Ja, ja. Maar ik dacht een vergezochte
0: Leave
1: link.
0: Leave no cross unturned, ja, bijvoorbeeld.
1: Just dark turn. Maar ik dacht een vergezochte link te leggen. Romeo's Distress. En denk ik onwillekeurig aan King Romeo.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat is een Antwerpse figuur.
0: Ja, interessant.
1: En dat brengt ons dan bij King Diamond.
0: Ah, koningen.
1: Ja.
0: Draai koningen.
1: Twee. King Diamond heb ik op Schietijzer uiteraard van bij. Het tweede soloalbum, een themaplaat. Getiteld Abigail.
0: Oeh.
1: Als je dan gaat kijken op... Wikipedia.
0: Dat is een soort van duivel of zo zeker.
1: Goh, dan is dat een volledig verhaal.
0: Of duivelin.
1: Heeft er een, voilà. Je hebt er een volledig verhaal rondgemaakt. Dat zijn hier...
0: Ik ken dat van de rode herinner.
1: Ah ja. Dat zijn hier heel veel letters en woorden.
0: Abigail,
1: en zinnen.
0: Abigail.
1: En paragrafen. Dus dat gaan we niet proberen uit de doeken te doen. Hè. We gaan proberen te genieten van de muziek uit 1987. King Diamond, de zanger van Mercyful Fate.
0: Just.
1: Ja. Prachtig, hè, Abigail. Schitterend album, vind ik. Of dat voor u iets is. Oei. Dat zijn de mannen van Led Zeppelin nog. Wacht, hè.
0: Ja,
1: ik heb ze het zwijgen op gelegd.
0: Om dat drumgeluid. Hè.
1: En dan die... Yeah.
0: Rommelen in de pot.
1: Abigail... Daar gaan we het titelnummer van beluisteren. Van King Diamond.
0: Ja, okay.
1: 1987.

0: Amai, Jeroen. Ja, ik blijf verrast, hè.
1: Dat is al wel weer al een niveau. Ja, ik wil niet zeggen erger dan Merciful Fate, maar ja, we zitten volop in de al tweede helft van de jaren 80 op dit moment. Synthesizers.
0: Ik moet zeggen, ja, de geluidskwaliteit. Merciful Fate klonk wel beter, vond ik. Op een andere manier. Maar dat kan even goed aan die remastering liggen van.
1: Schietijzer,
0: of weet ik veel. Of van mijn oren gewoon. Dus misschien niet goed vandaag.
1: Of van de arrangementen.
0: Toen vond ik precies wel spectaculair.
1: Ja.
0: Dat verandert heel de tijd. Hè. Maar als je denkt, we zijn hier even stabiel. Dan gebeurt er weer iets anders. Maar het is er wel in. Ja, het is echt. We hebben daar heel veel werk in gestoken. Hè. Of,
1: Hij is nog bezig op de achtergrond. Zou dat Andy LaRocque zijn of Michael Denner? Er zijn twee gitaristen die meespelen op deze plaat.
0: Andy Barok, hè.
1: Andy LaRocque. King Diamond op stem uiteraard. Timmy Hansen op basgitaar en Mickey D op drums. Die kennen we van bij Motorhead.
0: Ja.
1: Dat is de laatste drummer van Motorhead geweest. Ja, de laatste drummer heeft er wel heel wat, decennia bij gespeeld.
0: Dat is echt wel extreme muziek, precies.
1: Een themaplaat, hè?
0: Ja.
1: Waarom heb ik dat nu bij? Ja. Omdat ik iets wou spelen van een groep die zich naar dit album heeft genoemd. Een Japanse groep, Abigail.
0: Ik heb ervan gehoord onlangs.
1: En ik heb dat geforst, ik heb gelezen. Ja, je hebt er misschien van gehoord, omdat ik u er iets van gestuurd heb.
0: Ja.
1: Dat is een Japanse groep, eerder. Nou, wacht, ik ga even nadenken wat ik wel en niet ga vertellen.
0: Ik heb nog niet beluisterd trouwens.
1: Ah, wel, dat is een Japanse groep. Die komen optreden in Diest. Allen daarheen natuurlijk. Maar, ik heb dat dan opgezocht en dus effectief, die hebben zich genoemd naar deze plaat.
0: Ja.
1: Maar als je dan hoort welke muziek ze spelen, dan is dat toch helemaal anders.
0: Ik zeg in de titels, dat iets humoristisch als ik de titels las. Maar ja, dat is niet altijd zo bedoeld daarom natuurlijk.
1: Kunnen wij natuurlijk vragen in Diest eventueel?
0: Ja, eventueel. Ja, misschien zo met een opnametoestel meepakken. Een gsm of zo, voor het interview.
1: Ah ja, voor dan hier af te draaien. Ja, achteraf.
0: Af te schieten. Schiet uit, hè.
1: Ja, ik snap hem.
0: Misschien.
1: Maar dus als we die Abigail van Merciful Fate, King Diamond in het achterhoofd halen, dan gaan we nu eens luisteren naar de groep die zich ernaar vernoemd heeft. Abigail met Grotesque Nightmare, demo 1, 1992.
0: Dus die bestaan van 92?
1: We gaan dat navorsen.

0: Abigail.
1: Yes. Dat was misschien meer uw ding dan Abigail van King Diamond.
2: Oh ja, dan... Goh.
3: King Diamond. Ja, die hoge stemmen, dat is moeilijk
1: wennen,
3: voor mij soms. Ja. Deze is nog altijd Abigail op de achtergrond.
1: Ja, met het nummer Death of Life.
3: Ja, ik vind het wel interessant, allee, dat nummer.
1: Demo 1, 1992.
3: Dat begon zo gelijk noise eigenlijk, zal ik maar zeggen. Gewoon kort door de bocht en dat eindigde daar zo...
1: Ja, anders, ja. Hè? Zou de Fenris er een keer zijn licht over moeten laten zien.
3: Deze is dan weer traag.
1: Dat is traag, ja.
3: Nee, zo...
1: Ja, die demo is wel schitterend. Ik zou zeggen... dat is een compilatie van demo's, zoals dat al wel eens vaker gebeurt. Dan worden er wat demo's gebundeld en heruitgegeven in, als een één plaat of zo. En dat is hier het geval. Op de release Blasphemy Night.
3: Nee, ik ben benieuwd naar het latere werk ook.
1: Ook goed. Ja. Hebben ook heel veel uitgebracht, een beetje non-slaughter, Sabbath-achtig. Heel veel splits, dat ze ook zeggen, de baas van Abigail, die zegt, ja, ik neem alle aanbiedingen aan. Dus wij daar nu naar bellen en we zeggen, wij willen iets uitbrengen van u, en dan komt dat in orde.
3: En als wij bellen en wij zeggen, moet u een paar vragen beantwoorden in de ether op Radio Centraal, 106.7 FM, Antwerpen.
1: Dan zal die vragen, is dat ook op een DAB? Dan zeggen we ja, 10A. Dan zal die zeggen, ja, dat is goed.
3: Oké. Okay. Ik kan dat zelf niet durven, hè, maar...
1: Ik ook niet. En nog niet eens niet durven, niet willen.
3: Jij zegt hier iets van 1992, hè?
1: Demo 1992. Demo 1, 1992.
3: Wel, dat is hier een getal dat ik voor mij zie.
1: Uh-oh.
3: Norwegian Black Metal, 1992 tot 2004.
1: Ah, ja.
3: Includes 9 LP's presented on 180 gram metal black vinyl. Nee, gram black vinyl.
1: Oké.
3: 48-page book with interview and photos. DVD featuring exclusive interview with Fenris and Nocturno Culto. Posters and art prints. Peaceville Records. Titel van het object: The Fist in the Face of God.
1: Ja.
3: Waar zou ik het nu eigenlijk over hebben?
1: Ja, ik weet het al.
3: En wat is het?
1: Een box van Dark Throne.
3: Ja. Ja, ik zou hem juist gaan halen.
1: Officieel.
3: Ik hoopte ergens dat hem niet meer ging binnenkomen, want het kost veel geld. Hè. Maar nu ben ik toch blij. Allee, denk ik, ja, ik kan nog verkeren natuurlijk, want ik heb hem nog niet open gedaan.
1: Nee, hij zit zelfs nog te glanzen in zijn plastic.
3: Dus ik had dat gekocht op ignorering en dacht... Pff, ik heb geen tijd voor dat te luisteren, hè. 9 LP's.
1: Maar jij kent toch al die muziek al?
3: Nee, jong.
1: De heilige drievuldigheid toch al wel?
3: Ja, dat zijn dus de eerste drie van dat black metal gegeven. Ja. De eerste is death metal.
1: Ja.
3: En Goatlord zat er ook niet op.
1: Ah nee, dat is geen black, hè.
3: Dus het is die eerste drie, ja, die heb ik wel, ja, ken ik ook van horen.
1: Zeggen.
3: Ja, maar dan de rest niet echt eigenlijk. Ik heb dus met het fietsen en het wandelen nu, hè, zonder de tram, zonder de schelden, heb ik wel Panzerfaust ook een nieuwe kans gegeven. Want ik had die alleen nog maar beluisterd met Fenris...
1: Commentary,
3: ja.
1: Ja.
3: En dan Total Dead zijn ik ook aan begonnen, daar zit er ook in. Maar die andere... Ah ja, Ravishing Grimness heb ik ook al eens beluisterd. Maar dan Plague Welder nog... Plague Wielder, nog nooit van gehoord. Hate Them, ken ik ook niet. Sardonic Wrath, ook nooit beluisterd. Dat gaan we allemaal binnenkort horen. Nou, nu niet vandaag. Maar ja, niet open gedaan. Ik dacht, misschien kunnen we die live in de ether ontdozen. Maar zal ik het doen?
1: Moet jij weten, het is uw doos.
3: Gewoon een beetje een gesukkel worden misschien. Hè?
1: Ik heb je toch wel een mes gegeven.
3: Voor wat dient dat mes?
1: Ja, wel voor die plastic er al af te krijgen.
3: Ja. Zal ik het doen?
1: Is er al bezig. Hopla. Kunnen we eigenlijk geen kleinoot meer noemen, zoiets. Hè? Een grootoot. Het is kerstmis voor de Nelco.
3: Oh, kerstmis, ik weet niet of dat voor van een satanist kerstmis viert. Ben
1: je een satanist?
3: Oh, jong.
1: Ah, oké.
3: Okay. En oei, dat is een doos.
1: Zijn die in elk geval?
3: Ah, dan komt dat eruit schuiven.
1: Ah, een schuifdoos.
3: Wow, amai, Jeroen, zeg.
1: Doos-in-doos systeem. Wow. Volgens het doos-in-doos systeem. Het is een Fenris zelf. Oh. Dat is knap, ja. Dus er zit nog een soort doos in de doos.

0: Ze heeft een boekje vast. Een stevige boek zelfs.
1: Met heel veel foto's.
0: Glanzend, glossy.
1: Ja, en dan de Zephyrus, die gaat er ook in komen. Hè.
0: Wie is dat weer al?
1: Die andere, de gitarist, er ook nog over.
0: De derde van Dark Throne.
1: Ivar Engers.
0: Derde wiel aan de wagen. Vijfde.
1: Ja, maar ik ben er toch wat door geïntrigeerd ook. Voilà, ik kon daar nog meer over te weten komen, waarschijnlijk in dat boekje. Hier.
0: Ja, gaat hij wel lezen, die boek, waarschijnlijk.
1: Ja, dat doe ik sowieso.
0: Ja, moet.
1: Die platenlusteren, dat gaan we nog wel eens zien.
0: Volgens mij zou er ook nog een dvd kunnen bijzetten.
1: Hier hebben ze zoiets met een flap
0: post. Aan. Van de postbode gekregen. Flaphoes.
1: Oh ja, dat zijn de posters.
0: Ja, de posters zitten in een flaphoes. Ja, laat maar eens zien.
1: Ja, maar nee, ik kon die nou niet helemaal beginnen. Dan krijg je dat er niet meer terug
0: in. Wat voor een unboxing is dat dan?
1: Oké. Het was een radio unboxing.
0: Ja,
1: dat is
0: inderdaad.
1: Niet zo visual.
0: Ja, maar ik zal mijn best doen om te omschrijven. Elko heeft een aantal
1: hier zijn, ja, dan kan posters ik met, dan kan ik net mijn foto's van Celtic Frost hangen.
0: Ja, we kunnen het nu eens tonen.
1: Fenris zelf.
0: Fenris als jonge snaak met body paint, of noemt dat? Corpse paint. Nocturno Culto als jonge snaak met corpse paint.
1: De Zephyrus die gaan ze niet afbeelden, hè?
0: Dat zullen we zien. Hè. Dat zijn eigenlijk allemaal posters op 12-inch formaat. Oei, nu gaat hem er een openklappen. Oh la la. Wat was dat?
1: Ja, dat is
0: kunst.
1: Dat is een gevallen. Ja. Dat is Engeland en zo.
0: En waar gaat dat hangen? Op 2C?
1: Wel, ik moet daar een beetje mee oppassen met die dingen. Ik had nog zo... dus van Celtic Frost heb ik alles opgehangen in mijn metalkamer, zou ik maar zeggen.
0: 2C?
1: Ik heb zo verschillende kamers staan. Ik heb een reggae-kamer.
0: Wat is de metalkamer dan? 2C? Nee.
1: Nee, waar is zo... Maar dan muziek gemaakt wordt ook een beetje.
0: Muziekkamerken.
1: Een van de.
0: Oh, zeg, amai.
1: Op de
0: gelijkvloers.
1: Ja. Maar dan heb ik dus jou van Hellhammer. Ik heb jullie er een gegeven al. Misschien.
0: Nee.
1: Dat komt nog, ja.
0: Oké.
1: Okay. Kerstmis of zo.
0: Oh, een satanist viert geen kerstmis.
1: Nee, je geeft wel cadeaus dan, hè.
0: Ja, maar ik. Ja, maar dus nu hebben we heel wat posters nog niet gezien.
1: Ja, maar dat gaan we niet doen.
0: Oké, okay, ja, dat is een halve unboxing dan.
1: Er zit wel nog iets bij.
0: DVD-ke.
1: Voilà. The Fist in the Face of God. DVD, ja.
0: Inderdaad. En dat steekt dan gewoon in zo'n plastiekje, gewoon een doorzichtig plastiekje.
1: Ja, dat is niet veel.
0: Dat vind ik dan spijtig.
1: De hoezen van de LP hebben we nog niet bekeken, hè?
0: Nee, maar dat komt nu toch
1: misschien
0: waarschijnlijk.
1: Misschien steekt dat ook op niks, hè?
0: Nou, ja, maar dat zit daar wel in zo'n stevige doos.
1: Oei, dat zijn gatefolds en zo.
0: Oei, oei.
1: Sardonic Wrath.
0: Dat is die poster. En is een gatefold.
1: Dat is een gatefold, zo. Even zien.
0: Klap maar eens op, zo'n unboxing.
1: Eerste.
0: Ah, daar zijn ze weer. Aan het roken.
1: Die smoren niet, mannen. Dat is precies nog een joint.
0: De Fenris. precies nog. Ja, toen misschien nog wel, hè. Sardonic Wrath.
1: En dan nog een keer, het zijn 3 gatefolds een keer, of 4 gatefolds een keer aan de zijkant.
0: En hoeveel LP's zou er in moeten zitten?
1: 9. 1, 2, ja, 9, hè, zijn er. Hè.
0: Dus 4 gatefolds en 5
1: non-gatefolds.
0: Non-gatefolds?
1: Dat klopt hier.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ik kon er even eentje uitpakken even te luisteren.
0: Oh, dat is om te beluisteren.
1: Op de radio, hè? Nu, hè?
0: Ah, ik dacht dat we aan het unboxen waren.
1: Ja, dat is niet beu.
0: Dat was goed, zet maar op.
1: Well, we kunnen straks verder unboxen, maar ondertussen misschien een muziekje opzetten.
0: Ah, ja.
1: Dus die eerste 3, hè, die hebben we eens een keer gespeeld. A Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon, Transylvanian Hunger, Transylvanian Hungers. En die Panzerfaust, hè. Het is helemaal alleen opgenomen, muzikaal helemaal alleen opgenomen door de Fenris.
2: Hola. Heeft hij alles hier gespeeld?
1: Ja, dus drums.
0: En waarom de Nocturno? Waarom mocht hij niet meedoen?
1: Dat doe ik wel mee.
0: Ah, zang.
1: Dus Fenris is op zijn slaapkamer, studio, wacht, even afleden. Oh, die weegt nog wel eens, hè. 180
0: gram.
1: Ja, trouwens, die van Bjorn Eriksson, zijn laatste plaat, die weegt 186. Echt, dat voelt nou zo raar.
0: En dan ga je op de weegschaal.
1: Gaan we wegen, 186.
0: De plaat?
1: 6 gram te veel.
0: Los op de weegschaal.
1: Ja.
0: Gevaarlijk spel.
1: Waarom?
0: Dat hij dan geen crashes krijgt.
1: Ah ja, nee, ik zet dan eerst een object op die
0: weegschaal. Ah ja, en dan Tara.
1: Ja.
0: Ah, slim.
1: Tjoh. Ik weeg heel veel thuis. Ja, allee, ik bedoel, mezelf ook natuurlijk. Ik heb 85 nu. Van de morgen, weet ik niet, maar iets terug. Allee, doorgaans 75 bedoel ik. Sorry. Eerste. Behold the rise of the flaming trinity. Drie vlammetjes, drie kerstjes. Ja. Dat is misschien toch kerstenschinter.
0: Dat is een heidensfeest eigenlijk, ja, he, in de oorsprong.
1: Het is dat. Ja, die weegt toch ook meer dan 180 volgens mij.
0: Behold the rise of the flaming trinity.
1: Dat is nog eens even checken.
0: In welke plaat was het weer al gevestigd?
1: Panzerfaust. Dus, ja, dus Fenris in zijn slaapkamer.
0: Ja, ging op zoek. Hoe dat hij daar reed.
1: Is een studio in hell of zoiets. All songs by Darkthrone, grimly produced by Darkthrone. Panzerfaust was recorded in februari, april 1994.
0: Ja.
1: In de Necrohell Studios. En de Necrohell Studios, dat is denk ik de slaapkamer of zoiets van Fenris, de drummer. Die dus hier, ja, alle gitaren doet, bas en Nocturno, dus de gitarist, zanger ook. Die doet enkel vocals en die zijn dan, ja, zoals ze dan zeggen, veel te luid in de mix.
0: Hallo.
1: Ja,
0: ligt er bovenop dat we zeggen.
1: Ja, maar dat is tof eigenlijk.
0: Ah ja, dan kunnen we horen wat hem zegt.
1: Really harsh vocals.
0: Lekker. Is lekker alcohol.

0: Voilà, zo, een beetje ruis. Komt, het is op cassette opgenomen, hè. In de Necro Hell Studios. Door Fenris. We luisteren naar In Wind of Zorg. Lyrics by Fenris ook.
1: Oh, mooi. Die zijn op tournaal moest alleen nog maar zingen.
0: Ja.
1: Heeft hem wel goed gedaan, precies.
0: Ja, harsh. Uit de plaat Panzerfaust te winnen in de box, The Fist in the Face of God. En we gaan er nog eentje van spelen. Ik wil hem misschien ook nog een poster eens een keer uithalen.
1: Ah, eindelijk. It's mainly about the posters.
0: Het zijn totaal 4 posters.
1: Oké.
0: A Blaze in the Northern Sky. Even afzetten en wat lawaai. Dan hebben we hier nog... Dat is weer een van die mannen apart.
1: Zal ook wel bij een of andere plaat horen, zeker.
0: Ja, dan hebben deze toen moeite voor.
1: Grillige figuren, precies toen.
0: Ja, ja, dat was een ritueel, hè. Dat is iets dat ze deden, hè.
1: In het bos wat gaan rondhangen.
0: Totdat iedereen het ging doen op straat. Smiddags in, in Oslo. En dan kwam de ene en de Nocturno kwam thuis. En die zei tegen de Fenris, zeg, iedereen loopt ermee rond op straat. En dan hebben ze dat nooit meer gedaan. Dus de andere zal Fenris weer zijn. Hier terug Nocturno. Met veel piekjes.
1: Ja.
0: Er komt een bericht binnen. Ergens, denk ik. Maar dat is niet erg. Wat denkt er van een Total Dead stukje?
1: School, ken ik nog niet.
0: Het is allemaal uitpakken.
1: Ja, dat is nog een serieus werkje.
0: Serieus wat gewicht, hè? 9x180.
1: Alleen voor sterke metalberen.
0: Voilà. Prachtig toch, vind ik. Hè?
1: Je zit er toch blij mee, precies, met je aankoop.
0: Ja, moet je wel, hè?
1: Ja, je moet nu wel. Ja. Je kunt hem waarschijnlijk niet meer terugbrengen, is unsealed.
0: Wauw. Nee, er zit iets met kleur in. Playgwielder.
1: Wacht, hè. Je laat dat dan zien, maar ik zie eigenlijk vooral de stok van de micro.
0: Stok?
1: Ja, de microstok.
0: Dat is ook... Dat is een mat. Oeh, die mannen. Toch veel dat je ze zelf ziet afgebeeld.
1: Ze zien hunzelf wel graag, precies. Nee. Het zijn ook mooie jongens, hè.
0: Ja, ik vind het wel, ja.
1: Speciaal artwork, die Playgwielder.
0: Ja, misschien moeten we dat eens opzetten, gewoon.
1: Ja, dat kennen we nog niet, hè.
0: Oké, we gaan ervoor, joh. En dan is hem ook wel een schok hier.
1: Gaan er gewoon los in. Weer al die twee. Dat is wel wat meer precies wat 80s rock, die plaat. Ja. Dat zou wel niet zeker.
0: Zeggen, dat is ook wel interessant. Ah, nee. De Nocturno gaat hier terug alle gitaar spelen. En alle bassen. En alle zang. Fenris is alleen maar Hell Battery.
1: Ah, dus nu gaat de Nocturno alles doen.
0: Nee,
1: eigenlijk wel
0: drum,
1: slim, hè?
0: De drums doen wel, vind ik.
1: Wel slim dat die zo de taken verdelen. Dan kun je eigenlijk... De ene kan zo in het bos rondhangen, terwijl dat de andere... En dan met de volgende plaat kunnen ze van taak wisselen. Dan mag de andere wat meer in het bos rondhangen.
0: Ja. Nou, dus van welk jaar zou deze hier zijn? Dus de vorige was van 94. Deze gaat een pakje later zijn, veronderstel ik. 2001. Oei,
1: dat gaat niet goed zijn.
0: Niet goed zijn.
1: jawel, ik denk het wel.
0: Maar ja, maffe credits weer ook. Zeg. Matthew Herbert, zegt u dat iets?
1: Ja.
0: Fenris sends Matthew Herbert quality greetings
1: to...
0: Ah, dus dat zijn de greetings, dat doen mensen de groeten. Ja. En dat zijn Matthew Herbert quality greetings.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus hij groet niet Matthew Herbert, maar nee, hij groet in de stijl van Matthew. Zotteke, hè? Zotteke. Oké, Weakling Avenger, Sin Origin, Reigning Murder, Command, I, Void Hanger en Reek. Dat zijn de titels. Ik kan er eentje kiezen. Lyrics by Furnish Music. Ja. Het is allemaal tekst, Furnish, allemaal muziek, Nocturno.
1: Hoedje van Brie.
0: Hoedje van Pipi.
1: Zeg.
0: I Voidhanger. To I Voidhanger, dat is wel een maffe titel.
1: Wat een Voidhanger?
0: I Voidhanger.
1: I. Ikke.
0: Ik kon toch de eerste track pakken.
1: De Reek Adventure.
0: Ja.
1: Avenger.
0: Je moet van beginnen.
1: Alsjeblieft, ja. Als het even kan. Iron Man.
0: Het is bezig. Weakling Avenger.

0: Voilà, dat is toch
1: paak.
0: Ook niet slecht, vond ik.
1: Man, het jong.
0: Dat is
1: allemaal niet goed gedaan, die box kopen.
0: Goh, ja, dat is niet moeilijk natuurlijk, hè, maar...
1: Je hebt er toch wel wat geduld voor moeten hebben.
0: Ja, en vooral... Ja, dat moet het ervoor over hebben. Hè.
1: Wat moeten we ervoor over hebben? Geduld.
0: Geld.
1: Geld en geduld. Alleen geld.
0: Geld.
2: Ja, badabadu.
0: Heel blij. Voilà, het is aan u zeker.
1: Plezier, ja.
0: Misschien nog één ding, ik was nog iets aan het zeggen van die posters. Hè. Dus
1: ja.
0: Ik kan ze wel allemaal kunnen ophangen, denk ik.
1: In verschillende kamers. De reggae-kamer?
0: Nee, in de metalkamer, die ook elektronische muziekkamer is. Want bijvoorbeeld die van in Hellhammer hang ik niet op, want dat is zo...
1: Poetsvrouw.
0: Ja, inderdaad.
1: Dacht dus, het wel.
0: Ja, dus een beetje oppassen met... Al te chockerende beelden gewoon.
1: En de poetsvrouw, die mag wel in de metalkamer komen.
0: Ja, wel, dat is ik ga liever niet eigenlijk, maar ik denk dat ze er af en toe wel... Ja, dat dat vuil is, dan gaat die poetsen. Hè.
1: Ik heb ook een soort boxset bij me, ik koop dat niet meer fysiek, dat is gedaan. Dus ja, op schietijzer dan. Eerst dat ik, moest er nu 10 jaar geleden uitgekomen geweest zijn gehad, had ik dat waarschijnlijk gekocht. We Got a Groove, The Brothers Studio Years, een box van The Beach Boys.
0: Oh, yeah.
1: An expanded reissue of the 1977 album The Beach Boys Love You by American rock band The Beach Boys. En dat is dan een box set met voornamelijk muziek en opnames uit de jaren 76 en 77. En dat is de tijd dat Brian Wilson... teruggekomen was. Dus die was eerst het brein en de producer en dan is die een tijdje oud geweest, zoals ze nu misschien zouden zeggen.
0: In de punktijd?
1: Nee, in de punktijd was hem terug. Hè.
0: Ah, okay.
1: 677 is hem dan teruggekomen en wat ik interessant vind aan die box, ja, die ik dan digitaal op schietijzer beluister, ja, we moeten kat en kat noemen, hè. Is dat dat daar zowel... heel afgelikte muziek is als heel... Er is het omgekeerde van afgelikt.
0: Ongepolijst.
1: Heel ongepolijst, ja, voilà. En ik wou eens, zoals dat we nu eigenlijk twee dingen van Darkthrone uit dezelfde box hebben beluisterd. Ik al vrij lang het plan van is twee dingen van de Beach Boys uit dezelfde box te beluisteren, maar die dus twee andere facetten van het oeuvre kenmerken, ja. Dat wat niet zo gepolijst is, is ook een demo. En dan zouden we kunnen zeggen, ja, zo is het gemakkelijk natuurlijk.
0: Mm-hmm.

0: veertien dicht.
1: Mm-hmm. It's over now. Demo. Je hoort, hij is helemaal terug, hè.
2: Zo'n far-out sfeertje.
1: Ja. En nu dus wat gepolijst, hè.
2: Mm-hmm.
1: Carl's Song 1, It Could Be Anything, 2025 mix. Dat is ook een outtake, volgens mij. Carl is dan Carl Wilson, hè. Mm-hmm. Oh, nee, goed.

0: Ja, dat was gepolijst.
1: Ander sfeertje.
0: Maar,
1: ook even een beetje gek, hè?
0: Niet gewoon, hè?
1: Nee, gewoon gasten waren dat niet, hè. Want ik zeg waren, want Carl Wilson en Brian Wilson, die we ervoor horen, zijn allebei al overleden. Het was Carl's song 1, It Could Be Anything. Tja, ik denk dat dat nog echt een ruwe schets was van een nummer waar ik nooit... Ik denk dan dat ze dat nooit hebben afgewerkt, want ik heb dat toch nog nooit te horen gekregen. En anders zou dat nu toch wel op die unbox staan, denk ik. Maar wel een interessant stukje muziek voor de fans te vinden op We Got a Groove, The Brother Studio Years. Super Deluxe Edition. Ja, Brother Studio. En dan hadden ze ook nog het label Brother. Dat was dan hun eigen studio en hun eigen label.
0: Ja, wij gaan luisteren naar een direct metal mastering.
1: Ah, dat wordt Rudy graag, hè?
0: Ja, en het is gewoon... Die sticker gewoon...
1: Die is erin geperst,
0: in de hoes gewoon.
1: Goed, hè?
0: Vormgegeven. 1983, Jack Bruce Automatic. Dus die hoes ook zo wat computerachtig. Het was
1: tof,
0: een
1: he?
0: Beetje een idee, denk ik. We gaan dat hier volledig...
1: Modern.
0: Ja... Met drumcomputers en zo.
1: Prachtige plaat, hè?
0: Produced by Jack Bruce en Ike Nossel. Opgenomen in de Britannia Row Recording Studios in Londen. Die nummers... Dat is bekend allemaal Bruce Brown. Dus vorige week was het Eric Clapton. Twee keer Eric Clapton in het programma.
1: Ja.
0: Eén keer bij de Bluesbreakers. Eén keer met Blind Fate. Blind Fate... Ook met Ginger Baker. En we hebben het toen gehad over Cream. Waar Clapton geen enkel LP van vernoemde in zijn favorieten. Toen in het jaar 2010. En wie was de derde man dan in Cream naast Clapton en Baker?
1: Jack Bruce.
0: Voilà. We gaan hem eens horen nu. Hè. Ik denk een nummer dat we nog nooit hebben gedraaid in het Kralenspel. Wat hebben we al wel gespeeld? A Boogie. Al vaak. Ja. Traveling Child. Al vaak. Ja. Make Love Part 2, al vaak, ja. The Swarm, verschillende keren. Maar nu, iets speciaal weer. Alleen nog specialer. Ook iets dat verschillende kanten uitgaat.
1: Aha.
0: Green and Blue.
1: Wauw.
0: Dus niet Blue in Green van Miles Davis of zo?
1: Nee. Ken ik niet, hè.
0: Green, dat staat op Kind of Blue.
1: Ah. Kind of Blue en dat is ook nog Green. Straffe gast, hè. Prince of Darkness.

0: Green and Blue. Dat is geen Bruce Brown nummer, maar volledig Jack Bruce.
1: Nee, dat is geen Bruce Brown, dat is Bruce Green en Bruce Blue. Hè?
0: Zeer goed.
1: Dank u.
0: Vorige week twee keer Clapton.
1: Ja, nu twee keer Bruce.
0: Inderdaad.
1: Alright.
0: Hetzelfde jaar, 1983. Qua uitgaven dan. Opname zal het niet veel schelen. We gaan naar een album van Kip Hanrahan. Een dubbel LP, Desire Develops an Edge, Kralenspel Classic. We gaan luisteren naar Child Song. Dat is wel Jack Bruce en Pete Brown written. Arrangement Jack Bruce en Kip Hanrahan. Jack Bruce stem en elektrische bas. Alberto Bengolea, elektrische gitaar. Elisée Pironeau, elektrische gitaar. Arthur Lindsay, elektrische gitaar. Drie gitaarkens, maar goed georganiseerd. Hè. Frisner Augustin, congas. Puntilla Orlando Rios, congas en checkere. Milton Cardona, checkere. Olufemi Claudette Mitchell, checkere. Jean-Claude Jean, ook nog eens een gitarke. Vier gitarkes. Child Song, Kip Hanrahan. Vocals en elektrische bas, Jack Bruce.

0: Child Song.
1: Prachtig. Ja. Ja, ik wou vandaag ook iets van onze vriend Miguel Sosa spelen.
0: Gestorven onlangs, denk ik.
1: Jammer genoeg wel. En ik dacht, we gaan dat nu doen. En eigenlijk vind ik dat het er van sfeer nog wel mooi op aansluit op dat vorige. Want ik wou het nummer Who Pulls the Reins of the Sun spelen.
0: Ach, heb ik zaterdagochtend ook nog gespeeld.
1: Dat heb jij zelfs ingespeeld, zelfs op die plaat. CD.
0: Ja.
1: Samen met Jeroen Stevens, Farid Sanoun, Jan Stoop en natuurlijk Miguel Sosa zelf. Ik heb het hier over de CD Hello Strumpets van Strumpets. Jesus Factory 022, heel mooi uitgegeven vind ik, zo, met recordjes en zo.
0: Ja.
1: Een prachtig popalbum en ja, we spelen dat in een nagedachtenis, of hoe zeggen ze dat?
0: Ja.
1: We denken nog eens aan onze vriend, Miguel, die trouwens ook een programma op Centraal heeft gehad, denk ik. Heb ik ergens gelezen. Maar vooral een zeer getalenteerd muzikant was en een heel lieve vriend. En we luisteren nu naar zijn zoetgevoiste stem in het lied Who Pulls the Reins of the Sun.
0: Hoeveelste is het eigenlijk?
1: Ah ja, op de CD, dat zou track 4 moeten zijn van Strumpets.

0: Ja, dat was een ander nummer, denk ik.
1: Ja, dat is iets dat verkeerd is afgedrukt op het hoesje, als dat effectief track 4 was.
0: Ja, op volgens de cd-speler is dat 4.
1: En volgens het hoesje, ja, is dat dus track 4.
0: Hier zijn de
1: Rains. Die zijn gewisseld. We hebben geluisterd naar Lean. L-E-E-N. We zullen volgende keer misschien eens, of een andere keer eens, naar Who Pulls the Reins of the Sun luisteren. In elk geval, dat was Strumpets, Miguel Sosa. En de Miguel, daar heb ik eigenlijk ook veel muziek via leren kennen. Mm-hmm. Voordat ik hier in dat kralenspel zat. En zo kwam die eens mijn CD-erken af, van Towa Tei.
0: Elektronisch,
1: ja.
0: Japans, is dat er een van Daylight ook soms?
1: Dat kan, ja. Daar heb ik iets van bij op het oude vertrouwde schietijzer. 2025, dat is nog iets redelijk nieuw. Dat is iemand die wel al heel lang bezig is, volgens mij, Towa Tei. En dat speel ik dus, dat draag ik dus ook op aan Miguel Sosa.
0: Ja.
1: En dat is een nummer en dat heet Time in Tokyo. Dat is, is de link ook, dat is de cirkel gemaakt met het begin, want dat is voor mij wel feel good muziek.
0: Ah ja, echter dan misschien.
1: Bah, dus van u is ook echt, denk ik. Hè?
0: Ja, dat moet u best misschien maar dat doen.
1: We luisteren.
0: Ja, en dan hoe duurt hem ongeveer, denk
1: ik? Ja, ik weet het niet.
0: Het is de laatste track van het programma.
1: Zou wel eens goed kunnen.
0: Oké, misschien tot volgende week dan.
1: Ik hoop het. Bij leven ben ik erbij.
0: Ah, ik zal er niet bij zijn.
1: Oké. Okay. Niet tot volgende week.
0: Sorry. Inderdaad, sorry.
1: Maar misschien zien we elkaar nog ergens anders volgende week.
0: Ja.
1: Towa Tei met Time in Tokyo. Het was het kraalspel op Radio Centraal. Dus, veel plezier met Tionin.
0: Kiss my jazz.
1: Kiss my jazz.

0: This is the time. Time in Tokio van Toatei. We hebben ook nog een beetje time, want dat was maar 2 minuten 45.
1: We gaan eruit met een bluesje. De R.E.M. Blues, compositie, ja, zo gezegd, Duke Ellington. Uit de plaat Money Jungle, een ontmoeting tussen Ellington. Al even een avontuurtje van Ellington, los van zijn big band. Met niemand minder dan Charles Mingus en Max Roach. Voor de mannen van Debut Records, maar hier op een cd, ADD, Blue Note Records, de originele opnames in de volgorde van hoe dat is ingespeeld. Maar wij doen dus dat blues kennen, dat is zoiets voor een programma of een set af te sluiten. Zo meteen Kiss My Jazz, tot later.
0: Dag. Doei.

Winston Gozzi, beter bekend als Mankuku, een mijlpaal in de Zuid-Afrikaanse jazz, met zijn LP Jakhal in Como in 1968. Dit is dan weer een 2010 remake van het titelnummer daarvan, door Cassie Van en The Lights op hun 2010 album Instigators of the Revolution.

Kessie van Naidu en zijn Europese begeleidingsgroep met Mankunku's Jakal Zinkomo. Dit zijn dan weer drie grote samen. Pat Machikacha op piano. En veteranen Kipi Muketsi en Basil Koetsé op respectievelijk alt en tenor sax. 1975. Jonah. Tune in. Drop out. But get to the point. Jonah.

Kippy Mouketsi, de Zuid-Afrikaanse Charlie Parker en zijn evenknie Basil Coetzé zijn er al lang niet meer. Overleden in 1983 en 1998. Maar er is waardige opvolging. Dit is tenorsaxofonist McCoy Murubata in 2002 met Mr. en Mrs. Adonis, een ode aan zijn grootouders.

niks zo veelzijdig als Zuid-Afrikaanse jazz. Dit is buitenbeentje Philippe Tabane. Met een eigenzinnig virtuose gitaar ergens tussen Farka Touré en Montgomery Inn. Dit is Tabane in 1998 met zijn Malombo-ensemble. Shlaka Shlaka Njay.

Tabané was. Muziek ook genezend of op zijn minst helend, en dat zal u geweten hebben. Helemaal terug naar de roots dan. Een 1950 demo van een latere wereldhit, Skokiaan. 1, 2, 3, 2.

0: jazz. Actually, it's township jazz. It's music of the townships. So our next number will be Skokiam.
1: Skokiam, homemade blues. Eerst door componist August Musarurwa en zijn Cold Storage Band in 1950. Louis Armstrong heeft het in 1954 nog gecoverd. Dit is dan weer de versie van die African Jazz Pioneers, 1991, live in Montreux.

En zo is een uur weer veel te kort. Dus volgende week nog een keertje een uur Zuid-Afrikaanse jazz in Kiss My Jazz. Beloofd. Zometeen krijgt u Huren is voor de buren. En in aanloop daarnaartoe van mij nog de veel te jong gestorven Moses Molelekwa, Taima voor de vrienden. Met Down Rocky Street. Wat Kiss My Jazz betreft, tot volgende week. Tune in. Drop out.

0: others in check while America commits all the sin. Thou shalt not kill.
1: Yes, dat was wel heel cool, Sheriff Simmons. Hij speelt nu donderdag ook in de Roma met de cd-voorstelling van Lucid Lucia, Vincent Brass en Grasshopper en compagnie. Vroeger heette ze Brazzaville. Ze heette al even Lucid Lucia. Nu donderdag in de Roma. En de sheriff gaat uiteraard ook wat meedoen. Hij is een ongelooflijk interessante man. We hebben hier 2 uur voor de micro en achter de micro en altijd zitten babbelen. Super interessante kerel. Hij gaat hier nog zeker nog naar de radioshow komen. Hopelijk dan met een Grasshopper volgende keer. Hun is voor buur nog 5 minuten hier op Radio Centraal.
0: En many blacks lost their lives. Now there was a town in Oklahoma called Black Wall Street. Blacks had homes, bank, lots of money, and stood strong on their own 2 feet.

Radio Centraal, 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Nieuws op Dinsdag, nieuws met biologische inslag. Nieuws om 6 uur. Alle levende materie heeft een verleden, voorouders. En daar zitten de miljoenen soorten insecten, spinachtigen en nematode wormen onder, die een belangrijke diergroep vormen, de Ecdysozoa. Tot recent waren details over deze zeer lang geleden levende groep dieren zeer fragmentarisch. Maar een Universiteit van California Riverside onderzoeksgroep heeft nu de oudgekende Ecdysozoa geïdentificeerd onder de fossiele vondsten. En het is de enige tot nu toe die dateert van voor het Cambrium, dus uit de pre-Cambrium-periode. Het gaat over Uncus zaugisi, een wormachtig wezen dat zelden meer dan enkele centimeter lang wordt en wordt beschreven in een artikel in Current Biology. Wetenschappers hebben lang gehypothetiseerd dat de Ecdysozoa dat die ouder dan het Cambrium zouden zijn, maar tot nu toe waren de oorsprong van die diergroep redelijk enigmatisch. Dus nu een nieuwe ontdekking die een belangrijk hiaat opvult tussen de voorspellingen gebaseerd op moleculaire gegevens en het tekort aan beschreven fossielen van Ecdysozoa voor dus de rijke Cambrium fossiele vondsten. En dat voegt heel wat toe aan het inzicht over de evolutie van het dierlijk leven, zegt Mary Droser, een professor geologie van het Universiteit van California Riverside, die de studie heeft geleid. De Ecdysozoa zijn de grootste en meest soortenrijke diergroep op aarde. Meer dan de helft van alle dieren behoren daartoe. De Ecdysozoa worden gekarakteriseerd door het hebben van een cuticula, een ruw extern skelet dat periodisch wordt afgeworpen en vernieuwd. Er zitten drie groepen in, de nematode wormen, dus de microscopische wormpjes, de arthropoden, waaronder insecten, spinnen en kreeftachtigen, en de scalidophora. De scalidophora is minder gekend, dat is een zeer kleine groep, kleine schaalachtige diertjes die in de zee leven. Net zoals vele moderne diergroepen waren de Ecdysozoa zeer goed vertegenwoordigd in de fossiele gegevens van het Cambrium. En men ziet, men vindt dus aanwijzingen voor het bestaan van alle drie op dit moment nog bestaande subgroepen vanaf het begin van het Cambrium, ongeveer 504, of van de fossiele vondsten rond het Cambrium, ongeveer 540 miljoen jaar geleden, zegt Ian Hughes, student marine biologie van Harvard University. Natuurlijk is het zo dat dieren niet zomaar uit het niets kwamen. Hè. Dus er moesten voorouders zijn van al deze Ecdysozoa die aanwezig waren gedurende de Ediacara, die Ediacara-periode voorafgaand aan het Cambrium. DNA-gebaseerde analyse die gebruikt wordt om de leeftijd van dierlijke groepen te voorspellen door het vergelijken en te vergelijken met hun nauwste levende verwanten, hebben deze hypothese altijd een beetje ondermijnd. Of ondersteund tenminste, versterkt. Dat er inderdaad voorouders moesten zijn voor het Cambrium in die Ediacara-periode. Maar Ecdysozoa, fossiele dieren, zijn altijd verborgen gebleven
onder de bergen van fossielen, die paleontologen ontdekten uit de Ediacara-periode. De Ediacara-dieren leefden van 635 tot 538 miljoen jaar geleden, waren bewoners van de oceaan en hun overblijfselen worden vaak aangetroffen als afdrukken op de zeebodem, die dan later verhard is tot rots. Het ontdekken van deze en het interpreteren van deze fossielen is dus zeer arbeidsintensief en delicaat werk, waar men eigenlijk in principe rotslagen één voor één afpelt. Men moet die dan omdraaien, afstoffen, vaak terug bij elkaar puzzelen, om dus een soort momentopname van een zeebodem te kunnen samenstellen. De opgravingen voor de Ediacara-fauna is alleen tot nu toe gedaan in het Nilpena Ediacara National Park in Zuid-Australië. Droser en haar onderzoeksteam werken reeds 25 jaar op deze site. Die site die dus gekend is voor zijn zeer mooi bewaarde Ediacara-fossielen. Nu, die Nilpena is waarschijnlijk het beste fossiele site voor het inzicht te verwerven in de vroege dierlijke evolutie in de wereld. Omdat deze fossielen stammen uit een periode van een zeer verhoogde diversifiering. En men is in staat om dus zeer grote lagen rotsen te gaan opgraven, waarin een soort momentopnames van heel die evolutie zijn vastgelegd, zegt Scott Evans, assistent professor aard-leveninteractie van Florida State University, ook een van de auteurs van de studie. De laag waar men dus die unkus in heeft teruggevonden is in het bijzonder zeer opwindend, omdat sedimentgraantjes waaruit dat fossiel is ontstaan, zo klein zijn dat men echt alle details kan zien van de fossielen die daar bewaard zijn gebleven. Nu, het onderzoeksteam was niet op zoek naar een vroege Ecdysozoa gedurende hun opgraving in 2018. Maar ze waren wel onmiddellijk... Hun aandacht was onmiddellijk getrokken door een mysterieuze, wormachtige indruk die ze de vishaak noemde. Soms, wanneer men aan het graven is, maakt men een dramatische ontdekking. Soms kan men dus een volledig rotsbedding uitgraven en dan iets zien waarvan men denkt, wat zou dat precies kunnen zijn? En dat is wat hier dus gebeurd is. Toen men op die speciale laag aan het graven was, hadden alle onderzoekers dus een soort vishaakachtige indruk gemerkt in de rots. Het was prominent aanwezig, want de indruk was dus tamelijk diep in de rotslaag. Dan is men dus enige aandacht gaan besteden aan die indrukken. Men heeft dat aandachtig bekeken en naar de karakteristieken dus opgetekend. Nu, dus de indruk in die rotslaag was diep. Dus men wist dat het dier dat deze indruk gemaakt had niet gemakkelijk kon platgedrukt worden. Het moest een tamelijk stijf lichaam hebben gehad. Stevig, stijf lichaam, zegt Hughes. Een andere karakteristiek is dus die opmerkelijke kromming. En ook het feit dat het rond kon bewegen. En dat ziet men door de sporen fossielen in de omliggende gebieden. Dus spoorfossielen, ichnofossielen, dat zijn fossielen waar men dus... geen fossielen waar men dus indrukken of
overblijfselen van het echte dier ziet, maar waar men bijvoorbeeld de interactie van het dier met zijn omgeving ziet, dus pootafdrukken, graafsporen en dergelijke, eetsporen, dat zijn echt nog fossielen. Dus men zag dus rond die indrukken van dat dier ook wel dat er bewegingsactiviteit was geweest door dat dier. Paul Delay, een professor nematologie van het Universiteit California Riverside, bevestigde dus de indruk als zijnde van als overeenkomstig met een vroege nematode en kon andere wormtypes uitsluiten. Op dit punt wist men dus dat men een nieuw fossiel dier had gevonden en dat het tot de Ecdysozoa behoorde, zegt Judith. Het dier heeft aan het, kreeg de naam Uncus, wat haken betekent in Latijn. En de gelijkaardigheden, de overeenkomsten met de moderne tijdnematodes worden zeer opgemerkt in dus de beschrijving. Judith zegt dat het team zeer opgewonden was om aanwijzingen te vinden van wat wetenschappers lang hebben voorspeld, dat dus de Ecdysozoa echt hebben bestaan in de Ediacara-periode. Het is echt belangrijk voor het inzicht van wat deze vroege dierengroepen eruit zouden hebben kunnen gezien en wat hun levensstijl was. In het bijzonder omdat dus die Ecdysozoa later dus het marine ecosysteem in het Cambrium zeer zijn gaan overheersen.

Een onderzoeker van de Universiteit van Zuid-Florida ontdekte voor de eerste keer fysisch bewijs voor hallucinogenen in een Egyptische drankbeker. Daarmee worden heel wat geschreven verslagen en eeuwenoude mythes van oude Egyptische rituelen en praktijken bevestigd. Hoewel geavanceerde chemische analyse heeft Davide Tanassi, een van de werelds enige overblijvende Egyptische besbekers, bestudeerd. Dus die besbekers, drinkbekers, waaronder dus één die geschonken werd aan het Tampa Museum voor Kunst in 1984, zijn versierd met het hoofd van Bes. Bes is een oude Egyptische god of bewakerdemon die dus aanbeden wordt voor bescherming, vruchtbaarheid, medische genezing en magische zuivering. De studie werd gepubliceerd in Nature Scientific Reports en werpt dus licht op oude Egyptische mysteriën, het geheim hoe die bekers van Bes gebruikt werden ongeveer 2000 jaar geleden. Er is nog geen voorgaand onderzoek dat dus ontdekt heeft wat dus nu aan het licht is gekomen, zegt Tanassi. Voor de eerste keer was men in staat al de chemische handtekeningen van de componenten van de vloeibare cocktail te ontwarren die ooit in die beker die in het museum van Tampa staat gezeten hebben. Daaronder dus heel wat planten die gebruikt werden door de Egyptische. Al van deze planten hebben psychotrope en medische eigenschappen. De aanwezigheid van bekers van Bes ziet men in verschillende contexten gedurende een zeer lange periode, waardoor het extreem moeilijk is om te speculeren over hun inhoud of rol in de oude Egyptische cultuur. Reeds lang zijn Egyptologen dus aan het speculeren wat die drankbekers met het hoofd van Bes op, waarvoor dat die gebruikt zouden kunnen geweest zijn en welk soort van drank daarin zou gezeten hebben. Was het een soort heilig water, melk, wijn of bier? Zegt Branko van Oppen, curator Griekse en Romeinse kunst van het Tampa Museum voor Kunst. Experten wisten niet of deze bekers in het dagelijkse leven werden gebruikt, of ze voor religieuze doelen of in magische rituelen werden gebruikt. Verschillende theorieën over deze bekers en vazen waren geformuleerd gebaseerd op mythes, maar weinig van deze bekers worden ooit getest om aan het licht te brengen wat dus de exacte ingrediënten waren. Tot nu dus de waarheid van, tenminste voor die ene beker in Tampa, dus werd volledig ontrafeld. Tanassi, die deze studie heeft uitgevoerd als deel van het Mediterranean Diet Archaeology Project, dat in gang gezet is door het USF Instituut, de Universiteit van Zuid-Florida, Institute for the Advanced Study of Culture and the Environment, werd dus uitgevoerd in samenwerking met verschillende onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Florida en ook partners in Italië, aan de Universiteit van Trieste en de Universiteit van Milaan, om dus chemische en DNA-analyses uit te laten voeren. Ze hebben dus de binnenste wanden van die drankbeker, heeft men daar afgeschraapt wat er nog in zat, dat verpulverd en dan heeft men verschillende analytische technieken daarvoor de eerste keer op losgelaten om dus uit te zoeken wat er voor het laatst in die beker had gezeten. De nieuwe tactiek was succesvol en ontdekte dat de beker een cocktail had bevat van psychedelische drugs
lichaamsvloeistoffen en alcohol. Een combinatie waarvan Tanasi denkt dat die gebruikt werd in een magisch ritueel, waarin dus een of andere Egyptische mythe werd terug uitgevoerd, geherinterpreteerd, waarschijnlijk voor vruchtbaarheid. De mengeling werd dan op smaak gebracht met honing, sesamzaden, pijnboom, pitten, druiven en een zoethout. En die druiven werden dan gebruikt om die drank een beetje als bloed uit te laten zien. Het onderzoek wijst dus, of leert heel wat over magische rituelen in de Grieks-Romeinse periode in Egypte, zegt Van Oppen. Egyptologen geloven dat mensen de zogenaamde bestkamers in Saqqara bezochten wanneer ze dus wensten zwanger te worden, een succesvolle zwangerschap te ondergaan, omdat dus zwangerschap, zeker in de oude wereld, toch heel wat gevaren met zich meebrachten. Dus deze combinatie of ingrediënten zijn waarschijnlijk gebruikt in een droomvisie inducerend magisch ritueel binnen de context van deze gevaarlijke periode van dus het baren van kinderen. Heel deze magische rituelen, religie, zijn toch wel een zeer fascinerend en verbazingwekkend aspect van oude civilisaties. Zegt Tanasi, met deze studie heeft men dus wetenschappelijk bewijs geleverd dat de Egyptische mythes toch enige kern van waarheid bevatten en helpt dus lichtwerpen op de weinig verstaande rituelen die waarschijnlijk uitgevoerd werden in de bestkamers in Saqqara. Die bevinden zich nabij de grote piramides.

De tropische wouden van Zuidoost-Azië staan gekend voor hun biodiversiteit, maar op hetzelfde moment wordt deze biodiversiteit ook significant bedreigd door de uitbreiding van de palmolieplantages. Nu, de wereldwijde vraag voor palmolie blijft stijgen. Dus is er dringend behoefte aan efficiënte herstelstrategieën in deze landschappen, kritisch voor dus het behoud van biodiversiteit. Er is nu een langlopend experiment onder leiding van de Universiteit van Göttingen in Duitsland, waar ook de IPB-universiteit van Bogor bij betrokken is en de Jambi-universiteit in Indonesië, dat onderzocht heeft hoe ecologisch herstel de biodiversiteitsherstel kan in gang zetten in palmolieplantages in Sumatra. De bevindingen brengen aan het licht dat het inlassen van een soort boomeilandjes binnenin grote palmolieplantages, monoculturen, het herstel van oorspronkelijke boomdiversiteit kan terug in gang zetten door natuurlijke regeneratie. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Science. Het internationaal onderzoeksteam heeft 52 boomeilanden van verschillende omvang en diversiteit van aangeplante bomen aangebracht in een conventionele industriële palmolieplantage in Sumatra in Indonesië. Een vernieuwend experimentele opstel die waardevolle inzichten heeft geleverd hoe initiële restauratiebeslissingen een invloed hebben op biodiversiteit in palmolie gedomineerde landschappen. Bijvoorbeeld, in een standaard palmolieplantagebeheer wordt de ondergroei volledig onderdrukt door het gebruik van grote hoeveelheden herbicides en meststoffen. Maar een diverse reeks van oorspronkelijke soorten kan dus succesvol die boomeilanden gaan koloniseren, waaronder bomen die endemisch zijn voor Sundaland, bomen die dus alleen in het gebied van dat experiment worden aangetroffen. Binnen slechts 6 jaar ziet men dat vele van er staat geen naam van de boom, dus die oorspronkelijke endemische boom, ziet men dat heel wat van deze bomen reeds begonnen vruchten te dragen. Sommige van de bomen waren meer dan 15 meter hoog geworden ondertussen. Zeer interessant, dus niet oorspronkelijke soorten, die dus niet natief zijn, zogezegd, voor het studiegebied, vertegenwoordigden slechts 10% van de natuurlijke regeneratie, herstel in de herstelde gebieden. De studie belicht dat boomeilanden de natuurlijke regeneratie van oorspronkelijke soorten kan versnellen door dus het doen aarden van soorten van zaden die bijvoorbeeld door wind of vogels zijn aangedragen. Dit proces versterkt functionele en evolutionaire diversiteit, zowel cruciaal voor het opbouwen van weerstand biedende ecosystemen die bijvoorbeeld in staat zullen zijn dus te weerstaan aan de klimaatswijziging. Dr. Gustavo Paterno, onderzoeker van Göttingen Universiteit en belangrijkste auteur van de studie, zegt: een belangrijke bevinding om dus plantagebeheerders te gaan informeren is dat grotere eilanden bomen, in het bijzonder deze die groter zijn dan 400 vierkante meter, essentieel zijn voor endemische en woudboomsoorten die het moeilijk hebben om geschikte levensgebieden te vinden binnen conventionele palmolieplantages. Wanneer men dus het gebied van herstel dan nog verhoogt, leidt dat tot een verrassend hoge toename in diversiteit. Het onderzoek toont dat het starten met een hogere diversiteit van aangeplante oorspronkelijke bomen
op elk eiland in de plantages kan leiden tot een grotere variëteit van ecologische plantstrategieën die het boomeiland gaan koloniseren. Met hoe meer soorten men start, hoe meer functioneel divers het herstelde ecosysteem zal worden in de loop van de tijd, zegt professor Holger Kreft, hoofd van het Göttingen Universiteit Biodiversiteit, Macroecologie en Biogeografie Onderzoeksgroep. De studie toont het potentieel van boomeilanden om biodiversiteitarme landbouwlanden te gaan omvormen in ecosystemen die bruisen met biodiversiteit en oorspronkelijke plantensoorten. Het team ontdekte echter dat ondanks deze verrassende resultaten de biodiversiteitsmaten in de herstelde gebieden nog altijd veel lager zijn dan deze in onverstoorde wouden. Dit belicht de dringende nood om de overblijvende stukjes woud te gaan beschermen met hun onvervangbare waarde.

Radio Centraal, 106.7 Mega FM Stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur zal in huis heeft met uitsluitend gerecycleerde

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Nagoya, Graduate School of Medicine, heeft een veelbelovende manier ontdekt om de ontwikkeling van hartfalen in muizen te vertragen. Ze hebben deze muizen een dieet gevoerd rijk aan het soja-eiwit beta-conglycinine. Dat kan de hartgezondheid ondersteunen door het beïnvloeden van de darmbacteriën. Hun analyse bracht aan het licht dat het soja-eiwit-rijk dieet de productie van de korte keten vetzuren in de darmen kan verhogen. En dat speelt een rol in het beschermen van het hart. De bevindingen werden gepubliceerd in Clinical Nutrition. Vele mensen met hartproblemen trachten een voedzaam dieet te eten om hun risico op ziekte te verminderen. Als deel van een gezond dieet worden sojabonen reeds lang herkend, erkend voor hun antioxidant werking en anti-ontstekingseigenschappen. Gebaseerd hierop vermoeden de onderzoekers dat eiwitten in de soja mogelijk zouden kunnen helpen in het voorkomen van de hartschade. Dr. Nozomi Furukawa en collega's hebben beta-conglycinine gevoerd aan muizen. Muizen die gevoelig waren voor hartfalen. En dan heeft men bij deze muizen het effect van dat dieet op het hart onderzocht. De muizen vertoonden verbeterde hartfunctie, minder verdikking van de hartspier en verminderde littekenvorming op het hartweefsel. Dat zijn allemaal problemen die geassocieerd zijn met de voortgang van hartziekten. Analyse van bacteriën in de darmen identificeerde een toename in drie types korte keten vetzuren producerende bacteriën, namelijk de Butyrichimonas, Marvin Briantia en Aira

aerotroncus. Men zag ook concentraties van die korte keten vetzuren die de darm gezond houden. Dus onder deze stoffen, dus korte keten vetzuren, azijnzuur, boterzuur en propionzuur. Deze bevindingen suggereren dat beta-conglycinine kan helpen in het voorkomen van hartschade, tenminste gedeeltelijk door het promoten van de groei van die korte keten vetzuren producerende bacteriën in de darm. Bacteriën produceren die korte keten vetzuren in de grote darm gedurende de vertering van vezels en andere voedingsstoffen. Korte keten vetzuren, daarvan weet men dat het anti-ontstekingseigenschappen heeft, speelt ook een rol in het in stand houden van de gezondheid van de darmen. Echter, de bevindingen suggereren dat dus die korte keten vetzuren ook een rol spelen in het beschermen van het hart tegen schade veroorzaakt door hoge bloeddruk. Een belangrijk aspect van deze studie is dat functionele sojacomponenten dus goedaardige effecten op het hart tonen, zegt Furukawa. Voorheen heeft men reeds goede effecten aangetoond op obesiteit, maar de effecten op dus de cardiovasculaire ziekte waren nog niet gekend. Belangrijk dat beta-conglycinine opname verhoogt dus belangrijke korte keten vetzuren verhoging en de stimulatie van hun producerende bacteriën als een verandering in de darmmicrobioom. En het zijn waarschijnlijk die korte keten vetzuren die de voortschrijding van hartfalen kunnen voorkomen. Wanneer de onderzoekers antibiotica gebruikten om de populatie van deze korte keten vetzurende producerende microben in de muizen te gaan verminderen, zag men dat de beschermde effecten van dat beta-conglycinine verdwenen. Dit suggereert dat de darmmicrobioom cruciaal is voor dat beta-conglycinine hartbeschermende actie. Om dit te bevestigen, hebben ze sodiumpropionaat, of tenminste natriumpropionaat, een van de korte keten vetzuren, een zout daarvan, toegediend aan de muizen en ontdekte dat het gelijkaardige effecten had aan het voeden van de muizen beta-conglycinine. Dat versterkt het idee dat die korte keten vetzuren een sleutelrol spelen in het verminderen van de hartschade. Hoewel de onderzoekers deze studie uitvoerden op muizen, suggereren de bevindingen dat gelijkaardige mechanismen kunnen helpen het hartfalen te gaan vertragen in mensen. Beta-conglycinine en zijn afgeleiden zouden mogelijk ontwikkeld kunnen worden als therapeutische hulpmiddelen die helpen in het vertragen of voorkomen van het voortschrijden van hartfalen. Dat biedt een meer natuurlijke oplossing voor een belangrijk gezondheidsprobleem. Natuurlijk, soja en zijn componenten zoals beta-conglycinine zijn waarschijnlijk niet efficiënt in alle mensen. Er zijn bijvoorbeeld ook mensen die allergisch zijn voor soja, zegt Furukawa. In de toekomst zal het team daarom zich toespitsen op de structuren binnenin dat beta-conglycinine en de gedetailleerde moleculaire mechanismen onderzoeken van de toename in de korte keten vetzuren die dus die hartbeschermende effecten aantonen, met dus het doel nieuwe behandelings- en preventiemethodes te ontwikkelen. De onderzoekers hopen dat dit onderzoek kan leiden tot nieuwe manieren om hartziekte te behandelen door dieet en darmgezondheid. Dit belicht nogmaals het verband tussen wat we eten en hoe onze lichamen, in het bijzonder de hartspier, reageert. Hartfalen is een van de belangrijkste oorzaken van sterfte over heel de wereld. Deze bevindingen kunnen dan ook een grote impact hebben hoe men een gezond hart kan houden.

meer tijd doorbrengen zittend, rustend of neerliggend gedurende de dag, kan het risico op cardiovasculaire ziektes dan weer verhogen en verhoogt ook het risico om te sterven volgens de studie in dus de JACC. Dat is het tijdschrift van de Amerikaanse, het Amerikaanse College voor Cardiologie. En het onderzoek werd ook voorgesteld op het Amerikaanse Heart Association Scientific Sessions 2024. Meer dan ruwweg 10,5 uur zittend gedrag per dag kan significant in verband gebracht worden met toekomstig hartfalen en cardiovasculaire sterfte, zelfs zonder mensen die voor de rest voldoende lichaamsbeweging hebben. De bevindingen ondersteunen het terugdringen van de zittende tijd om dus cardiovasculaire risico te verminderen. 10,6 uur per dag markeert een potentiële drempelwaarde die verband houdt met hoger hartfalen en cardiovasculaire sterftekans, zegt Jean Coursit, een cardioloog van het Massachusetts General Hospital en een van de auteurs van de studie. Te veel zitten of neerliggen kan dus schadelijk zijn voor de hartgezondheid, zelfs voor deze die actief zijn voor de rest. Onvoldoende lichaamsbeweging is een gekende risicofactor voor cardiovasculaire ziekte. Meer dan 150 minuten gematigd tot intense fysische activiteit per week wordt aanbevolen door de huidige richtlijnen om hartgezondheid te promoten. De studie-experten zeggen echter dat lichaamsbeweging slechts een klein deel uitmaakt van de algemene dagelijkse activiteit. En de huidige richtlijnen bieden eigenlijk geen specifieke gegevens over sedentair gedrag dat voor een groter deel van de dagelijkse activiteit kan instaan. Ondanks dat er heel wat bewijs is dat zittend gedrag, zittende activiteit direct verband houdt met cardiovasculaire ziekterisico. Deze studie bestudeerde de hoeveelheid sedentaire tijd waarmee het cardiovasculaire ziekterisico het grootst is en onderzocht hoe sedentair gedrag en fysische activiteit samen een impact hebben op de kansen voor atriale fibrillatie, hartfalen, myocardiaal infarct en hartziektesterftekans. Onder de 89.530 deelnemers aan een studie van de Biobank van het Verenigd Koninkrijk was de gemiddelde leeftijd 62 jaar, 56,4% waren vrouwen. Deelnemers gingen dus gegevens inbrengen dankzij een opvolg accelerometer die ze aan hun pols konden dragen, die de beweging ging vastleggen gedurende 7 dagen. De gemiddelde sedentaire tijd per dag was 9,4 uur. Na een gemiddelde opvolging van 8 jaar ziet men dat dus 3638 individuen, dat is 4,9%, een atriale fibrillatie gingen ontwikkelen. 1854, 2,1% ontwikkelde hartfalen. 1610, dat is 1,84%, ontwikkelde een hartinfarct, dus myocardiaal infarct. 846, 0,94% stierf aan met als oorzaak hartziekte, respectievelijk. De effecten van het sedentaire leven varieerden in de uitkomst. Voor de atriale fibrillatie en het myocardiaal infarct ziet men dat het risico in de tijd toeneemt zonder grote verschuivingen, maar voor het hartfalen en de mortaliteit van een hartziekte ziet men het risico toenemen, ziet men dat de toename van het risico minimaal is tot de sedentaire tijd
meer wordt dan 10,6 uur per dag. Op dat punt ziet men dat deze kans op die hartfalen en sterftekans op, aan een hartziekte significant stijgt. Men heeft dus een soort drempelwaarde-effect voor dat gedrag. Voor studiedeelnemers die dan weer de aanbevolen 150 minuten gematigde tot intense fysische activiteit of meer vertoonden, ziet men dat de effecten van het sedentair gedrag op de atriale fibrillatie en het myocardiaal infarct substantieel verminderden, maar de effecten op het hogere risico van hartfalen en mortaliteit van aan hartziekte bleven prominent aanwezig. Toekomstige richtlijnen en publieke gezondheidsinspanningen zouden het belang moeten benadrukken van het verminderen van sedentaire tijd, zegt Kurschiet. Verminderen van meer dan 10,6 uur per dag te zitten kan dus een realistisch minimaal doel zijn voor betere hartgezondheid. Charles Eaton, directeur van de Brown University Department of Family Medicine, zegt dat het gebruik van draagbare accelerometers heeft aangetoond dat de lichaamsbeweging significant wordt overgeschat door mensen die dat zelf rapporteren en dat sedentair gedrag wordt onderschat. Eaton zegt dat het vervangen van slechts 30 minuten van uitvoerig zittijd elke dag met gelijk welk type van fysische activiteit de risico's voor hartgezondheidsproblemen kan verlagen. Het daarbij toevoegen van gematigde tot intense activiteit gaat het risico op hartfalen met 15% en de sterftekans door hartziekte met 10% verminderen. Zelfs lichte activiteit maakt een verschil door het reduceren van hartfalenrisico met 6% en mortaliteitskans met 9%. Deze studie voegt dus bewijs toe aan een groeiende hoop bewijs van een sterk verband tussen sedentair gedrag en cardiovasculaire ziekte, zegt Harlan Krumholz. Professor van Yale School of Medicine en eigenlijk de belangrijkste editeur van het tijdschrift van dus het tijdschrift van de American College of Cardiology. De bevindingen suggereren sterk dat men mensen aan het bewegen moet krijgen om een betere gezondheid te promoten. Er zijn echter een aantal beperkingen aan de studie, waaronder de onmogelijkheid om dus voldoende details te weten over waar of waarom de mensen zitten of neerliggen gedurende lange periodes. Heeft het te maken met de werkplaats? En dat zou mogelijk nog een extra parameter zijn. Dat zou bijvoorbeeld een verschillende impact kunnen hebben op de risico's op hartziekten. Accelerometers die gedragen worden op de pols zijn ook niet perfect in het waarnemen van de lichaamshouding en kunnen daarom ook staande tijd mogelijk wel eens als zittende tijd gaan interpreteren. Een langere opvolgperiode kan mogelijk meer accurate gegevens bieden op activiteitsgewoonten en patronen. Er zijn nog andere beperkingen, waaronder het potentieel voor verwarring in de studieresultaten, vertekend beeld, de onmogelijkheid om de eigenlijke effecten van dus het omzetten van sedentaire tijd naar andere activiteiten te gaan kunnen meten en verschillen tussen gegevens van aan de pols gedragen accelerometers tegenover accelerometers die aan de dij zouden gedragen worden.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We begonnen deze uitzending met Shock Therapy. Hun bekendste nummer is Hate is a Four-Letter Word, maar dit is een andere heel goeie. The Golden Calf. En het stond op Santa's Little Helper, Rarities, Oddities and Other Festive Diseases uit 1994. Dit is een band uit Detroit, Michigan, USA. En zoals steeds heb ik hier weer een paar promoschijfjes bij om te bespreken. En we gaan daar al onmiddellijk mee beginnen. Ik heb er twee bij. En het zijn twee Belgische acts. En de eerste heet Boy. Enfin, B spatie O spatie I. Geen Y, maar een I. Het is een all-female band en die heet Boy, origineel. Ze bestaan nog maar een jaar of vier. En ze zijn al haast legendarisch en wereldberoemd in Antwerpen en op de parking. De all-female queer band Boy doet al een tijdje stof opwaaien in de vaderlandse underground scene en ook daarbuiten. Hun allereerste single All These Boys, niet op dit album dat we gaan voorstellen, was een succes en was te horen in de VRT-reeks Roomies. En in april 2024 werden ze uitgeroepen tot de belofte van radiostation Willy. Ze traden al op als support voor Coach Party en voor de Hickey Underworld. En nu hebben ze dus hun debuutalbum uit Venus in Flux. De eigenzinnige band staat garant voor een stel bezwerende catchy songs. Boy is lief en Boy is boos. Boy heeft een speelse en een wat meer chaotische kant. Boy is bovendien ook vaak dansbaar. Boy brengt een soort mix van grunge, indie en noise pop. Boy kende een aantal bezettingswissels en bestaat tegenwoordig uit Indra Oubroek, de frontvrouw en componiste, en verder uit Marieke Hutsebout, die we nog kennen van The Spectors, Kaya Kroes, Claire Faniel en Chloe Maas. Live is er een drumster, een bassiste, Marieke Hutsebout is dat, en maar liefst drie gitaristes, waarvan eentje ook de keyboards bedient. En we gaan er al direct een nummertje van laten horen van dit debuutalbum Venus in Flux van Boy. En dat heet Amal.

Boy, eenmaal van het debuutalbum Venus in Flux. En we waren aanwezig op de uitverkochte albumvoorstelling in het Bos in Antwerpen en moesten tijdens het optreden achtereenvolgens denken aan Sonic Youth, The Breeders, The Pixies en Messy Store. Ze zijn ook ongetwijfeld grote fans van The Velvet Underground. Een van de bandleden had een t-shirt aan van genoemde 60s proto-punk band uit New York en de albumtitel Venus in Flux is natuurlijk een ongegeneerde knipoog naar de Velvet's klassieker Venus in Furs, die weer genoemd werd naar het gelijknamige boek van de Oostenrijkse schrijver Leopold van Sacher-Masoch. Venus in Furs, originele titel Venus in Pelz, verscheen in 1870 en was een novelle rond het thema van vrouwelijke dominantie en sadomasochisme. De term sadisme komt van de Marquise de Sade. De term masochisme komt van Leopold von Sacher-Masoch. Maar we wijken af naar kinky territoria, terug naar Boy. Het optreden in het bos eindigde in een soort jam die me ook wel aan de Velvet Underground deed denken. Zoiets als Sister Ray. Met de singles Nothing's Right, Rush en Leave gaf de all-female boyband al een stevig voorproefje van het debuutalbum Venus in Flux, dat uitkwam op 17 april. De plaat werd opgenomen en geproduceerd door Damien van der Hasselt, die we kennen van onder andere Miljonair, Glitterpaard en Sons. En we gaan er nog eentje draaien natuurlijk. Rush.

Muziek van Belgische bodem. Dit was Rush van Boy. Van het album, van hun debuutalbum Venus in Flux. De titeltrack Venus met zijn explosieve energie is mijn absolute lieveling van het album. De charmante noisepop van No Girl en het bezwerende Emil met zijn combinatie van gitaren met huppelende elektronica zijn ook uitschieters die mij nauw aan het hart liggen. Van de singles voorafgaand aan het album vind ik Rush, het nummer dat we zo pas draaiden, de sterkste. En nu gaan we er nog eentje draaien. No Girl.

Een Antwerpse band op een Antwerps label, Rotcat Records. En dit was No Girl van Boy. Van het debuutalbum Venus in Flux. En we zijn ook onvoorwaardelijk fan van de hoeskunst van het album. Hoeskunst van de hand van Caroline de Meijer. De albumhoes vertelt een gans verhaal. Een vrouw in bikini zit op de motorkap van een blauwe auto voor een brandend huis bij volle maan. En wat doet dat lieflijke witte konijntje daar in de rechter benedenhoek? Ook de binnenhoes werd trouwens een waar kunstwerk. Venus in Flux werd met zijn 8 tracks en 31 minuten speelduur een kort, maar krachtig en intens album. Boy zijn een nieuwe ster aan het Belgische alternatieve firmament en een band om zeker verder in het oog te houden. Die vinylplaat verscheen dus op Rotcat Records en is uiteraard ook digitaal beschikbaar. En dan gaan we er nog eentje van draaien. Het is mijn favoriet en het is het titelnummer. Venus in Flux heet het album. Venus heet dit nummer.

En dit was het laatste nummer dat ik nog wou voorstellen van Boy Venus was dat. En we vergeleken ze met de Velvet Underground. Ook de titel Venus in Flux verwijst zeker en vast naar Venus in Furs. Van de Velvet Underground uit 1967 van het album met de banaan. De Velvet Underground en Nico heet dat. En dat nummer, dat gaan we ook eens laten horen.

Severin.

Sonic Youth was dat met Drunken Butterfly van het album Dirty uit 1992. En ik heb zo'n flauw vermoeden dat Boy deze plaat of andere van Sonic Youth ook wel in een platenkast hebben staan. En nu gaan we er eentje draaien, een filmmuziekje uit Italië van Goblin. Van de plaat van filmscore Colonna Sonora, originale del film Suspiria, 1977. De titeltrack dus, Suspiria.

Goblin. Met Suspiria. Voor de Dario Argento film, zijn bekendste. En bij de bespreking van de volgende promoschijf zal wel blijken waarom we dit zo hadden laten horen. Suspiria van Goblin. En die promo, dat promoalbum dat we nu gaan bespreken, is ook Belgisch. Net als het vorige van Boy. Machinery Directive Fate into the Territory. Deze relatieve nieuwkomer in de Belgische noise industrial scene leerden we in 2021 kennen via een split CD met geestesgenoot Hypnoskull. Beide acts resideren in Sint-Niklaas. En dat is de stad waar ook het label EE Tapes zijn thuisbasis heeft. Sint-Niklaas is een relatief klein provinciestadje tussen Antwerpen en Gent, maar met een grote impact op de zwarte scene sinds begin jaren 90. Machinery Directive hanteert het motto In Noise We Trust en is het project van één man, Sim Kappaert, die opereert onder de artiestennaam Orphan S.C. Wallace. Deze experimentele artiest houdt er nog een aantal andere projecten op na, zoals Live Screens, Somatics, Running Image en de Orphanage Committee. Van deze laatste act bespraken we in het verleden al 3 albums. Persoonlijk ben ik grote fan van deze act. De knapste stukken waren die waar kerkorgels te horen zijn in combinatie met synthesizers en ambient industriële geluiden. De Orphanage Committee klinkt een stuk meer ambient dan Machinery Directive en deed me soms aan Philip Klaus denken of aan Mike Oldfield. Machinery Directive brengt meeslepende ritmische noise die soms herinneringen oproept aan Esplendor Geometrico uit Spanje en diens Belgische erfgename Sonar. Ook al in het Waasland ontstaan trouwens. Maar Machinery Directive is duidelijk veelzijdiger. Het gaat tot power electronics, maar het heeft regelmatig ook een meer ambiënte kant. Zo begint het album met de intro Fate into the Territory, die me zowaar doet denken aan een Goblin-compositie voor een Dario Argento-film. Enfin, Fate into the Territory is dus de albumtitel. De intro die ik bedoel heet Chaotic Neutral. En die gaan we nu laten horen met ineens het tweede nummer van het album. Erachter, Quiet the High Spirit if You're a Gearman. Machinery Directive uit Sint-Niklaas.

Machinery Directive uit Sint-Niklaas dus. Met eerst horen we dus dat Goblin-achtige, of het doet mij toch denken aan een Dario Argento film, de intro Chaotic Neutral en dan het nummer Quiet the High Spirit if you're a German. Nee, het is niet German, er staat echt German. Een woordspeling volgens mij. En ja, de intro klonk dus aardig Dario Argento, Suspiria-achtig. En dat dystopisch dreigende Goblin Dario Argento-sfeertje komt trouwens nog eens dubbel en dik terug in het nummer Tofu Dreg. Je zou het zo in een alternatieve filmscore voor Suspiria kunnen steken. En het is ook mijn favoriete track. En hier komt-ie.

In met Tofu Drag van Machinery Directive uit Sint-Niklaas werd het 8 uur hier bij de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM. En wat staat er nog op dit album, Fade Into The Territory? Wel een voorbeeld van enorm knappe ritmische industrial of noise is Big Chill 2, of anders wel The Industrial Complex. The Industrial Complex gaan we zo weer draaien, maar eerst Big Chill 2.

We hoorden eerst de ritmische industrial noise track Big Chill 2 van Machinery Directive. En ik vond het een goed idee om er een gouden ouwe achter te smijten van Sonar. Head Down was dat van het album Sonar uit 1996. Sonar was toen nog Dirk Ives samen met Patrick Steves. Ook twee gasten uit de regio van Sint-Niklaas en Beveren, het Wasland dus, net als Machinery Directive. En we zijn dus bezig aan de bespreking van het Machinery Directive debuutalbum Fade Into the Territory. 16 tracks staan er zo op het album van 49 minuten speelduur. 16 tracks in lengte variërend van 44 seconden tot 8 minuten. Die 8 minuten is trouwens een uitschieter, want het zijn gemiddeld behoorlijk korte tracks. Gemiddeld 3 minuten. Na Annex 1, Lobotomy Springs, de split met Hypnoschool, actualiseert Machinery Directive zijn voorschriften voor design en constructie voor zijn gebruikers en consumenten. Annex 2 van de Directive behandelt de gevaren van nieuwe ontwikkelingen zoals op artificial intelligence gebaseerde militaire technologieën, territoriale expansiedrift en zionistische propaganda, die symbolisch worden belichaamd door het Lockheed Martin F-22 Rapture straalvliegtuig op de hoes. Elk hoofdstuk van Annex 2 Fade Into the Territory beschrijft een eigenschap van het genoemde vliegtuig, van het geluid van de mechanica tot de reden waarom het überhaupt is uitgevonden. En we gaan er nog eentje van draaien natuurlijk, de Industrial Complex.

En dit was dus eigenlijk niet het aangekondigde nummer. Dit was niet de Industrial Complex. Maar wel Yoko Ono is in the neighborhood. De Industrial Complex gaan we dus nu direct draaien. Maar eerst nog een woordje uitleg over het album. Er wordt doorheen het album regelmatig gebruik gemaakt van stem samples. Zoals in het nummer Aileen. En de stemsamples in het nummer Aileen komen uit het interview met een Amerikaanse seriemoordenares, Aileen Wuornos. Voor zitten er nog filmsamples in, denk ik. Ook veel samples van straaljagergeluiden in de begintrack en in de slottrack. En de tracks dragen intrigerende titels als Chaotic Neutral, Quite the High Spirit If You're a German, Neon God of Outro From the River to the Sea. Tussen alle dystopische depressiviteit, Zoloft heet ook een van de tracks, de naam van een antidepressivum dat ook als angstremmer wordt voorgeschreven. Maar tussen alle dystopische depressiviteit zit ook de nodige humor verscholen. Want goed gelachen hebben we dus met de tracktitel, we hebben het zo pas gedraaid, Yoko Ono is in the neighborhood. Tevens met stip de meest angstaanjagende tracktitel, omdat de luisteraar dus gaat vrezen dat er misschien wel een zangsample van Yoko Ono in zit. Gelukkig is dat niet het geval. Het album werd een meesterwerk in gestructureerde chaos en is op CD gelimiteerd tot 100 copies. Op een EE Tapes label is het dus uitgekomen. 100 copies in een 6-panel digipack. We draaiden dus al Yoko Ono is in the neighborhood en dan komt dus hier nu echt de Industrial Complex. Laatste nummertje dat we willen voorstellen van Machinery Directive uit Sint-Niklaas.

En dit was Love Spiral Downwards met Sideways Forest van de EP, van de gelijknamige EP uit 1996. Ik heb hier namelijk nog wat materiaal mee van het Project Label. Een label dat zich sinds de jaren 90 specialiseert in Darkwave en Ethereal. Je kan het zo'n beetje vergelijken als de Amerikaanse versie van het 4AD label Project dus. En dit was Love Spiral Downwards. Bekendste groepen van het label waren, denk ik wel, Alicia en Black Tape for a Blue Girl. Maar die gaan we niet draaien. We draaiden dus Love Spiral Downwards. En we gaan nu ook een nummer draaien van Audra. Van het compilatiealbum Orphée uit 2000. En Audra komen uit Arizona, niet uit de regering, maar uit de Amerikaanse staat. En het nummer dat we gaan draaien van Audra heet You're So Pretty.

Na Aura spelen we nog The Arms of Someone New. Ook een band die op het project label zat. We speelden Your Evening at Home van hun album Love, Power and Justice. Dat in het jaar 2000 uitkwam op het project label. En ze komen uit Illinois, USA. En we gaan nu twee bands spelen die eigenlijk niet op project zaten. Maar die wel op een verzamelaar van het project label terechtkwamen. En die verzamelaar heet Offy. En we speelden al... Audra speelde al van deze verzamelaar. En nu gaan we er eentje spelen van een Bauhaus-project, zowaar. Tones on Tail met Lions.

En na het Bauhaus zijproject Tones on Tale draaiden we dus Bauhaus zelf met het nummer Scopes. Het staat op de verzamelaar Singles uit 1980. Kort nummertje van deze Britse postpunk band. Terug naar het project label, want op de verzamelaar Orphy uit 2000 die ik bij heb, staat ook nog een nummer van Christian Dead. En dat nummer van Christian Dead heet Mother.

Christian Dead met het rustige nummer Mother. En daar gaan we er nog eentje draaien van Project, namelijk van Peter Ulrich. En die is best bekend, ja, van 4AD, van, als percussionist van Dead Can Dance in de periode 1983-1995. Maar hier dus solo met het nummer. Even kijken. Life Amongst the Black Sheep.

Het laatste projectnummer was dus van Peter Ulrich, de voormalige percussionist van Dead Can Dance Live Amongst the Black Sheep. En we hebben nog tijd voor één nummertje. En daarvoor keren we terug naar de psychedelische 60s in Groot-Brittannië. En ik heb hier B-side bij de Complete Recordings compilatie uit 2021 van Tinton Abbey. En daarvan gaan we dus het volgende nummertje draaien, Busy Bee. En dan zeggen we tot volgende keer, tot volgende week, maar dan met Ernst Steurzender.

Voilà, dat was het nummertje van Tint en Abby, maar ze hebben mij gevraagd om in afwachting van de volgende collega nog één nummertje te draaien. En dat zal dan ook een Britse band zijn. Nee, geen Britse. Ja, wel een Britse uit Ulster, Noord-Ierland. Vooralsnog is dat Groot-Brittannië. Dus Anduela's Dream met van uit 1969 van het album Love and Poetry is dit Sunday.

Ja, ja, goedenavond en welkom. Natuurlijk, de algemene radiocentraal luisteraar is niet van de domste. En dan zeker niet van het programma Amarcord, wat nu begonnen is met een streepje jazz. Namelijk een Thelonious Monk. Wat kan er verkeerd zijn met Thelonious? Wat kan er verkeerd zijn met Live? Wat kan er verkeerd zijn met Parijs? Wat kan er verkeerd zijn met 1967? Nikske, meneer. Maar van uw intelligentie schaamteloos gebruik makend, beseft u natuurlijk dat ik voorlopig... Ja, dat schip dat normaal met twee roeiers geroeid wordt, moet het eventjes met één roeier slechts doen. En dat is deze hier. Excuses, we wachten op de blijde intrede van onze collega, die met het nodige gestommel weer zijn fantastische muziekjes zal tevoorschijn toveren. Maar ondertussen, ja, ik kan het niet laten, ik praat te graag. En ik kloot u ook gewoon graag, beste luisteraar. Je hebt namelijk prijs. Het is weer aan en deze. Het is weer minder muziek. Het is weer praten. Want we hebben het eigenlijk dan weer over een van onze rubrieken. En een van onze vele rubrieken is Beatles. Ik heb het al eens uitgelegd. Ik hang eraan vast. Eigenlijk hou ik helemaal niet van de Beatles. Er zijn veel betere dingen in het leven. Maar van kindsbeen af heb ik op de een of andere manier met een paplepel dat groepje, die cucarachas binnengekregen. En ja, ik weet bij God niet hoe het komt, maar ik weet wel dat ik er veel van weet. En dan toch is het leuk om dat enzovoort. Ja, gezaag en gezever. Lees de bijsluiter. Mensen, lees de bijsluiter ergens in Thailand. Lennon dus. Want dat was een Beatle. En onder het motto, of onder de subrubriek, soms mag er wel eens een beetje iets van een voetstuk vallen. Wat valt er deze week van het voetstuk? Namelijk New York, East End Street, 52nd namelijk, nummer 434, 434. Iedereen weet natuurlijk wat dat is. Dat is het adres waar Lennon, John en Pang mee in de zomer, in de vroege herfst van 1974, vertoefden. Ja, je zult daar maar wonen, je zult daar maar het idee over hebben. Maar uw curiositeit is ongetwijfeld opgediept. Ongetwijfeld komt het ergens wel bovenborrelen. Wat wil zeggen dat we daar dan ook helemaal na deze introductie zo dadelijk alles, maar dan ook alles gaan over vertellen. En qua cliffhanger kan het tellen, hoor. Qua cliffhanger, geloof me vrij, het kan.

0: Dank u. Dank u, dank u. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Ja, alles wel in hel terug. We zijn terug met in de boot met ons tweetjes. En we kunnen dus voluit anderhalf uur door vlammen op de naar keuze Thames of Schelde, Rumst, afslaan. En dan komt u vanzelf terecht op een collega. Hoe heet die? Is dat de Mersey, hè? De Mersey in Liverpool.
1: En de Liffey is er ook, maar het is vooral de Mersey.
0: Ja, have mercy on me. Dus inderdaad, onze Lennon, hè. Want Yoko, die had dus John uit huis geschot. Het huis daar, waar hij ook nedergeknald is. Hij had het nogal uitgehangen. Allee, zijn kleine John had hem eruit gehangen. En in wat harige doosjes gestoken. En dat was niet naar de zin van de echtgenoten. Begrijpelijk natuurlijk, maar niet getreurd. Want Yoko bedacht dat ze maar best van op afstand toch de John aan de lijn kon houden. En die fixten het zo dat May met hem ging samenwonen. Ze was een soort secretaresse. Nu ja, het was een aanhangsel. En ga jij maar voor de John zorgen daar. Het verhaal is bekend. Ook de plek waar ze woonde. Want of u nu wil of niet, maar u hebt zeker ooit al eens de foto van de John gezien. Met dat t-shirtje waar New York City op staat. Een Marcelke als het ware. Hij draagt daar een zwarte zonnebril. Hij ziet er cool uit als altijd. Maar wat is de geschiedenis van die foto? Ik kan al wel vertellen dat 29 augustus 1964 getrokken is, zoals dat zo mooi heet. Men trekt een foto. Maar de plek waarom hij daar staat was omdat hij ze had zien vliegen. Jawel. Met vermelding op Walls and Bridges, de LP, en ook die laatste hit, Nobody Told Me There'd Be Days Like These. Dus die foto daar, de t-shirt, waar gaat het over? Hij had daar namelijk een UFO zien vliegen. En er wordt dan steeds bijgezegd, nog andere mensen ook in de buurt. Ze zagen hem dus allemaal vliegen daar, de onbestaande UFO's, een beetje zoals de drone van onze vriend Theo. Nu goed, dacht altijd... Wijf schopt Vent het huis uit. Vent belandt in het begin in een klein appartementje en kookt zo'n beetje cupnoodles om toch wat warms binnen te hebben af en toe. Maar dat beeld mag dus van het voetstuk vallen. Want waar zijn wij namelijk op gestoten bij onze eeuwige, immerige zoektocht naar oftewel Beatle memorabilia, dia's of fotoalbums van op rommelmarkten over de hele wereld? Wel, dat penthouse met die foto op de dak waar hij de UFO zag vliegen blijkt in werkelijkheid een riant penthouse te zijn. Ik zal het u eventjes uitleggen. Nog kort ter beëindiging van dit stukje. De woonruimte was verdeeld over 3 etages. Dus een penthouse van 3 verdiepingen. Ze hadden beschikking over dus dat grote terras waar dus de UFO's dan ook nog eens gratis bij kwamen blijkbaar. 5 slaapkamers. 4 open haarden in het optrekje, een bibliotheek en een zeer royale keuken over 2 verdiepingen. Hoe dat je dat doet, geen idee. Dus ja, eventjes met z'n allen bijstellen dat beeld van het optrekje waar meneer Lennon en Pai Mang ging vertoeven. Alsjeblieft, van het voetstuk gevallen.

0: Dat is wat ze noemen een plots einde van Charles Kynast. Uit 1971, uit zijn ongetiteld album, het openingsnummer.
1: Het beeld is nog altijd aan het vallen, want we doen nog een beetje aan het omvertrekken van standbeelden. Of ze nu goud zijn, of zilver, of uit marmer, of uit... Het is bananen. Nu, het is oneindig. Hoeveel beeldmateriaal dat er bestaat. We doen dus verder met het omvertrekken van alles. Maar dat hoeft ook nu niet per se nu te zijn. Want, blijf wel bij Beatles. Namelijk Daryl Bullock. Daryl Bullock, the one and only. Startte zijn zoektocht bij Larry Pounds. Namelijk het volgende proberen uit te zoeken. Hoe komt het toch dat die Engelse invasie zo succesvol was? En hij heeft daar een fantastisch mooie insteek op gevonden. Het is namelijk genoegzaam bekend. Brian Epstein, een beetje in de Google Analytics, wel een blijvertje, Epstein, was de ontdekker van Los Escarabajos. Spaans voor Beatles, daar kevers in Liverpool. Hij komt dus in dat boek voor van die Daryl Bullock, een boek dat Daryl Bullock heeft genoemd The Velvet Mafia. Wat zegt dat? Niks. Mafia, Velvet, Blue... Maar de ondertitel, The Gay Man Who Ran the Swinging Sixties. En dan, dan gaat er een wereld open natuurlijk. Want wat blijkt, het is dankzij al die homoseksuele managers van diverse plumage dat de 60s eigenlijk kunnen ontstaan zijn. Zij zagen wel iets in die popgroepen. En het is een fantastisch boek. Het leest als een swingend partijtje. Bijvoorbeeld, name dropping, wat u maar wil. Ga ik dat doen? Nah, interesseert me eigenlijk geen... En u ook niet, dat weet ik. Maar Living Doll, Barnes, Joe Meek, producer enzovoort. Robert Stigwood, ook iemand van de Velvet Mafia. Geboren in Australië, dacht ik. Geland in Engeland en dan Bee Gees enzovoort. In 55 was hij in Londen. Maar hou je vast, wie niet echt een manager was, maar misschien nog belangrijk in het Beatles-verhaal was... Joseph Lockwood. En hij is beter bekend als Sir Joseph Lockwood. Maar ik kots van het sir-gedoe van die fuckers aan de overkant. Dus Joseph Lockwood. Dat was dus een hele belangrijke kostuummeneer van EMI. De baas van EMI. Die had dan ook eigenhandig EMI helemaal uit het slop gehaald. En daar een succesverhaal van gemaakt. Dat op een gegeven moment, ook dankzij de Beatles... de EMI, de meest verkopende platen. Platending was van heel Engeland. Hij had bijvoorbeeld een slimme truc bedacht, want toen mochten EMI-plaatjes maar in een paar winkels verkocht worden in Londen, maar hij had het dus gelukkig op het idee gekomen, dat gaan we niet meer doen. Wij gaan alle winkels aanspreken en plotseling, de rest is historie enzovoort. Maar dus die Sir Joseph Lockwood, die was dus ook homoseksueel. En dan krijg je natuurlijk wel een heel prachtig beeld van dat roerige 60s, omdat homoseksualiteit in Groot-Brittannië nog tot 1967 strafbaar was, moesten zij natuurlijk een deel van hun leven serieus verborgen houden. Maar op die cliffhanger, meneer Cliff Richards, gaan wij nog even genieten van wat minder gelul en meer muziek.
2: I tell you what happened the other day. I was out in the playing fields and I wasn't doing anything at all. And then I looked behind a bush and I saw Wiggins and he was being awfully naughty.
3: What was he doing?
2: He'd taken out his willy.
3: No.
2: And he was looking at it and then he was sort of moving it about and I said, "You're jolly naughty, Wiggins, and if Sir catches you, he'll get jolly baity."
3: Yes.
2: And he said, "I don't care." And I said, "You will care if Sir catches you." And then Sir came up and he caught me looking at Wiggins.
3: Oh.
2: And he said, "Don't you look at Wiggins doing that." Mm. He said, you're coming to my study. And I thought, oh, gosh. I'm done for. I thought, crumbs, if I go to Sir's study, he'll get jolly baity and probably do all sorts of things. And then Sir took me to his study, and when he got in there, he said, I'm jolly cross with you.
3: Yes.
2: Looking at Wiggins playing with his willy.
3: Oh.
2: And I'm going to have to punish you. And I was so frightened. And then Sir said, but I won't. I won't. Just what? This time, I'll let you off.
3: Oh.
2: And then he undid his trousers.
3: No.
2: And he took out his willy.
3: Oh.
2: And it was all...
3: Was it a big willy?
2: It was all big. Oh. And it was very long and very hard.
3: Oh, yes.
2: And all big
3: How
2: and long.
3: How did you know it was hard?
2: Because he said, now then, he said, for being so naughty,
3: yes.
2: I'm going to take you for a dicky back ride
3: all
2: round the study. And then he asked me to hop on his willy.
3: Did you do that?
2: Yes, I hopped on his willy, and it was all hard.
3: Oh.
2: And he ran around the study, and he was going, ooh, like that.
3: Why was it going like that?
2: I don't know. Oh. Sir never told me why he was going, When he ran about 5 minutes all round the room.
3: Oh.
2: And I didn't know what to do, so I just looked out of the window.
3: Oh.
2: And I saw Wiggins again playing with his willy. But I was going so fast I couldn't really see what was happening.
3: Everything getting blurred?
2: It was getting blurred, and Sir was going faster and faster, and he was going,
3: I must play with my willy.
2: All this white sticky stuff was all over my legs.
3: What,
2: and
3: this?
2: Then Sir went, and then he stopped. And I said, oh. I said, all the brass hose come out and got onto your body, he said, and I'm going to have to take a cloth and wipe your body clean because it's got all this white brass on it. And then Sir took this handkerchief out because he didn't have a cloth, and he wiped my body all the time. He's wiping it and wiping it and wiping it.
3: He's probably trying to shine it.
2: Yeah, he was trying to get my body very shiny. That's what he said afterwards.
3: Did it look like this?
2: No. No, it didn't look quite as shiny as that.
3: No,
2: but at the end, after about 10 minutes, the sticky stuff looked just like that. Yes, he said it was brasso. And he shined my body away, and then he said, don't ever do that again.
3: Oh.
2: And I felt, golly, that was a narrow squeak, because Sir could have done something really nasty, you know, like punished me.
0: Geweldig. Derek en Clive, oftewel Peter Cook en Dudley Moore in 1978. Toen kon dat nog gewoon op LP worden gezet en door Virgin Records verkocht worden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jij zegt Sir en ik denk daaraan.
1: Don't call me Surly. Nee, dus we zijn nog volop bezig bij het overtreden. Inderdaad, een stukje muziek. Dat we hoorden, dat was de ondertiteling eigenlijk van het verhaal wat zich ontwikkelt. Cliffhangers à volonté. Want voordat dus onze Brian om een overdosis stierf, en laat ons daar niet flauw over zijn, dan Brian heeft zich geoverdoosd omdat het een beetje te veel wild werd allemaal. Pas op. U gaat daar nog meer over te weten komen in de volgende 5 minuten, hoor. Had Joe Meek zichzelf al van het leven beroofd in februari 67. Dus het was toch allemaal niet zo swingend. Die Joe Meek, innovatieve producer en componist Joe Meek.
0: Iedereen kent hem van Telstar van de Tornado's.
1: Voilà. Die is dus op een manier aan zijn einde gekomen, namelijk door zichzelf van het leven te beroven na een ruzie met zijn hospita die hij eerst had doodgeschoten. Swingend, die 60s. Niet voor alle leden van de Velvet Mafia was het succes dus een garantie voor levensgeluk. Maar ja, ondanks de onderlinge concurrentie was er dus ook toch veel samenwerking tussen die mannen, want die hadden natuurlijk fantastisch muzieknetwerk opgebouwd en nodig om succesvol te worden en te blijven. Dus eigenlijk fantastisch vooral dat ze achter de schermen gebeurde. Maar dus, toe te beseffen hoe dat juist deze mannen vanuit hun kwetsbare underdog-positie, zou je kunnen zeggen, verantwoordelijk waren dus voor die veranderingen in de Britse popcultuur. En overigens, jawel, vrouwen waren er ook lid van de Velvet Mafia. Bijvoorbeeld Vicky Wickham, dat was de manager natuurlijk, maar om het te spicen, manageres van Dusty Springfield. En zij was onderdeel van hetzelfde gay network daar in Londen. Maar dus, Ja, we zijn dus in dat boek terechtgekomen. En in dat boek staat wel een heel pittige anekdote. Is dat waar of is dat niet waar? Brian Epstein zou dus kort voor zijn dood een aanvaring hebben gehad met John Lennon. En dat werd verklaard onder ede door een zekere Clive Kelly. Wie was Clive Kelly? Clive Kelly was een man die Brian Epstein ooit in 1958 ontmoette in een gayclub in Blackpool. En die net dus later geregeldmatig optrad als een bodyguard. En hij vertelt dus dat hij de Beatles-manager Brian nog kort voor zijn dood zag. Want die had hem opgebeld met de vraag om, een beetje in paniek, naar hem te komen. Naar hem thuis bij Epstein in die Chapel Street, waar ook Brian overleden is, overigens. Dus die Kelly, Clive Kelly, die komt eraan. Die vindt hij helemaal in frennen van een, bont en blauw, met snijwonden overal. En wat was er gebeurd? Eerder die een dag had Den Lennon, Den Epstein, gebeld van, zeg, kom eens af, we moeten iets business bespreken. Kom eens naar mij thuis. Den Brian springt in zijn auto, rijdt naar Weybridge. Den Brian belt aan. Het hek ging niet open. Luide verklaring allemaal. Hij parkeerde zijn auto dan maar op straat en ging zelf de oprijlaan op naar het grote huis van Den Lennon. En wat er gebeurd was, daarbinnen weten we het niet, maar de ontmoeting met Lennon, die, zoals het heet, eindigde met een ferme woordenwisseling, waarna John Brian de deur wees, bollet af, maar daarbij ook nog eens in zijn auto sprong en op Brian inreed, om hem zo snel mogelijk te verjagen. Het was serieus een embras. In het boek staat, wellicht speelde drugs een rol, maar ja, dat is natuurlijk altijd enzovoort. Maar het voorval, kan u voorstellen, raakte Den Epstein zeer diep, zowel fysiek als mentaal. Die nacht is Clive Kelly bij Brian blijven slapen, om een beetje een gevoel van veiligheid te geven. Je kunt wel zeggen dat Epstein helemaal van slag was. Niet alleen van dat voorval, maar van veel meer. Van pillen en cognac en vechtpartijen met anderen. Zoals met alles. Wat is waar? Wat is niet waar? Overstijgt tegenwoordig het to be or not to be, het waar of niet waar? En van op afstand lijkt het toch wel mogelijk verzonnen. Maar ja, wie weet, Brian, diepe depressie, zelfmoord, wie weet. Weet je wat? Ik geloof het niet, ik geloof het wel.

0: Het is misschien niet de allereerste versie, maar het was wel een vroege versie van Telstar. Door Joe Meek, u hoorde de man zelf en het piepte even, sorry. Ja, ja. En daarvoor een versie uit 1969 door de Velvet Fog op de achtergrond.
1: De Velvet Mafia Fog, de mist van de Velvet Mafia. Oké, ja, de versie die we hoorden natuurlijk wel. Spectaculair.
0: Een wereldhit in 62. Mm-hmm. Echt maar een wereldhit.
1: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Echt kassa.
1: Ik heb een extreme associatie met de Expo 58 ook. Hè.
0: Dus, ja. Als Sputnik, nu, die gaan zijn best
1: uit. Eigenlijk. En als we nu clipjes op de VRT laten zien van de jaren zwart-wit jaren 60, komt die er stevast en niet weer.
0: 37 was hij toen hij overleed.
1: Pang, pang. Zichzelf. Pang, pang. Na de hospita. Pang, pang. Goed, ik stel voor, meester muziek, kan jij nog een track? En dan gaan we gewoon keihard verder. Maar nu, deze keer gaan we een andere Beatle, namelijk de Paul, op een voetstuk hijsen. Alsjeblieft.

0: Dat is nu eens hoe je een fade-out moet doen. Het origineel, 1974, Labby Siffre.
1: En wie, wat, waar, waarom, waarom? Wat
0: Madness wat? Heeft daar een grote hit van gemaakt.
1: Maar dit stukje.
0: Ja, dat was een kerel die veel talent had, maar weinig succes. En eigenlijk is zijn grootste succes later gekomen, toen Eminem een van zijn nummers heeft gesampled. En dat was dan, denk ik, het Slim Shady nummer. Ik ben nu ook niet de grootste Eminem-expert. Ja, deze plaat had twee

0: energie te gek. En ze steunden elkaar. En dus Madness heeft de specials mee helpen maken en andersom. Maar ja, dat is helemaal geen Blur Oasis-hype van jaren geworden. Die wegen zijn al vrij snel gescheiden. En Madness zegt ook van, ja, wij waren eigenlijk popjongens. Mm-hmm. En die zijn gewoon de poprichting ingeslagen.
1: Jawel. Nu, Madness is commercieel. Ik vind het heel sterk, want ze maken echt sterke popnummers.
0: Kwalitatief, ja.
1: Maar specials zijn wel specialer, vind ik. Die zijn wel wat nijtiger, ook linkser, ook opstandiger. Ook,
0: ja, die waren ook... verdorie, die microfoon kraakte, sorry. Die waren...
1: De gain misschien wat minder zitten.
0: Die waren ook... een mengeling van verschillende kleuren in de groep.
1: Klopt. Ja, wat die ska-beweging dan absoluut veel krediet. Ja.
0: En dus op een gegeven moment heb je dan ja, bij ruzie en van alles en nog wat. En dan krijg je enerzijds de leider, met zijn naam even kwijt, hij is gestorven, Terry Hall. Met twee van de zwarte jongens die dan Funboy 3 worden. En dan ook nog een hitje hebben met Bananarama. En het geweldige The Lunatics have taken over die asylum maken. En de anderen gaan verder, noemen zich de Special AKA enzovoort.
1: Oké.
0: Maar eigenlijk, het is nogal stereotyp van te zeggen, Madness was pop en de anderen waren purist. Want ja, dat is helemaal niet zo. De moment dat je naar Ghost Town luistert, ondertussen even, denk ik, in elke Engels lijstje, top 3 aller tijden van beste singles ooit. Of ja, wat Terry Hall gedaan heeft, dat is ook pure pop.
1: Absoluut, ja, zeker. En dan die tip van Madness, die is wel zo hoger in de talkshows enzovoort, van Engeland terechtgekomen zelfs, hè. Die heeft wel een bepaalde naam.
0: Ja, een chap, hè, of een lad.
1: Nu, mijn goede vriend, ik ben aan het zoeken naar een bepaald nummer van de specials, dat ook door onze held... Godverdomme, in de rolstoel.
0: Niet vloeken in de...
1: Godverdomme, dat is waar. Ik vergeet dat godverdomme altijd, dat ik niet mag vloeken. Robert Wyatt heeft er ook een versietje van dat nummer van hen. Ja, ik ben het aan het zoeken, ik vind het niet.
0: Komt over 3 minuutjes binnen.
1: Ja, absoluut, zeker. Speel muziek of ga ik die Paul McCartney op een voetstuk hijsen? Jij mag kiezen. No.
0: Hijs maar.
1: Ik hijs, want najaar 1968 is het dus het jaar na 1967. En dat is niet zo verrassend als u weet dat het jaar na 68 1969 was.
0: Tada.
1: Maar voor het 69 was het dus eerst 68. En op het einde van 68 was het dan ook december. Nu, goed. Jim McCartney is de vader van de Paul. En Paul is een heel familiale man. Een heel familiale man. En hij had voor zijn vader, met de opbrengst van de optredentjes van de Beatles in Amerika, had hij een woning voor zijn vader gekocht. En dat was in de chique buurt. In het Schoten van Liverpool. In het Schilde van Liverpool. Namelijk Heswall. Aan de andere kant van de Mersey. Aan Baskerville Road. Goed. Die woonde dus die vader met zijn nieuwe vrouw Angie. En de stiefdochter Ruth. Was dus in 1964 gekocht. En 68. Wat gebeurt er in 68? Er wordt geniest in 68. En ook de White Album is eind november verschenen. Tot ieders vreugde en vermaak. De John en de George, wat doen die? Die maken solo releases. Omdat ze nog niet genoeg hadden met de dubbel LP. De John die maakt 2 virginen. Namelijk de 2 Virgins LP, waar hij met een blote flikker met een blote fluit en mevrouw Yoko met een driehoek, met een blote driehoek en borsten nijkt op de hoes staat, als het ware. Virgins, naar licht kijken. Je moet naar lichtbron kijken. En dan nies je, als je de nies voelt opkomen. Je moet je dat voorstellen, dus vlak na de White Album, knal daar zo een experimenteel album van de John op de planken. Overigens, onze homoseksuele Sir Lockwood, de baas van EMI, weigerde om 2 Virgins te verdelen in de platenwinkels. Ondertussen, de George, die bracht Wonderwall Music uit. Wonderwall Music, de zware fans. En daar reken ik u onder, beste luisteraars. De zware fans van ons programma, die weten dat wij soms ons programma beginnen met een muziek uit Wonderwall Music van de George.

0: Allemaal in 68, nog na het Witte Album. En er ook bij Apple een doldwaze kerstreceptie plaatsvindt. Wat doet De Paul? Hij gaat naar het noorden om zijn vader, zijn ooms en zijn tantes allemaal samen aan te treffen aan het kerstdiner. En natuurlijk om zijn nieuwe Amerikaanse trofee voor te stellen, namelijk Linda. Linda, waar hij voor de rest van haar leven de sponde mee zal delen en ook ons verblijden met optredens allerhande. Nu goed, de festiviteiten die vinden dus plaats in het grootste huis van de familie McCartney. Ergens in de buurt, de plek waar de feestjes altijd al plaatsvonden, bij de tante Jean en onkel Harry. En het adres krijgt u er meteen bij, gratis voor niks, 147 Diners Lane. Dat is ook, ja, hij was er al geweest, feestje, zijn 21ste verjaardag had polder geweest, helemaal in het begin van de Beatles. En dat is waar John Lennon Bob Wooler in elkaar heeft geklopt. Waarom heeft John Lennon toen op dat leuke familiale verjaardagsfeestje zo vroeg in de Beatles-periode 1963 Bob Wooler in elkaar geklopt?
1: Omdat... Nee, kijk raar naar mij.
0: Ja, eigenlijk. Omdat Bob Wooler tegen John zei... Hey, John, hoe was het met een Brian in Spanje? En dan was je geamuseerd, hè? Met die rijdgever daar, en dan was je geamuseerd. Dus hij was eigenlijk John Lennon een beetje aan het plagen met het feit dat John op reis was geweest samen met Brian Epstein. Op een, ja, op een reis met hun tweetjes naar Spanje. De John was daar zo boos om geworden dat hij Bob Wooler, dat eigenlijk een bevriende radio-dj was, totaal in elkaar heeft getimmerd. Maar dus in dat gezellige huisje, een paar jaar daarna, in het jaar 1968, zijn die kerstdagen natuurlijk wel helemaal anders. Het is familietraditie, wordt samen gezongen, je ziet de Paul al zitten aan een piano enzovoort, en samen enzovoort. Zingen vindt in die dagen ook op straat plaats. Want natuurlijk, kerstliederen, Engelse, amai met een frak. Dat is het moment, hè. Kerstmis en dan, enzovoort. Je ziet het van deur tot deur voor u gebeurde. De traditionele Christmas carols worden daar dan ten gehore gebracht voor iedereen die het wil en niet wil horen. Zo ook bij het huis waar ze aankloppen, het Rembrandt, zo heet het huis namelijk, heel snobistisch, het huis Rembrandt. En daar, wie stapte naar buiten in 1968 op kerstdag of kerstavond? De Paul McCartney van de Rolling Stones, die stapt naar buiten met een gitaar om zijn nek. En dat is dus Paul, hè. Die begint mee te zingen met die kerstliedjes daar op straat. En die vraagt dan natuurlijk om die zangers, wat is de... What do you think, folks? You want to come in for a nice cup of tea? Geen enkel probleem, dus gewoon binnen. En dus dat feestje gaat daar gewoon binnen met dan die van straat geplukte carolzangers, Christmaszangers. Daar speelt hij dus liedjes, Rocky Raccoon en Mother Nature's Son. Dan speelt hij daar allemaal op zijn gitaar enzovoort. De naam is zelfs bekend van een type dat er binnen liep. Het was een zekere Neil. Die heeft zelfs Blackbird leren spelen van Paul zelf. Hoe speel ik dat eigenlijk? Goed. En het is eigenlijk een fantastisch verhaal. Dat door Neil Harrison, het is geen familie, maar toevallig, maar veel Harrisons dan natuurlijk. Die werd hij dus niet geloofd natuurlijk, want het is een beetje een te mooi verhaal om waar te zijn. Maar laat het nu toch wel zo zijn dat Linda, onze fotograaf Linda, haar fototoestel bij had. Daar op dat moment ook een foto van gemaakt heeft. En jawel, die is plotseling op de markt gekomen. En u kan daar de Paul zien in groot ornaat met zijn guita rond zijn nek, met zijn t-shirtje aan, die eerst samen met de boys buiten aan het zingen is en daarna samen met de boys binnen aan het zingen is.

0: Leuk.
1: De Beatles hadden het al gecoverd, maar de Zombies deden het nog eens. In 1965 verschenen op hun debuut LP Begin Here een nummer van Smokey Robinson en The Miracles. Wat de Zombies betreft, Begin Here is nu officieel heruitgegeven op mono. Dus mooi geremasterd met extra tracks, echt prachtig. En dat was ook al gebeurd met hun echte meesterwerk Odyssey en Oracle, dus de twee Zombies platen. Die zijn nu netjes terug in de rekken.
0: Nou, Zombie nog aan toe. Ja, we gaan het hoofdstuk dat een beetje de extended version was, de redux van onze Beatles-rubriek, gaan we afsluiten met het heugelijke nieuws dat gisteren of eergisteren bekend is gemaakt. En tegenwoordig doet Apple dat op een, ja, op een Apple-manier. Een beetje, het doet zelfs een beetje aan de styling van de Apple computers denken.
1: Beetje op zijn Remco Evenepoel.
0: Ja, die heb ik helemaal niet, maar des te beter. namelijk, een beetje afstandelijk en met gewoon iets wat gedropt wordt. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben voor de deur van Savile Row nummer 3 hebben ze een kist gezet met een hele simpele QR-code erboven en iets met free. En je gaat er naartoe, iedereen kon er naartoe stappen en in die kist zaten Granny Smith appels. Dus Apple gaf gratis Granny Smith appels. Als je op die QR-code klikte, dan kreeg je een heel eenvoudige message. Namelijk dat heel dat gebouw van Savile nummer 3 Row, waar de Beatles hun Apple hoofdkwartier hadden en waar legendarische feestjes zijn gebeurd en waar het ook legendarisch is afgelopen, maar waar ook het legendarische rooftop concert was en waar het legendarische Let It Be in de kelder is opgenomen, dat volgend jaar een museum wordt. Een volledig echt waar officieel museum. Er zijn natuurlijk Beatle museums overal er zijn overal privé museums natuurlijk, maar het is het eerste semi-officiële Apple museum. Zij willen natuurlijk een beetje mee van de appel de vruchten plukken natuurlijk. Nu, het is hen absoluut gegund. Het zijn 7 verdiepingen waar dus van alles zal te doen zijn. En onze Paul en onze Ringo, die nog leven, die zijn er enthousiast over. Of wat had u gedacht? Nu, het zal u een fikse bom duiten kosten natuurlijk. Bij deze, voilà, de Beatles zijn gedaan. U hebt de stiften gehoord, u hebt de kreun en de zucht gehoord van de notities.
1: Heeft onze magische Griek meegewerkt aan het museum?
0: Dat zou fantastisch zijn, waar het niet dat hij dood was. Nu,
1: dat hoeft hem niet tegen te houden.
0: Dat hoeft hem zeker niet tegen te houden.
1: Noemt hij hem eens?
0: Alex is Magic Alex.
1: Magic Alex.
0: Ja, nee, inderdaad. Wie
1: Alex
0: weet?
1: Zou je een beste afdeling moeten hebben die zo helemaal... Die wacky zone.
0: Ja, absoluut. Het zou kunnen dat ze het ook doen, want het was in die kelder inderdaad dat hij dan wijs maakte dat hij een onzichtbare muur kon maken waar geen geluid meer doorkwam. Enzovoort. Pure oplichter natuurlijk. Maar als ze een beetje humor hebben en eerlijk zijn, het was in die kelder dat hij dat gebouwd heeft. Dus het zou fantastisch zijn.
1: Ze zouden toch, het verhaal recht aandoen door de uitschuivers toch minstens een beetje te belichten.
0: Absoluut. Al was het maar in een hoekje daar. Ja, het is ter plekke, hè. Nu, Apple, humor, geen idee. Maar het zou in sieren. Dit gezegd zijnde. Ja, stel je voor dat Magic Alex ineens terugkomt en de wereld verandert, dat blijkt dat er toch leven na de dood is. Ja. Hij zou de figuur zijn om het te doen. Ja. En blijkbaar was het toch allemaal waar wat hij
1: gebeurt. Beetje resifio van Lantimos, ja.
0: Van alle Beatle-films zou een fantastische insteek zijn.
1: Zeg, en er was zo langs ook nog, wat was het, de lancering van een nieuwe plaat van McCartney, met zo ergens aan de luchthaven van Liverpool op een hoek, dat ze een straatnaambord hadden gefilmd. Weet je daar?
0: Nee, ik volg de solo McCartney niet.
1: Ja, oké. Okay, ja,
0: ik heb ook mijn principes.
1: Het was een totale hype machine. Ja. Ook, dezelfde persoon, denk ik.
0: Ook, eerlijk gezegd, dit ook. Hè. Het is niet toevallig. Ringo heeft 2 weken geleden een plaat uit. Paul gaat over 2 weken een plaat uitbrengen. Dus precies daartussenin wordt dan deze aankondiging gedaan dat Savile Row, maar it's the way the world works. Zeker. Zeker, Paul.

0: Geweldige versie van een van mijn absoluut favoriete Motown-nummers. The Hunter Gets Captured by the Game. Werd geschreven door William Smokey Robinson voor de Marvelettes. Hun versie is, ja, definitief. Compleet, ja, velvet, satijn, meidengroep. En deze versie was uit 82 door Blondie.
1: Oké.
0: Ja, echt knap, hè?
1: Die heeft wel smaak, hè? Die heeft nog van die dingen.
0: Er zijn, ja, tussen alle powerpop en vulsel daar, zijn er zeer, zeer goede hits en hier en daar knappe nummers.
1: Vulsel en vulvas. Vulva, vulsel.
0: Enzovoort. Oi. Ja.
1: Goed, we hebben ook goed nieuws. Ik heb terug naar de...
0: De projectorenwinkel?
1: Ja, nee, dat was een marktje in Doornik ben ik geweest. En daar heb ik een ladingje laders op de kop kunnen tikken. Dat wil zeggen dat wij terug met onze rubriek een paar keer verder kunnen. Namelijk de Buenos Dias natuurlijk. Hè. Dus ik stel voor, ik ben al eventjes bezig geweest mee op te stellen dat we hem helemaal klaarmaken. Na dit volgende nummer, het licht uit doen. En er nog eens een goede oude trouwe Buenos Dias diaprojectie. In onze studio projecteren voor uw plezier.
2: All power to the people.

0: Joe Savage and the Soul People in 1971.
1: Ja, voilà. Het is donker en leuk nieuws, we hebben nog een beetje publiek ook, want Toon is al binnengekomen, dus die kan meegenieten van de dia's. En wat blijkt, Sparrebos in het Portugese binnenland, op plakkaat kunnen zien dat de Engelsen dat hebben laten planten. Dat bos toen al onder de speciale over hun vaten van Porto, het houdt ervan. Het is eigenlijk een soort voorzienendheid van de British. Deze soort eetgerei, het duurt even voordat je het erin ziet, denk ik. Die dierenriem, ja, je ziet er de vorm van een dierenriem een beetje erin. En je moet ook op dat peper- en zoutvatje even letten, dat is zo in de vorm van tweelingen. Dacht Renaissance, maar waarschijnlijk is het meer rococo. Ik heb het wat opgezocht. Hier, jonge jongetjes allemaal op de kade van dat Portugees kuststadje, ik weet niet welk. Maar ze duiken dus in dat fantastisch beeld met dat glashelder water. Je ziet dus dat toeristen daar dat muntstukjes in gooien. En ik vermoed eind jaren 50 om dat toos te zien. Dat is van een zekere, het stond er dan bij, geschreven op die Magdalena Ploos. Een soort verlaten villa van die dame. En dat zou een afstammeling zijn, ik ben dan we gaan opzoeken, van Joachim Murat, alsjeblieft. Dat is die kleurige, ijdele maarschalk van Bonaparte, je weet wel, onze Napoleon. Protestmars van de Portugese suffragettes, daar hebben ze dan ook nog eens een foto van genomen. Deze ochtend nog vertaling van opgezocht. Het zou op een manier iets staan van Don't Bother Me of zoiets, maar ik ben niet zeker, want het is een soort met de hand geschreven. Dus ja. Dat is een typisch vakantie. Kiekje noemen ze het, geloof ik, van een typische jaren 50 reiziger. Spontaan geforceerd of omgedraaid. Maar ja, ze zien er wel gelukkig uit. En ja, wat kon je anders doen als je je geld had en je wou het beschaafd besteden? Dat was dan op reis gaan met de auto in Europa. Wat is het? Met de golvenhut, een tanierster, een gardeniste, ik weet niet hoe noemde, een vrouwelijke plantenverzorgster in dienst van een graaf of zo. Om haar uitdrukking te zien, zij er duidelijk genoeg van de job van de tanierster. Maar aan zich wel heel grappige foto natuurlijk. Blijkbaar heeft dus het Prado, ik wist dat niet, een hele afdeling in de kelder gewijd onder numerologie. En hier kun je dus het bewijs zien dat stadszaken in Portugal wel eens bepaald werden en geregeld werden door cijfertjes der magie. Op een of andere merkwaardige manier. Raar volksje zeggen ze dan altijd. Ja. Drie loesje gastjes. In Parijs zouden ze denk ik de Zazous noemen, zoiets, zo type. Met zo'n snorken en dat klaksje. Zijn dat rock'n'rollers of zakkenrollers? Wie wil het zeggen, maar wel cool. Het is wel rock'n'roll van de jaren 50 in Portugal, alstublieft. Deze heb ik echt moeten zoeken, maar hier zou, volgens de vertaling, zouden in deze fabriek stalen onderdelen gemaakt zijn voor de schoenhakken van Italiaanse mode. Schone, als ik het goed begrepen heb. Dus puur staal dat dan in Portugal gemaakt werd voor Italië. Ik wist eigenlijk op voorhand dat hij er ging aankomen. Wie Portugal zegt, zegt kurk uiteraard. Maar de stakingen van 1882, kurk, waren zo hevig dat er zelfs een museumje voor opricht. Maar ja, de 15-jarige dochter van het gezelschap, het wellicht Brusselse gezelschap vermoed ik, die vindt dat maar niks. Wat is dat er ook weer? Is dat er 15 jaar te doen natuurlijk. Voilà, rood-groene van de Portugese vlag, maar dus met watermeloenen op de lokale markt uitgestald. Ik heb geen idee wat de scrotuno wil zeggen. Ik spreek het ook niet goed uit, wat dat er staat, maar het is wel hilarisch, want iedereen vindt het daar om te lachen ook op het volk. Deze is echt wel historisch volgens mij, want het gaat blijkbaar toen al Japanse toeristen in die tijd. Blijkbaar was iedereen onbevangen genoeg om foto's van elkaar te willen of kunnen nemen. Zo ook deze zeer enthousiaste Japanse toeristen.
2: Nikon.
1: Ja, jammer, we kunnen niet zien welk merk dat was. Ik was mij aan het afvragen. De vader des huizes, zou dat een handelsreiziger zijn? Want die koffertjes met al die plastrons erop, die vallen echt wel op. Hè. Het zijn veel plastrons en veel koffertjes voor op reis mee te nemen. Dus misschien, ja, wie weet, was hem zelfs half op reis of zo. Pleasure with business. Ja, en wie zou gedacht hebben, zonder dit bewijs, dat pralines in Portugal van toen een ding waren.
2: Amai.
1: Zweterige duikhoden, veel te brede short van die zoon en dan die is, ja...
2: ZZF.
1: Smeltende pralines. Dat is makkelijk, maar ja, hopelijk achter die een doek. Zie, prachtige bibliotheek. We zouden niet geven om daar op dat moment te zijn, hè, met die steunpaal, ja, die smeetijzer, denk ik, die paaltjes. Houtbewerkte bloembakken. Ja, je kunt de boeken er gewoon ruiken, eigenlijk. Ik doe mij denken ook om Martinique, waar ik ooit is geweest. En dat was ook zo'n een bibliotheek. Ja, en wat denken die duidelijk Belgische toeristen op reis van Salazar? Ja, misschien van alle fascistische dictators nog de minst kwalijke, zeker. In Spanje was er al wel een boycott, weet ik. Of toch pogingen tot, min of meer. Behalve de Torre en Barra enzovoort. Maar ja, je weet het niet wat deze mensen ervan dachten. Voilà, de vrouw des huizes had een inktvis vast. Ziet er nu ook niet echt smakelijk uit, maar de lokale verkoper die hebben dan wel wat porseleinen potjes verf vast. Je zou denken dat ze inkt... winnen uit die inktvissen. Wacht even zien. Ah, het is nog twee diatjes zijn er snel in deze. In de haven, ik denk dat ze die een overzetboter gaan nemen, maar naar waar? Portugal had nog een kolonie toen. Angola.
2: Angola, ja.
1: Ja. Dus wow. Misschien dat ze naar daar gaan. Maar ik weet niet of ze... Ja, ik weet niet of dat ze hem pakken. Want het lijkt me wel een groot avontuur voor deze beetje burgerlijke familie, maar... ja. En voilà, de laatste. Dus ja, pech onderweg. Lekker radiator, plaatselijke wegenwacht die dat er als kan. Wat dat hem kan in de hitte, maar ja, het ziet er niet goed uit. Hè. Want ja, die tijden natuurlijk. Zonder een airco, zonder gsm, zonder telefoons. Je zult maar in pan vallen in het midden van de fucking Portugal. Hè.
2: Zalig.
1: Ja.
2: Maar dat richt is veel.
1: Oh. Ja, zet maar een plaatje op dan.

0: 12 minuten doodstomen.
1: Ja, zo pas. Eerder dit jaar, of eind vorig jaar, heruitgegeven. De soundtrack van Solomon King uit 1974. Gemaakt door producer Jimmy Lewis.
2: Ja, ja, ja. Dat was 12 minuten lang. Geen tijd meer om dan nog daar iets aan toe te voegen. Namelijk, beste landgenoten, het was een absolute eer om Amar Kortland weer voor jullie voor te stellen. Veel extended Beatles, veel cd-hoesjes, veel pedante wijsneuzerij, mijnentwege, veel overbodigheid en veel plezier nog met Tom na dit programma.
1: En slechts één wegjaagplaat, dit keer van Beth Anderson.
2: 30 seconden.
1: Tower of Power.

0: Goedenavond, u luisterde naar Larry. U luistert naar Lekker Zee en we zijn begonnen met Handkerchief. De eerste EP'tje van Handkerchief, daar staat het nummer op All Aboard.
1: Dat is van de
0: Masker? Dat is van. Nee, dat is een hele hoop volk. Die zijn me veel, die zijn me zeven of zoiets. Maar dus All Aboard was dat. Vandaag zitten we in Amerikaanse sferen vooral. Bijvoorbeeld Lucinda Williams. Dit is van haar American Dream.

Deze korte droom kan u in 1 juni gaan meemaken in de Rome, als je tickets hebt, want die is uitverkocht. Dat was 16 horsepower, American Wheeze. Ik zei Amerikaanse sfeer, maar niet alleen Amerikanen dus. Handkerchief waren al Belgen. Het volgende zijn natuurlijk ook Belgen. Ericsson Delcroix. Maar ze zingen wel over... een Amerikaanse staat. Dit is A Low Ripple to Idaho. Idaho is een van die empty states in de Rocky Mountains.

0: Dat was een home recording van Tom Petty. A Higher Place. Steve Earle, die gaat naar Another Town. Waarschijnlijk in Texas.
1: One, two, three, four.

Wat eigenlijk iets voor de vorige maand. April 14th van Gillian Welsh. Is het mijn indruk of zijn er kei veel mieren dit jaar? Ik zie hem precies overal bij mij in huis, in en of en op het werk mieren rond te kruipen. Of misschien heb ik gewoon een delirium, dat kan ook. Deze is Ants on the Melon van The Gourds.

Dat waren Ray Cooder en Harry Dean Stanton. Across the Borderline. Zelfde thematiek bij Calexico. Zij noemen het The Wire.

ooit nog verteld door Rowan Hayes als bestelmaar. Maar deze was het origineel van Los Lobos. Die stonden vorig jaar op Bluespeer. Hun allerlaatste concert op Europese grond. En volgende week is er terug Bluespeer. Vandaar dat we vandaag in de Amerikanen duiken. Maar dus niet alleen door Amerikanen. Los Lobos zijn eigenlijk Mexicaanse Amerikanen. En het volgende zijn Canadese Amerikanen. Of die ze zeggen Canadezen waarvan iedereen dacht dat Amerikanen waren. Dit is Across the Great Divide van de bands.

Wat Southern Rock mag er ook bij in Bluespeer, als al deze jongen toch net iets te groot zijn voor hun affiche. De grap is wel dat deze Southern Rock gespeeld werd, ook door een Canadees. De volgende, school niet veel eigenlijk, of het was een Canadees geweest, want De Lute in Minnesota, dat ligt niet zo heel ver van de grens. Dit is uit de geweldige plaat Modern Times Ain't Talking van Bob Dylan.

Ryan Adams bezong hier zijn Amy, niet Amy Winehouse, want in 2000 stond hij nog ergens achter de toog in Londen. De heer, wacht, ik ben hem kwijt. Waylon Jennings bezingt hier Hank Williams, met wat vrienden van de Highwaymen.

Dat was een ander van die Highwaymen trouwens. De heer Johnny Cash. Verder zat er ook nog in Kris Kristofferson en Willie Nelson. Dat was de oudste, maar dat is de enige die nog leeft. Nog eens een Belg. Deze is Hit and This.

Dat was Sanford Clark. A cheat. Even zien. Ah ja, ik heb nog Wilco in samenwerking met Billy Bragg. Allemaal nummers van gemaakt op teksten van Woody Guthrie, waar Woody Guthrie geen muziek niet meer opgezet had. En die dan door de weduwe van Woody Guthrie aan die mannen gegeven zijn met de vraag om er iets mee te doen. Dat werden twee platen. Die heten Mermaid Avenue 1 en 2. En deze is daarvan Airline to Heaven.

0: Robert Fisher, de gouden stem van Willard Grant Conspiracy, zong hier Archie's Lullaby. Dat wil zeggen dat het tijd is om te gaan slapen. Volgens Lee Hazelwood is het after 6, volgens mij is het after 12, zo net. Volgende week deel 2 van de het inlopen, of het aanlopen zal ik zeggen, op Bluesbeer. Dan pakken we het bluesgedeelte aan. Nu nog even Lee Hazelwood en daarna Night Machine.
1: After 6, take 1.

Dit is de Aardzone en vandaag zal het Tarab zijn. T-A-A-R-A-B. En dat is van Tanzania.

0: stay sweet as you are. Oh, mommy, my mommy. Kiss me, mommy.
1: Die eerste drie nummers die u nu hoorde, dat zijn alle drie re-releases op Afro 7, een label uit Finland. We gaan verder met een paar originals, 7 inches, van Tanzania, Tarap.

0: Therapie, diep en zwaar. En Hakim is hier in de studio en hij vindt het geweldig.
1: Ik vind het fantastisch.

0: Dek kwam even binnen.
1: Het valt me goed mee, zeg.
0: Ik ken geen dieper muziekgenre dan dat.
2: Het metertje zegt go.
3: Hakim zegt oké, let's go.

Shungu van Zuhura End Party. Van diezelfde plaat speel ik ook nog eens de titeltrack. En dat is Singe Thema.

0: En van diezelfde LP op de andere kant nog een nummer, dat is van Yassine en Party. Dat is een LP die ook door dat Finse Afro 7 label werd heruitgebracht. Nee, het is een compilatie, denk ik.
1: Tete, o sibi khofu bituko, alela yom

Wauw! Is keipezaand. Ja, ik weet niet. Dat is heel speciaal. Zout, uiteraard. Maar heel knapperig. En die belletjes, amai, die houden, joh. Dat is een ontdekkerkie.

Tanzania ligt in Oost-Afrika, vandaar die Arab invloed, maar ook invloed van India en van Rumba, van Congo. Ik moet hier vandaag alles doen, dus soms gaat het iets minder vlot, maar... Man, tetteren, jongen.

Amai, deze gesto zijn echt bad ass dope. Morningstar Orchestra.

Nog een tweede nummer van die compilatie met Tarab-muziek. T-A-A-R-A-B. Ja, en ik denk dat je de microfoon hebt uitgestomd volgens mij, half de uitzending lang. Zou goed kunnen. Hier een of ander stoem Q-knopje, dat moest niet gedrukt worden.

Nog 5 minuten terrap uitzone hier. Ik kon deze zanger moeten onderbreken voor de uitsmijter. En dat is nog een original 7-inch singeltje. Noemt Afro Mama. En het is Zamu Culture Zanzibar. Dus dit is mijn favoriete terrap nummer. Ooit gekocht van Edo van Vintage Voodoo.

0: begint als een bezwerende preek in spoken word, om vervolgens samen met de gitaren en de drums langzaam te escaleren richting een gigantische climax. Het is een muur van geluid die langzaam over je heen valt. Dit nummer pakt dat existentiële zware thema, de wetenschap dat we allemaal geboren zijn om uiteindelijk weer te gaan, en vertaalt dat naar pure urgentie. Het klinkt alsof ze in deze paar minuten alles kapot willen spelen, juist omdat de tijd tikt. Na het nummer luisteren we naar een nieuwe aflevering van Chicken Take Today Away, met Ingrid, Randa en Corinne. Nu eerst, ga er goed voor zitten, of staan. Adem nog één keer heel diep in. Hier is de donkere, adembenemende storm van Maruja. Dit is Born to Die.
1: This culture wanna limit us and capitalize our output. Limit our potential. I know what this life is worth. We are universal spirits, and our kingdom is this earth. All those years of holding back, it's only you do not serve. Mindful of our differences, respect one's holding down.

0: Een heel goede avond, lieve luisteraars. Mijn naam is Ingrid Pertang.
1: Ik ben Randa Stoemelings.
2: En ik ben Corinne van Eyre.
1: U luistert naar Radio Centraal.
0: Cool, hier zijn we.
1: Het is gelukt.
0: Het is gelukt. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, hè, om hier te raken.
1: Maar we zijn er. We zijn er. Speciaal voor onze lieve luisteraars.
0: Goed. Welkom Corinne ook weer vandaag.
2: Dankjewel.
0: Hoe is het om erbij te zijn?
2: Spannend. Ondanks al die eerdere keren is het nog steeds erg spannend.
1: Mag ik zeggen, Corinne, dat je er vandaag uitzonderlijk goed uitziet. Je komt er goed voor.
2: Dankjewel.
1: Je bent graag. Wat gaan we van doen? Wat gaan we doen vandaag?
2: We maken kennis met een dystopische anime-regisseur.
1: We gaan bijzondere straffen doorgronden om af te schrikken of om op te winden.
0: We gaan ook onderzoek doen naar de vele mogelijkheden die het kruis te bieden heeft naast baren, plassen en plezier.
1: Oké.
2: We steunen een lokaal initiatief in de klammige grot van Hoboken.
1: Prachtig.
0: Voilà, maar dat is allemaal voor straks. We beginnen altijd waar we altijd beginnen. En dat is het begeleidend drankje. Ik ga het woord aan u geven, Randa. Het is uw keuze.
1: Ik heb spijt. Normaliter bereiden wij onze afleveringen goed voor. Of laten wij onze redactie de afleveringen goed voorbereiden. Vorige keer zijn we tot de conclusie gekomen dat we nog geen begeleidend drankje hadden bedacht tijdens onze aflevering.
0: Ja.
1: Dan heb ik tijdens het laatste nummer geroepen, laten we Baby Guinness doen. Dat is een goed idee. En sinds het uitspreken van die woorden heb ik spijt gehad. Maar goed, we hebben dat gezegd, we hebben dat uitgesproken, we hebben dat beloofd.
0: Wij zijn luisteraars. Mensen van ons woord.
1: Dus hier staan we dan vandaag. Ja. Baby Guinness.
0: Corinne, ken de Baby Guinness? Is het iets wat u bekend is?
2: Ik had een blikje Guinness bij zo net, maar het blijkt dat het iets anders is.
0: Ja, klopt.
1: Spijtig.
0: Je werd wel goed voorbereid aanwezig. Ja, ja, ja. Dat is zeker fijn.
1: Het heeft op zich helemaal niks te maken met Guinness. Of het smaakt niet naar Guinness, maar het lijkt op Guinness. Vandaar de naam.
0: Ja.
1: Het lijkt er fysiek op. En dat is de enige.
0: Ja. Wat zit er allemaal in?
1: We hebben, dus hoe ziet een Guinness eruit? Het is een hele donkere, zwarte stout met een heel mooi klein wit kraagje bovenop.
0: Correct.
1: En dat gaan we namaken door... Het is een shotje, dus men gaat best momenteel even op zoek naar een klein glaasje of een shotglaasje. En het zwarte van de stout gaan we nabootsen door koffielikeur in te schenken. Men neemt daarvoor Schoef koffie, zoals hier staat,
0: ja,
1: of Kahlua of iets.
0: Perfect.
1: Koffielikeurachtig.
0: Ja.
1: En het kleine witte randje van de Baby Guinness gaan we maken met Baileys. Dat is whiskylikeur. Of iets. Ja, zijn daar andere soorten van?
2: De Aldi heeft dat ook wel.
1: Ah ja, oké.
0: En hoe heet dat in de Aldi, weet je dat?
2: Dat kan ik niet zeggen.
0: Ah, nee. Je kwam zo gedecideerd over dat ik dacht...
2: Nee, dat lijkt me zoiets dat in elke supermarkt wel van de witte producten ook verkrijgbaar is.
0: Ja, klopt.
1: Voor de mensen die minder kapitaalkrachtig zijn.
0: En meer kapitaalkrachtig. Ik denk ook zo aan Sheridan's, met zo die twee teutekens. Is dat ook niet zoiets?
1: Wat?
0: Dat is zo een fles met twee flessen in één fles gewerkt, met twee teutekens, dat je tegelijk kunt gieten. Sheridan's.
1: Ik heb geen idee waarover je spreekt. Ingrid.
0: Misschien voor een volgend begeleider
1: nee.
0: Of één.
1: Nee. Ik denk dat we eerst even gaan wachten. We hebben ooit, Ingrid zelf, ook eens Baileys gemaakt.
0: Dat is waar.
1: Of je dat nog weet.
0: Heel goed. Ja, dat was in zo'n hutje. Een kerstmarkthutje. Een
1: festihut.
0: Maar een festihut op Doer was dat toen.
1: Ja.
0: En wat zat er toen in?
1: Melk en whisky.
0: Nee, en van die poeierkoffie.
1: Ja, juist. Melk, ja. Whisky en poeierkoffie.
0: We hebben toen ook een wortel door een ananas gestoken en dat eten genoemd. Dus dat,
1: dat was voedzaam.
0: Okay.
1: We gaan eraan beginnen.
0: Het is dat, prima.
1: Ik ga... Dus het is belangrijk als we het witte bovenop het zwarte doen, dat we dat met een lepeltje doen, zodat het mooi op elkaar blijft liggen en niet mengelt. Zoals de Dark and Stormy laatste keer.
0: Ja.
1: De wolk van boven hangt, maar dan omgekeerd. Ik ga eraan beginnen.
0: Onze drankjes hebben toch wel een nieuw niveau aan techniciteit bereikt. Hè? Intussen tijd, Corinne, wat is het laatste optreden dat jij gedaan hebt? Zo het laatste...
2: Ik denk dat dat LSD was in de botaniek. Ah, ja. Dat is eventjes geleden. Dat is De zomer komt eraan, dan zal er terug wat meer op de planning staan. Maar het is nu alweer eventjes geleden dat we nog iets gedaan hebben.
0: LSD heb je hier ook al gedraaid.
2: Ja.
0: Fan van?
2: Ik ben er wel fan van, ja.
1: Corinne is verliefd.
0: Heist?
2: Ja, oh.
1: Een beetje, ja.
2: Amai.
0: Ça va. Maar een aanrader voor de mensen thuis.
2: Zeker, zeker. Hij komt ook naartoe. Zowel solo als met Fat Talk, want hij speelt ook de drums bij Fat Talk.
0: Ah, ja, ja.
2: Op dezelfde dag staan ze daar, dus zeker gaan.
0: Ja, keigoed. Terwijl Randa hier de drankjes aan het maken is, en, gaan we luisteren naar een liedje. En het is een liedje dat jullie vorige keer niet gekregen hebben, omdat we toen twee keer hetzelfde gespeeld hebben. We gaan luisteren naar This Heat, Paperheads. Ik weet niet, wat is de groep of wat is het, de titel van het nummer?
1: This Heat is de groep.
0: Oké, we luisteren naar This Heat met het nummer Paperheads.

0: Zijt je blij, Randa?
1: Ik ben heel blij. Nee, ik ben niet blij, want jullie lachen met mijn inschenkunsten. Dus ik ben eigenlijk wat verdrietig momenteel.
0: De shotjes die je ons gegeven hebt, zijn ook verdrietig.
1: En toch gaat je de komende 2 uur het daarmee moeten doen.
0: Oké, ça va. Corinne, heb je al eens geluisterd naar ons programma?
2: Ja, zeker. Elke keer.
0: Trouwe fan van het eerste uur, zeker, heb ik begrepen. Hè?
2: Zeker, ja. Ja, en de laatste keer was ik er natuurlijk bij altijd.
0: Ja, het is dat de laatste keer zijn je er altijd bij geweest. Dan weet je dat de eerste rubriek die we doen, de echte rubriek, is...
1: Valt door de mand.
0: Ah, Corinne.
2: Zijn de rubrieken altijd in dezelfde volgorde?
0: Een aantal wel. Het punt is dat als we nog niet te veel gedronken hebben, beginnen we met een serieuze rubriek. En dat is het portret van iemand die ons boeit.
2: De vriend van Chicken.
0: Ja, exact. Goed. En de nieuwe vriend van Chicken vandaag wordt de heer Mamoru Oshii. Iemand ooit al van gehoord?
1: Ik moet aan borsten denken.
0: Aan borsten?
1: Mamori.
0: Mamoriteiten. Oké, dat mag.
1: Associaties zijn wat ze zijn.
0: Het is dat. Corinne, u bekend?
2: Nee, helemaal niet.
0: Mamoru Oshii. Nee. Als ik zeg Ghost in the Shell, doet dat een belletje rinkelen?
1: Krekelgeluid.
0: Nee.
2: Ik denk aan een spel of zo.
0: Ongetwijfeld zijn er spellen van gemaakt, maar het is... In essentie is het eigenlijk een manga, maar is bewerkt tot een film, een animefilm, getekende Japanse animefilm. En heeft een nieuwe standaard gezet, is van een absurde kwaliteit en heeft een hele grote invloed gehad op onder meer Hollywood. Als in The Matrix heeft... Je kunt een aantal scènes naast elkaar leggen tussen Ghost in the Shell en The Matrix, waar The Matrix heel duidelijk zijn kaas gehaald heeft uit... uit die film. En Mamoru Oshii is de director, de regisseur, die Ghost in the Shell gemaakt heeft.
1: Oké.
0: Maar dus volledig onbekend voor jullie.
2: Ja.
0: Dan ben ik heel blij dat ik erover mag vertellen. Het is een man, Japan, geboren in 1951. Hij is uitzonderlijk in de chickenwereld, of onze chickenwereld, omdat hij nog leeft vandaag. Het is nog een levende vriend.
1: Dat is ook wel een keer fijn voor ons, hè?
0: Ja. En voor hem.
1: En voor hem,
0: denk ik ook wel. Het is een heel excentrieke man altijd geweest. In zijn jonge jaren spijbelde hij veel in school om naar de cinema te gaan, bijvoorbeeld. Keek zo heel veel van die heel bizarre, obscure sci-fi Europese arthouse toestanden. Wat een eenzaam jongetje eigenlijk, maar die heel wat... Echt volledig bezeten is geraakt van film. Zo. Was ook een heel politiek gemotiveerde man. Hij was in de jaren 70 en er waren toen in Japan heel wat protesten rond het ANPO-verdrag. Er wordt gegrinnikt aan tafel.
1: Ik ben gewoon maar aan het drinken, eventjes.
0: En ik zie Corinne een beetje grinniken. Waarom grinnikt
1: hij? Ik denk dat ze buikpijn krijgt van mij te zien drinken.
2: Maar ik denk dat dat niet de bedoeling is, dat dat zo gekabbeld is.
0: Nee. En het wit moet van boven zijn, moet niet zinken. Hè? Dat, ja.
2: Ik ga ook van de gelegenheid gebruik maken om toch een lactosepilletje te nemen, vooral die Bailey's hier.
0: Ik keer terug naar de studentenprotesten in de jaren 70, studentenprotesten in Japan. Het ANPO-verdrag is een veiligheidsverdrag tussen Japan en de VS. En is wat een verlenging van de voorwaarden na de Tweede Wereldoorlog. Mm. Waar dat de Japanners gecapituleerd zijn. En dan waren er een hoop voorwaarden, zoals mag geen leger hebben, bijvoorbeeld Japan. Ja. En in de jaren 70 moesten die voorwaarden verlengd worden of niet. En daar zijn heel veel protesten tegen geweest. Het land was daartegen dat die verlengd zouden worden. Heel wat studentenprotesten. En dus hij was een van de vele studenten die daar echt op de barricades gesprongen is en tegen het regime is ingegaan. Nu, dat zijn eigenlijk heel pijnlijke protesten geweest. In die zin dat er heel wat bloederige rellen. De shotjes zijn kabbelend, maar straf. En eigenlijk bleef hij daar heel gedesillusioneerd achter.
1: Dat kun je dan wel zeggen.
0: Gedesillusioneerd. Ik hoorde het maar zeggen en ik dacht, ja, het is dat. Het is niet dat er neurologisch een uitval is, het is gewoon een stoem woord, bloederig. Bleef heel gedesillusioneerd achter. En ja, dat heeft heel hard zijn stijl bepaald. Melancholie, onderdrukking, niet op kunnen tegen de geldende macht of zo, of de regerende macht. En daar heeft hij een hele hoop grimmige, donkere werken gemaakt. Hij begint helemaal onderaan de ladder als jonge student in de anime-wereld en heeft een populaire comedy-anime-serie geanimeerd en geregisseerd. Dat is een hit. En eigenlijk heel snel klimt hij op en maakt hij furoren en krijgt hij eigenlijk heel snel carte blanche. Om te zeggen, ja, uw volgend project, doe maar iets, hier is geld, hier zijn middelen. En dan maakt hij de film met de naam The Angel's Egg. Ik hoor u grinniken. Wat?
1: Ik dacht altijd dat engelen een baarmoeder hadden. Dus die leg ik geen eier.
0: Er zitten eieren in de engelen-eierstokken, denk ik dan. Of de...
1: Ah ja, zo.
0: Allee, dat zijn geen echte eieren.
1: Ja,
0: maar,
1: ik dacht al aan een engel dat een ei legt.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is wel een thema voor ons programma, natuurlijk.
0: Oh, dat is dat. Ik dacht het ook.
1: Ik ben benieuwd naar de film.
0: Het is een hele obscure, wordt amper in gesproken, bizarre, de theologische, maar in een droomwereld, rare film. Echt de moeite om te zien. Is recent opnieuw uitgebracht en 4K geremasterd. Op dit moment te zien in HBO Amerika. Dus met een VPN kunde kijken. Ik heb de film gezien ter voorbereiding. En ik heb geen idee waar dat over gaat. Maar het is wel een boeiend uur geweest. Zo dat, maar het gevolg voor hem is, na The Angel's Egg, wordt hij echt als onwerkbaar verklaard. Als in, daar kunnen we niks mee met die man. Die is volledig van het patje af. En heeft hij zich echt helemaal moeten terug werpen. En dat heeft hij dan gedaan met Ghost in the Shell. Mm. Absurd. Absurde film. In die zin dat hij bijvoorbeeld heel zijn ploeg naar een eiland in Guam heeft overgebracht. En alle animatoren moesten daar met grote geweren schieten om te voelen hoe dat schiet, om de terugslag te voelen. Dus er zijn heel wat van dat soort uitstapjes geweest. Hij heeft ook al een humor uit de originele manga uitgehaald en heeft daar een dystopische, zware, bloedserieuze film van gemaakt. En dat maakt dat hij heel... Hij heeft ook zijn best gedaan om daar echt een camera-effect in te zetten. Mm-hmm. Als in dat hij de randen van zijn beelden, dus die allemaal handgetekend waren in de jaren 90, amper CGI op die moment, dat hij de randen ook echt specifiek wat heeft doen vervormen, zodanig dat het leek alsof dat je op een bolle tv aan het kijken waart. Mm-hmm. Heeft echt een nieuwe standaard gezet in het maken van anime. En ook echt in heel donkere films maken over hoe dat technologie ons gaat komen inhalen en ons als mens echt gaat vervangen. En over technologie zegt hij twee. Aan de ene kant zegt hij, ik vind technologie wel boeiend. Maar ik heb een fragmentje uiteraard uit een interview waar dat hij... iemand uit het publiek dan aan hem vraagt, als je het wel boeiend vindt, uw films nogthans lijken mij een grote waarschuwing tegen technologie, hoe rijmden die twee? En dit is zijn antwoord. Hij spreekt in het Japans, maar hij wordt simultaan vertaald.
3: Ik ben technologie en technologie en mensen die in de
4: I never said that would make human happy by adapting to technology. I said that's the only choice that they have. Maybe there was a time when the adaptation of human beings to technology created a happy outcome. But I don't think we can ever go back to that moment.
3: Technology
4: will never change.
3: So
4: people have to change.
0: En dat is eigenlijk zijn visie op technologie. En alle films zijn daarvan doordringd. De spanning tussen technologie en AI. Je moet weten, 1995, ja, het is dat. Een andere film die hij gemaakt heeft is Avalon. Daarvoor is hij naar Polen gegaan. Dat is een Poolse film, omdat in Polen het heel goedkoop was om tanken te huren. Dus ook wapens zijn zijn ding. En de spanning tussen mensen en wapen. Wou je iets zeggen?
2: Ja, ik vraag me gewoon af. Dus de mensen denken dat hem van het padje af is. En ze geven hem een kans. En het eerste dat hem doet, is met een hoop mensen naar een eiland vliegen om met geweren te gaan schieten.
0: Ja,
2: en dan dachten ze van, oké, het is oké.
0: Ja, maar dan zaten ze al een heel eind in het nieuwe schrijven, in het maken van dat proces, dat ze niet dat geld konden terug uittrekken.
1: Dat is te laat.
0: Maar dus het zegt wel iets inderdaad over waarom dat ik dat zo'n boeiende man vind. Misschien valt nog heel veel over te zeggen, maar de mensen thuis moeten maar wat opzoekwerk doen dan. Eén ding is, in al zijn films zit een hond, een Basset Hound. Een Basset Hound, een grote hond, omdat hij die zelf ook had. Hij vindt honden veel aangenamer dan mensen. En in elke film komt hij wel eens voorbij, zo zijn een hond. Voilà. Ik denk dat het meest interessante is over hem. Mocht het zijn dat je echt een klassieker wilt zien, lieve mensen thuis, kijk naar Ghost in the Shell. Mocht het zijn dat je nog een joint hebt liggen of zo, kijk naar Angels Egg. Voilà. We gaan luisteren naar een liedje, de titelsong van Ghost in the Shell, Making a Cyborg, waar dat de film mee begint.

0: Cool.
1: Voilà. Ja, zijn muziekmaker is Kenji Kawai.
0: Kawaii.
1: Kawaii. Oké, tijd voor de volgende rubriek.
0: De 100 seconden.
1: Ja, en een speciale editie vandaag.
0: Ja, onze redacteur heeft deze niet voorbereid.
1: Nee.
0: Er was iemand anders die het graag wou doen.
2: Dat ben ik.
1: Ja.
0: Dank u wel.
2: Ik heb ook daarvoor gepast eigenlijk een geluidsfragmentje bij. Dat
1: ja.
2: Als je zou willen...
1: Mag ik het nu afspelen?
2: Ja,
1: ik ben heel benieuwd. Ik mocht het niet horen op voorhand. Het heet hier geheim bij mij. We gaan het horen.
2: Ik dacht nu ik mijn kans heb.

0: Voilà.
1: Dank u, Corinne.
2: Ja, keigoed.
0: Jullie hebben altijd een intro. Ik dacht van nu dat het is aan mij is. Ik zorg ook voor een gepaste intro.
1: Nochtans komt je al zoveel weken.
0: Ja, maar nu dat ik zelf een segmentje mag leiden.
1: Prima. Prima, dank u wel.
2: Ja, prima.
1: Het enige waarvan we zeiden dat willen we niet op de radio,
0: ja. Voilà.
1: Is dank toch gekomen.
0: Voilà.

0: heel graag gedaan.
1: Sorry.
2: Brengt ons bij de 100 seconden. En dat is altijd hetzelfde als in Corinne deze keer heeft een raadsel bij. En Randa en ik zullen proberen om erachter te komen waar het raadsel juist over gaat. Randa en ik, wij werken samen. Wij spelen niet tegen elkaar.
0: Oké. En het raadsel deze aflevering is... Een strijd waarbij Mieken het grootste probleem was.
2: Waarbij Mieken...
1: Gaat het over Mieken met geweren?
0: Ja.
2: Ah, oké. Okay. Ik was aan Pipi aan het denken en zo.
1: Wat ik wel gedacht.
2: Ja. En op wie wordt gemikt? Op andere mensen?
0: Nee.
2: Op dieren?
1: Was het een leger der blinden?
0: Nee.
2: Op grote dieren? Jacht?
0: Ja.
1: Olifanten?
0: Nee.
2: Leeuwen?
0: Nee, nee.
1: Maakt het uit welk dier het is?
0: Ja, de naam verwijst eigenlijk naar het dier van het...
1: Margaret!
0: Die was het niet. Ja,
2: geen dolfijn.
0: Nee.
2: En een dier in Europa?
0: Nee.
2: Een dier in Afrika?
0: Nee.
2: Een dier in Azië?
0: Nee.
1: Jammer.
2: Zijn er nog continenten? Ja, Oceanen, Amerika.
0: Oceanië.
2: Oceanië.
1: Oh, de dingo's.
0: De Australië.
2: De wallabies. De kangaroo.
0: Ja, nee. Maar ja, je bent wel al kort bij, ik weet niet...
1: De Tasmaanse duivel.
0: Nee.
2: En er wordt geschoten op een Australisch dier.
0: Ja.
2: En...
1: Oh, zo die eikel, allee, die slechte dieren. De eikel. Hyundai.
2: De eikeldieren.
1: Die losers.
2: En is het belangrijk waarom dat geschoten wordt? Moeten ze er vanaf?
0: Ze moeten er vanaf.
2: Er zijn veel te veel van die dieren.
0: Er zijn veel te veel van die dieren.
1: Maar ze konden niet mikken.
0: Nee.
2: Omdat ze rap vliegen.
0: Ja.
2: Omdat ze tjak-tjak doen.
0: Ja, omdat ze rap zijn. Ja.
2: Omdat ze rap zijn en daarom missen ze.
0: Ja.
2: En zo rap als een konijn.
1: Cheetah.
0: Ik denk dat je het wel hebt eigenlijk. Hè.
2: Toch?
0: Ja.
1: Net binnen de tijd.
0: Okay. Je hebt het exacte dier niet, maar ik reken het goed.
2: Oké. Okay.
0: Het gaat over het jaar 1932 in Australië, mm-hmm. waar dan na de oorlog heel veel ex-soldaten hebben een stuk grond gekregen. Ze zijn er allemaal aan het boeren. Maar er is een enorme plaag van emus.
1: Ah.
2: Emus.
1: Ja. The Great Emu War.
0: Ja, the Great Emu War, inderdaad.
1: Oh, ik wist het.
2: Kent
1: dat. Ja.
0: Dus er zijn naar schatting meer dan 20.000 emus die dat daar rondlopen, die dat alle gewassen gaan opeten.
1: En wat zijn venijnige beesten,
0: hè? Ja, dat zijn allemaal ex-militairen, dus die durven het heft in eigen handen nemen. Waarna dat eigenlijk de regering heeft gezegd van, dat is goed, we gaan het leger inschakelen voor die emus af te knallen. Maar die emus zijn gewoon veel te snel en ze zijn eigenlijk... Officieel wordt de oorlog gezien als verloren van de emus.
1: Ja, de emus hebben gewonnen.
0: Dus ze hebben dat opgelost door, we gaan van die grote... Louis machinegeweren nemen. We gaan die bovenop jeepjes hangen. We gaan daar achter rijden. We gaan blijven rondknallen op de emus. Maar ja, die dieren die waren gewoon te rap en die liepen gewoon weg.
2: Oké. Okay.
0: Voilà.
2: Keigoed, dankjewel, Corinne.
1: Het zijn woordmachines, hè.
2: Emus.
1: Ja, ik heb dat eens willen in mijn tuin zetten. En blijkbaar van die grote loopvogels, dat zijn gevaarlijke dieren. Ja,
2: toen we bij Labiomisten waren, heb ik daarover verteld.
1: Inderdaad.
2: Oké. Okay. Het volgende liedje, Corinne, is ook een liedje van jou.
0: Ja, daar heb ik heel lang over moeten nadenken. De groep zelf was ik direct zeker van. Het is eentje van Model Actris. Hele grote fan van. Ik heb door alle nummers 10 keer doorgegaan en ik heb gekozen voor eentje dat een beetje representatief is voor de groep om iedereen te proberen overtuigen hoe goed dat ze eigenlijk zijn.
2: Kei goed. En het heet?
0: Majesty.

0: Dank u, Corine. Dat is beter dan uw intro van uw 100 seconden. Heel goed, dank u wel.
1: Dank u, graag gedaan. Goed.
2: Zullen we acknowledgen dat Ingrid een Baileys...
0: Bakkes Ingrid.
2: dat Ingrid een versie gemaakt heeft van de baby Guinness. Die eruit ziet gelijk dat moet.
0: Omdat je andere alcohol genomen hebt. Het ligt niet aan uw mengkunsten.
1: Misschien moeten we dat nog meegeven voor de mensen thuis.
0: Ja, pak geen schoefkoffie. Nee. Daar zit wel meer alcohol in, maar het kabbelt.
2: Ja, gaat niet.
1: En ook die alcohol van Nanal, die misschien gaat die ook niet lukken. Nee, dat kan.
2: Het moet echt met Kahlua zijn, precies.
0: Het moet met Kahlua zijn, ja. Maar we maken geen reclame.
2: Op naar de volgende rubriek. En dat is een rubriek over mensen.
0: Yes, ik heb iets meegebracht over bizarre dingen die mensen doen in pogingen om de wereld behapbaar te maken en gestructureerd te maken. En ik heb me verloren in de bijzondere wereld van wetten en decreten en dingen die mensen ooit op een bepaald punt in het leven geroepen hebben om wat structuur in de samenleving aan te brengen. Mm-hmm. En ik ben wat gaan kijken naar... ik ben wat geïnspireerd geweest door een aantal maanden geleden toen dat, in Keerbergen, een dorp in Vlaamse Brabant, dan ineens de wet op waarzeggerij opgeheven werd. Een paar weken geleden.
2: De wet op waarzeggerij?
0: Ja, dus er was een verbod op waarzeggerij tot een paar weken geleden in Keerbergen.
2: Maar alle waarzeggerij of enkel commercieel?
0: Alle waarzeggerij, dat mocht niet. Ah, ja. Dat was strafbaar. Okay. Men wist dat niet, men was daar ook niet actief mee bezig.
2: Een gasboete dan of zo?
0: Nee, dat was blijkbaar iets van vroeger dat lang meeging. En er waren andere zaken waar dan men aan de aanpalende gemeentes op botste van in het wet voor de ene gemeente staat dit wel en in de wet voor de andere gemeente staat dit niet. Mm-hmm. Zullen we dan niet over de verschillende gemeentes gelijk trekken? En zo zijn ze erop uitgekomen dat er in Keerbergen waarzeggerij nog altijd ook niet mocht en in andere gemeentes wel, waardoor de alle mensen die daar gebruik van wouden maken misschien wel naar een andere gemeente gingen en dat ze dat verbod dan hebben opgeheven.
1: Ja, dat was dan ook de brandstapel nog.
0: Dat was bijvoorbeeld... Ja, zou nog wel kunnen in Keerbergen. Kan. Maar dan ben ik gaan zoeken naar bizarre wetten of rare dingen die ooit bestaan hebben om de mensen wat in het gareel te laten lopen. Zijn er van die rare wetten waar jij weet van hebt of die bij jullie ze opkomen?
1: Ik weet dat er in Amerika ook zo vaak wel iets naar boven komt van vage wetten, maar echt voorbeelden dat heb kan. Ik nu niet direct.
2: Nee, ik ook niet. Ja, je hoort daar zo wel eens over. Maar ik denk heel vaak klopt dat ook niet.
0: Klopt, ja, dat is waar. Ik heb een hele hoop dingen gevonden waarvan ik dacht, deze is geniaal. En als ik dan verder ben gaan kijken naar waar kan ik daar echt fact-checken en terugvinden, dat dan blijkt dat dat wel een urban legend is. Maar ik heb voor vandaag toch een paar dingen eruit gehaald die wel degelijk echt zijn.
2: Okay.
0: En ik wil graag beginnen met Engeland, de Salmon Act. Speciaal voor jou, Ingrid.
2: Ik heb graag salmons.
0: Jij houdt
2: laat de vis maar
0: van
2: komen.
0: Salm. Intussen ben je daaraan gewoon geraakt,
2: ça va, ja.
0: Aan de vis.
2: Ja, mijn lief heeft mij geïntroduceerd.
0: Tot de vis. Bedankt, lief.
2: Voilà, ja.
0: Ingrid. In Engeland is het verboden om zalm vast te houden op een verdachte manier.
2: Maar fysiek?
0: Ja.
1: Alsof dat er een geweer in zit of... Alsof dat je er iets mee gaat doen.
0: Wat is een verdachte manier? Ja, want dat, wil dus ook, dat impliceert dan dat je op een gewone manier wel zalm mocht vasthouden. Ja. Dat dat niet strafbaar is.
2: Maar je kunt inderdaad, gelijk dat Corinne zegt, een geweer verstoppen in de zalm. En dan zo de vismijn binnenstappen en iedereen kapot
1: maar
2: schieten.
1: Met een heilbot mag dat dan wel.
0: Ja, over heilbots wordt niks gezegd. Ja, klopt.
2: Okay, ça va.
0: Het komt voort uit de bedoeling om illegaal vissen wat aan banden te leggen. Want door die rare formulering kan iedereen die dat op een rare manier een zalm vast heeft aangesproken worden. En lijkt het dus wel oké als je vol zelfvertrouwen met je zalm loopt. Dat mag dan wel, want dat is geen verdachte manier. In 2024 is er nog een man beboet geweest die rondliep met een zalm in zijn mouw gemoffeld. Dat werd dan wel als verdacht geïnterpreteerd.
2: Dat is toch een groot beest?
0: Maar is gigantisch.
1: Wordt daar misschien zalmen, die zitten daar misschien in het wild, zo het noorden van Engeland?
0: Ja, en die mochten niet
1: dat
0: wild gevangen worden.
1: Eigenlijk
0: ja, tegen stropers. Ja, klopt. Klopt. Om dat wat proberen tegen te gaan, hebben ze die wet dan in het leven geroepen. Maar ja, als je dan een zalm vangt en loopt er cool mee rond over je schouder, is het wel oké. Ik heb ook teruggevonden...
1: Sorry, als je zalm nu in een rugzak steekt of in een winkelzakje of zo?
0: Het gaat over vasthouden op een verdachte manier.
1: Dus als jij verdacht met een rugzak vol zalm loopt, dan mag dat.
0: Ja, ik denk dat dat dan af te leiden valt aan de manier waarop dan je stappen zet of je een bivakmuts aan hebt. Ja. Dat moeten we eens uitproberen.
1: Oké.
0: Ik heb ook teruggevonden dat in Zwitserland dat er een wet is die zegt dat cavia's niet alleen mogen gehouden worden.
2: Klopt. Ja, dat wist ik.
0: Kijk, ja. Hoe komt dat?
2: Omdat cavia's sociale beesten zijn en die hebben een ander beest nodig om gelukkig te zijn.
0: Ja.
2: En er is naar schijnt een hele cavia death trap waarin dat je terechtkomt als je twee cavia's... Maar de ene gaat eerst dood.
0: Exact.
2: En de andere moet dan maar een nieuwe krijgen. Dus ja. Dan moet een nieuwe cavia, maar die andere gaat dan dood, want die zitten... Ja. En dus die gaan nooit synchroon dood. Dus er blijft altijd... En dan zo blijven er maar cavia's moeten krijgen.
0: Je kunt niet stoppen met cavia's houden in Zwitserland.
2: Tenzij... Ik heb mij laten vertellen dat er speciale cavia-uitleendienst te zijn. Ik zie.
0: Exact. Ja. Ja, wat moet je eraan doen? Ofwel maak je ze zelf af, tezamen, want niemand gaat doen, denk ik.
2: Dat wordt gegeten, denk ik, in Mexico of zo. Nee?
0: Ja, dat kan. Maar inderdaad, dan huurt je een cavia en dan blijft die cavia bij u totdat uw eigen cavia sterft. En dan moeten die een andere terugbrengen en dan kan die naar een ander huisje gaan om iemand anders...
1: En wordt er ook gespecifieerd dat het twee cavia's moeten zijn of kun je daar ook een konijn bij zetten?
0: Nee, het moeten soortgenoten zijn. Ja. Dat ligt vast, inderdaad. Ja.
1: Of het klinkt een slang erbij, als je er vanaf wilt.
0: Een slang zou kunnen. Ja. Dat lost het probleem op, maar dan zit je wel met een slang.
2: Ja. Moet de cavia's blijven kopen.
0: Dan raakt je eigenlijk niet uit. Een ander ding dat ik gevonden had, eigenlijk de mooiste wet die ik vond, komt uit China. En dat is in 2007 was er een decreet uitgevaardigd waarbij alle reïncarnaties van levende boeddhistische lama's voorafgaand toestemming van de overheid moeten krijgen. Dus als jij wenst te reïncarneren, moet jij op voorhand bij de overheid toestemming vragen. Die moeten dat dan checken. En die geven u dan een klein kaartje waarop staat voor u is het oké om te reïncarneren.
2: Zeggen ze ook in wat?
0: Nee. Staat er niet in. Nee. Waarom zouden ze dat doen? Puur politiek. China is atheïstisch, denk ik. Gelooft niet in reïncarnatie. Maar door de monniken die buiten China wonen eigenlijk te verbieden om te reïncarneren, zorgen zij ervoor dat zij de volgende Dalai Lama kunnen claimen.
2: Ah ja.
0: Dus de huidige Dalai Lama zit nu in ballingschap in India. Die is aan het wachten om te sterven, om te reïncarneren. Die heeft ook gezegd, ik reïncarneer niet totdat Tibet onder China uitkomt.
2: Ja.
0: China heeft intussen gezegd, iedereen die hier op ons grondgebied reïncarneert, moet door ons vooraf goedgekeurd worden. Dus we zitten wat vast. En zo hebben zij ervoor gezorgd dat de volgende... Ja, Dalai Lama, dat iemand is die vooraf door hun uitgekozen is.
2: Ja. Oh, wow.
0: Wat dat gaat zorgen voor een situatie waarin dat de echte Dalai Lama sterft, want die is al in de 90, denk ik, dat China enig jaar gevinden, een gereïncarneerd kind, en dat er waarschijnlijk tegenkanting gaan komen en dat er twee Dalai Lama's gaan zijn en dat ze moeten strijden tot de dood.
2: De zwaarden.
0: Zo beeld ik het me dan
2: in. Lightsabers. En,
0: ja.
2: Oké.
0: Dus voilà, momenteel zijn er al heel veel aanvragen geweest.
2: Is dat gelijk dat wij lopen met een kaartje zo van organ donor, dat die mijn kaartje rondlopen en ik ga reïncarneren?
0: Ja. Ja. En de overheid gaat dan onderzoeken, voor u is het oké, voor u niet. Voilà.
2: Ça va.
0: Kijk.
2: Op naar het volgende liedje.
0: Yes. Ik heb DAF meegenomen, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, met Kebab-Traume.